0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
2: All the preparations also gives us confidence. And the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
1: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu mag hij de gevangenis verlaten, maar moet wel een enkel band dragen. In Den Bosch in Nederland is er een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Het gemeentebestuur van Den Bosch wil het gebouw gebruiken als een opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen. Maar die beslissing leidde tot heel wat protestacties. Vorige week werd daarbij onder meer ook nog een snelweg in de buurt geblokkeerd. Bij de explosie vielen geen gewonden, er is wel materiële schade. En dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen ook. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. In Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
3: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
1: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen. Later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar
4: Studio Brussel. Life is music.
5: Okay, I got it.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Het Iraanse regime had het voorstel gisteren aan Pakistan bezorgd, dat land bemiddeld tussen de VS en Iran. Trump noemde het voorstel totaal onacceptabel, maar hij gaf geen details over de inhoud. Het is al het zoveelste vredesvoorstel dat wordt afgewezen door een van de twee partijen. Er is nog steeds een tijdelijk staakt het vuren van de kracht tussen Iran en de VS, maar de voorbije week werden desondanks toch verschillende aanvallen van beide landen gemeld. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
2: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I've said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
1: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlands cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond of gisteravond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. En in Thailand heeft voormalig premier Thaksin Shinawatra de gevangenis mogen verlaten. In 2008 werd hij veroordeeld voor machtsmisbruik en corruptie. Hij vluchtte toen naar het buitenland om te ontsnappen aan een gevangenisstraf, maar hij keerde in 2023 terug. Een rechtbank oordeelde daarna dat hij toch nog naar de cel moest. Nu is hij dus voorwaardelijk vrij. Hij moet onder meer nog wel een enkel band dragen. En dan nog het weer, kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen, later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

only through dimes and cents to those with a street life.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In het USA in Antwerpen zijn gisteravond late twee Belgische opvarenden van het cruiseschip aangekomen, waarop begin april het Hantavirus uitbrak. Ze waren van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar ging het dan naar het ziekenhuis. Ze worden nu getest. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Het Hantavirus heeft aan drie mensen aan boord het leven gekost. Dinsdag zal er door de Nationale Actiedag veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Op de luchthaven van Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. En in Zaventem zal er veel impact zijn voor vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Franse van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
1: De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar hij gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatsbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en het opheffen van sancties tegen Iran. En de Wall Street Journal zegt dat Iran een deel van haar hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar daar komt voorlopig dus niks van in huis nu Trump het voorstel afwijst. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn olie en gas veel duurder geworden en daar profiteert de oliesector van. Zo heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco in de eerste drie maanden van dit jaar ruim 28 miljard euro winst geboekt. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft om de tweede plaats staan in het klassement op slechts één punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
3: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
1: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europe Playoffs heeft de Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Het weer. Na een regenachtige nacht wordt het vanmorgen even droger, maar in de namiddag trekken opnieuw regenbuien van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Studio Brussel, live.

0: 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Helene van der Beke. De twee Belgen die op het cruiseschip waren, zijn weer thuis. En ik hoor mezelf niet. Maar ik vertel alvast dat de twee Belgische opvarenden van het schip waarop het hantavirus was uitgebroken zijn aangekomen gisteravond in het USA in Antwerpen. Ze waren aangemeerd in Tenerife, naar Eindhoven gevlogen en van daar naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden nu getest op het virus. Als die test negatief is en ze hebben geen symptomen, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Er stierven 3 mensen op het schip door dat zeldzame hantavirus. Zo net is in alle gevangenissen van het land een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de toenemende agressie en de hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over de maatregelen om die problemen aan te pakken, maar voorlopig verandert dat niets. Straks meer daarover. En dan nog het voetbal in de Champions Playoffs. Van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies vorige week tegen Sint-Truiden.

0: de kortste week van het jaar. Dus we dachten, we gaan dat meteen vieren met een Feed Your Head om jou even goed gezin te krijgen als ons.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Je speelt dat nummer en die mensen gaan gek in de app. Feed Your Head, 5 over 6. Hallo iedereen.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Gelukkig, zeer gelukkig. Ik dacht dat je je overslapen had, omdat je niet reageerde in onze WhatsApp-groep. Maar Dries Leenaert is aan. Wezen.
4: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik had per ongeluk nog niet mijn WhatsApp gecheckt, wat eigenlijk goed is. Een goede evolutie dat ik niet zo aan mijn scherm gekluisterd was vanmorgen. Maar sorry, ik zal in het vervolg...
0: Nee, dat is helemaal niet erg.
4: Goedemorgen, snoetjes van de ochtend zal ik dan sturen, net zoals wij elke ochtend doen. Ik ben er, mijn ogen plakken nog half dicht, maar ik ben heel blij dat ik hier...
0: En jij ziet er heel goed uit, hè?
4: Wauw, Eva, dat mag je niet zeggen, want dan ga ik blozen. Ja, maar zeg het toch nog maar eens opnieuw.
0: Je ziet er heel goed uit.
4: Dankjewel, jij ook.
0: Ziet er heel goed uit. Daar heb jij fantastisch veel aan als je aan het luisteren bent. Ga even bij onze Jos polsen. Jos, hier is zoveel volk.
5: Ja, hier is keiveel volk, want hier zijn keiveel problemen.
0: Ja, we gaan even naar Helene van het nieuws.
6: Goedemorgen.
0: Ben jij het probleem, Helene?
6: Ja, blijkbaar wel. Ik ben ook nog niet zo goed wakker, blijkbaar. Want ik dacht dat de computer en zo allemaal klaar stond en dat was niet zo.
0: Weet je wat wij, weet je wat wij dan altijd zeggen? Dat is de schuld van Jonas Maas.
6: Ja, ik kan zo... Ja, nee, ik kan zo'n collega niet... Nee. Het is gewoon mijn schuld.
4: Nee, weet je wat de grap is, Helene? Als dit echt gebeurt, nu komt de waarheid naar boven van deze show, hè, dan is Eva de Rode de eerste die zegt... Oh, potverdikke, dat werkt hier allemaal niet, terwijl zij op de verkeerde knop aan het duwen is.
6: Dus ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus je moet zeggen, de computer is kapot, of het is de schuld van Jonas Maas.
4: Voilà.
0: Zo gaan wij toch met schuldbekentenis om in deze show. Ja, nee. Maar dus inderdaad, er staan hier 3, 4 technische mensen. Dat is leuk om te weten dat wij toch niet de enige aanwezig zijn in dit hele grote gebouw van 2000 mensen.
6: Massa support. Ja.
0: Dus dankjewel Helene om toch ook even de crew naar hier te halen, zodat zij er ook bij zijn bij het start van deze waanzinnige ochtendshow. Jos, we hebben je al gehoord, maar hoe gaat het met jou?
5: Het gaat goed, maar ik ben wel moe, want ik was gisteren om 9:45 nog op restaurant.
0: Allee, bon vivant. Top, top, top. Wie is er ook al wakker van onze luisteraars?
5: Sietse uit Ronsen is wakker. Die zegt, goedemorgen Pathekes, fijne maandag. Frederik uit Bornem stuurt, we zijn weer aanwezig en ik wil mijn lief veel succes wensen op haar werk, want haar moederschapsverlof zit er
0: op. Oh, dat is een harde dag.
5: En Jan uit Tendermonde stuurt, weekend in de schuif voor even, want een korte week longt achter de hoek weer van de partij. Na een weekje rust, maak er een mooie en lieve dag van.
0: Oh, een lieve dag, dat vind ik wel tof. Korte week, laat even van je horen in de app van Studio Brussel, want we gaan straks bellen met iemand van jullie.
4: Ja.
0: En we gaan een soort van opdracht van de mol re-enchaîneren. Moet niet bang zijn, je moet gewoon even laten weten als je al wakker bent en zin hebt om met ons te praten. Toch?
4: Ja, enchaîneren is zeker geen woord, dus enchaîneren, maar dat is allemaal ook...
0: enchaîneren, ja. Kijk, zeg maar.
4: Voor de eerste keer dat ik eens Eva Droom mag verbeteren, ik ga het gewoon doen.
0: En je ziet er goed uit, hè?
4: Dankjewel.

sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immoscoopman.
5: Studio Brussel live.

0: Jos.
1: Dat zijn Mila uit Langdorp, Robin uit Torhout, Gilles uit Lier, Simon uit Vorst, Wesley uit Ranst, Anke uit Edegem, Dirk uit Wemmel. Die zegt, jullie zijn samen met mij onderweg voor een fotoshoot in de ziekenhuisapotheek. Bouwe uit Rijkenvorstel, die stuurt al, het weekend staat voor de deur.
2: Op dat maandag, hè, dat is gestoord.
1: En ook Nadia uit Leuven is al wakker.
3: Goedemorgen, dag Nadia.
4: Goedemorgen.
3: Nadia, heb je gisteren naar de mol gekeken?
4: Ja, zeker.
3: Oh, was een leuke aflevering, toch?
4: Ja, heel leuk.
3: Weet je welke opdracht ik het allerleukste vond, Nadia? De opdracht waar ze moesten bellen met iemand, maar met enkel één lettergreepwoorden. Heb je die gezien, Nadia, die opdracht?
4: Ja, die heb ik gezien en ik vond dat verschrikkelijk moeilijk.
3: Ja, dat was moeilijk. Ja. Dus ze mochten enkel woorden gebruiken van één lettergreep tijdens het telefoongesprek. Maar als ze een woord gebruikten van meerdere lettergrepen, dan stopte alles onmiddellijk. En Nadia, ik heb een idee.
2: We gaan eens even luisteren hoe dat dan klonk, hè?
5: Dag mama.
1: Hey zus. Hoe gaat het daar?
5: Ik praat heel raar. Ja, ik heb het door.
1: Hoe is het daar?
5: Keigoed.
1: En met mijn ma haar been?
2: Goed, met mijn ma haar been. Zeg maar.
3: Nadia, gaan we dat ook eens hier proberen?
4: Ja, als het moet.
3: Als het moet, het gaat zeker moeten. Dus Eva de Roo en jij zullen een gesprek voeren over, ja, over van alles en nog wat. En als je een woord gebruikt met meerdere lettergrepen, dan hoor je dit. Dat is een buzzer. En bij
2: Oei, maar dus Nadia is al twee lettergrepen.
3: Dat klopt, het wordt nat vanaf nu.
2: Oké.
3: En Nadia en Eva, here we go. Als je drie buzzers hebt, drie fouten gemaakt, dan start de plaat onherroepelijk en dan gaan we verder met de show.
2: Hey Nat.
4: Hey.
2: Hoe gaat het?
4: Heel goed met niet jou.
2: Ook goed. Niet te moe, Nat?
4: Een klein...
3: Het is wel een beetje zeggen, maar dat gaat niet.
2: Hier en daar.
4: Ja, ik.
2: Ja, ja. Wat ga je doen met je dag?
4: Ik ga naar een pretding in een ander land.
3: Ander is twee lettergrepen, Nadia.
4: Oei.
2: Welk land, Nat?
4: Buur.
2: Buur? Ah, buur. Nat. Wacht even.
4: Ja.
2: Ben je blij?
4: Yay!
2: Dit is een leuke... Nee, Nat.
3: Eén fout kunnen jullie maken.
2: Nat, ik hoor je graag. Nog een keer. Dag.
4: Ik u ook. Bye.
2: Love you, Nat.
4: Love you too.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Wie hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Rusland samen met Interpol. Ik zag nog een affiche hangen in Brussel. Block Party, One More Chance. Even kijken wie er op deze maandagochtend van deze korte week al aanwezig is op dit verdomd vroege uur.

0: Je wordt wakker met de Ton of Love op Studio Brussel. Goedemorgen, als wij aan de show denken van Olivia Dean van afgelopen vrijdag. Dan gaat mijn gezicht in deze grimas. Maar toch?
1: Absoluut.
0: Dat was een lekkernij voor oor en oog. Die ambiance in die keet in Vorst Nationaal was ongezien. En Olivia Dean die shinede daardoor nog extra dan ik verwacht had.
1: Ja, dat was onwaarschijnlijk. We zeiden het vrijdag, dat is een streling voor het oog en oor. Maar het is die dans op een podium en wij zeiden tegen elkaar, hoe leuk is zij om naar te kijken?
0: Ja.
1: Je zegt dat al snel, van na zo'n concert word je bijna verliefd op de artiest. Maar bij Olivia Dean was dat zelfs niet na het concert. Dat was na het eerste nummer, na de eerste noot al denk je, oh, ik wil nu bij je zijn. Ik wil nu met je trouwen.
0: Ja, en het was perfect, hè. Vrijdagavond. Iedereen had zoiets van, kom met je vriendinnen naar het werk. Dat is gelukzalige muziek om echt zo blij van te worden. Ik dacht ook zo, die werkweek even afsluiten, alles vergeten.
1: En dan kwam ik naast Eva Droos zitten. Ha, naast elkaar.
0: Toen waren we samen. Maar dat was fantastisch, want we hebben heel veel al gehad aan Olivia Dean. En want we staan op onmenselijke uren op. En als je dan een Man I Need kunt luisteren op de radio, dat was prima. Als je het dan kan luisteren in een bomvol Vorst Nationaal met confetti's die op het juiste moment ontploffen, dan ben je gelukkig. En dat geluk zindert echt nog na bij mij.
1: Absoluut. Ik wil me ook bij deze richten tot iedereen die Olivia Dean nog niet kent en die vooral dingen zag passeren dit weekend over haar. Ik ben er zeker van dat je die muziek leuk gaat vinden. Zelfs oude knarren die niets hebben met popmuziek of die denken, oh, dit is allemaal te jong voor mij. Of
0: nee, want het is zo tijdloos. Het is echt voor iedereen.
1: Extreem tijdloos. Het is Aretha Franklin, maar dan nu en ook modern. En ik durf echt te vergelijken met de grootste ter wereld.
0: Ja, het is niet voor niks dat dit nummer meer dan 1 miljard keer gestreamd is.
2: Life is music.
3: Life is music.

0: die moet in jouw weekendoverzicht, hè, Dries. Want straks krijg je zoals elke maandagochtend een muzikaal weekendoverzicht. Als je nog leuke dingen hebt gezien in het nieuws afgelopen weekend, mag je het altijd sturen in de app van Studio Brussel. Maar natuurlijk hebben wij onze Helene met het belangrijkste nieuws, want het is bijna 6:30. De twee Belgen van dat cruise ship zijn terug thuis.
1: Ja, van dat schip waar sommige mensen ziek waren geworden van het hantavirus. Die twee Belgen zijn gisteravond aangekomen in het USA in Antwerpen, nadat ze dus van Tenerife naar Schiphol waren gevlogen en naar hier gebracht. Die mensen zijn voor alle duidelijkheid niet ziek, maar ze moeten wel getest worden. En als er niets aan de hand is, dan mogen ze thuis verder in quarantaine. De meeste mensen van dat schip zijn intussen ook terug in hun thuisland. En drie mensen op het schip die zijn helaas wel overleden door het virus. Maar gelukkig is dat virus heel weinig besmettelijk. En dan voetbal, want Union heeft in de Champions Playoffs met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement. Op 1 punt van leiderclub. En dan donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge.
0: En het blijft regenen vanochtend.
1: Het gaat even stoppen straks, maar deze namiddag krijgen we toch opnieuw wat buien. En het wordt maar 13 graden vandaag.
0: Wat een zuur weer.

0: gesproken, Talk to You van Another. Dries, leuk al begonnen deze show, maar let je er wel op dat je het niet te sexy maakt?
1: All right, ja, geen probleem.
0: En anders zijn we zoals Noorwegen.

0: De tweede Olivia in onze show, deze keer met de prachtige achternaam Rodrigo. For you, I guess you moved on really easily. 20 voor 7.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Hey jij daar. Ik geloof in jou. Jij kan het. Je bent echt de beste. Je bent echt veel beter dan je zelf denkt. Al deze bemoedigende woorden, omdat ik weet dat je Sneller dan de zang gaat nailen vandaag. Schrijf je in de app van Studio Brussel als je de artiest herkent voor de zang begint.
0: Zagen wij net wat jij elke ochtend bij jezelf doet. Zo van affirmative speeches, terwijl je zo je pecs naar omhoog laat gaan. Zoiets.
2: Terwijl ik in de manosfeer rond...
0: Voilà, lekker. Dus als je een intro wil raden, hier moet je zijn.
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
6: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
5: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
10: Stap met meer korting op de trein.
11: 40%, het zal wel zijn.
12: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
13: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
12: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
14: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
9: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
15: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: de zang.
1: Over sneller gesproken. Jos, met wie spelen we sneller dan de zang?
2: Richard uit Halle.
1: Ah, Richard, lang geleden. Goedemorgen.
3: Dag Dries, goedemorgen.
1: Oh, wow.
3: En Eva ook natuurlijk.
2: Hallo.
1: Richard, je bent een van de vaste luisteraars van, ja, van deze zender, zou ik zeggen. Je bent er al bij van het eerste uur. Heel fijn dat je ook eens meespeelt met het spel. Maar je stuurt iets in de app. Vertel.
3: Wat was het ook alweer? Ik heb al verschillende dingen gestuurd.
2: Ja, vooral dat je... Ik had gezegd van, we gaan niet zeuren over het slechte weer, hè, want het is een korte week. Maar blijkbaar mag jij wel keihard zeuren, Richard.
3: Ja, voor mij is het niet zo'n korte week. Oh. Ik moet vrijdag gewoon werken.
2: Oh. Hij is wel sneu.
1: Vreselijk.
2: Dat is, en hey, wat nog erger is, Richard, het gaat vrijdag ook nog eens regenen.
3: Oh. Dus, gelukkig zit ik binnen.
2: Ja, en gelukkig proberen we toch die week een beetje beter te starten dan het humeur al was. Richard. Jij mag raden welke artiest er zo meteen gaat zingen voor de artiest begint te zingen. Zal ik eens even heel eerlijk met je zijn? Het is een heel gemakkelijke opgave. En jij als vaste Studio Brussel luisteraar, je gaat hem... Ik herken hem eigenlijk de seconde voor het nummer begint. Herken ik het?
1: Dat kan niet.
2: Oh, jawel. Jawel, jawel, jawel.
3: Nu zeggen jullie druk op mijn schouder.
2: Ja, maar ik weet dat. Ik doe dat alleen maar omdat ik weet dat je hem gaat hebben. Het is ook om 25 seconden, dus je hebt tijd genoeg als je ochtendhoofd nog niet uit de mist geraakt. Ook jij daar thuis, 7:10... Tijd om even die hersenen in gang te zetten. Wie is dit en is Richard sneller dan de zang?
3: Oh, oh. Om 7:15 even alles geven. Yeah, ik sta hier al in de
2: badkamer
3: om mee te dansen. De Bob mag het zeggen, de Bob Marley.
2: Oh ja, oké. Ik dacht dat je me nu toch nog ging instinken.
1: Nee, maar hij was bezig aan een soort gedicht en je hebt hem onderbroken, vrees ik, Eva.
2: Is dat? Maar ja, ze gingen beginnen zingen en ik wou gewoon...
1: Nee, 25 seconden, die waren nog niet voorbij. Nee,
2: nee. Nee, maar ja, ik had dat misschien uit mijn duim gehoord. 25 seconden.
1: Okay.
2: Sorry, Richard. Maar kijk, als radiopresentator, als we ooit eens ziek komen te vallen en je jouw job hebt opgegeven omdat je toch de brug niet mag maken, Richard, dan bellen we je. Is het goed?
3: Dat is goed. Als jullie echt iemand nodig hebben om in te vallen... Kijk, als ik bij Gunther mag meedoen, dan is het voor hem helemaal goed. Hè? Want dan is hij een keer de jongste en de knapste van de twee.
2: Ik moet hierover nadenken, Richard. Maar dankjewel, Bob Marley, Could You Be Loved, voor die regenachtige maandagochtend.
1: Is Richard de broer van Gunther?
2: Ja, of... Allee, ja, wie is er dan knapper?
1: En, dat is ook een moeilijke.
2: Ja, we gaan u gewoon laten en we gaan luisteren naar muziek.
3: Maandagochtend voor iedereen.
2: Ja, wel, Richard, jij zegt het. Eva

Wat goede vibes. Bob Marley zou vandaag 45... Nee, is vandaag 45 jaar geleden exact overleden. Dat is al zo lang. Dat is al zo lang. En toch blijft die muziek nog klinken alsof ze gisteren gemaakt werd. Could You Be Loved? Herkend door luisteraar Richard uit Halle. Jij daar, 's ochtends vroeg, net wakker. Misschien nog zo één oog dik van de slaap. Wat kwijl afvegen van uw kin. Sylvie Kreusje heeft een boodschap voor jou op maandag.

0: We hebben evenveel goede platen als Everett Rob sauzen heeft in zijn nieuw frituur.
1: Dat zijn er veel, hè?
0: 26 sauzen heeft in een mens.
1: Niet normaal.
0: Na het nieuws van 8, 7 zijn we terug.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Maar het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 7 uur. Goedemorgen allemaal.
10: VRT Nieuws.
0: Helene van der Beke.
11: De 2 Belgen zijn terug van het cruiseschip. De 2 Belgische passagiers van het schip waarop het Hantavirus was uitgebroken, zijn gisteravond aangekomen in het USA in Antwerpen. Ze worden daar nu getest op het virus. Als die test negatief is en ze hebben geen symptomen, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn ruim 90 van de 150 passagiers al teruggebracht naar hun thuisland. Er stierven wel 3 mensen op dat schip door dat zeldzame Hantavirus. Zo net is in alle gevangenissen van het land een staking begonnen. De vakbonden protesteren omdat er te weinig plaats is voor te veel gevangenen, omdat er steeds meer agressie is en een te hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om die problemen aan te pakken, maar voorlopig verandert er niets, zegt de Socialistische Vakbond.
12: Die maatregelen die gaan pas in het einde van het jaar en ondertussen bouwt men rustig de stok van openstaande straffen verder af. En dan zie je in Brussel bijvoorbeeld in een inrichting zoals Haren met 1200 plaatsen, dat ondanks dat men bedden heeft bijgeplaatst, er meer dan 200 mensen op de grond liggen. De logica ontgaat mij dat je in zo'n grote inrichting eerst nog bedden moet bijplaatsen en dan evengoed mensen op de grond moet liggen.
11: En morgen wordt in het hele land actie gevoerd tegen de besparingen van de regering. Bijvoorbeeld de pensioenplannen. Dat zal je ook merken op de luchthavens. In Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. In Zaventem zal er ook veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Brussels Airport.
13: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
11: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op de 2e plaats staan in het klassement op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
14: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die alles beslissen de week beginnen.
11: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. En zondag moet Union dan naar Club Brugge. In de Europlay-offs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als Standaard. Na de regen vanochtend wordt het wat droger, maar deze namiddag opnieuw regenbuien. Temperaturen tot 13 graden. Morgen bewolkt weer en 14 graden dan. Mona. Anna, je hebt de files voor ons op deze regenachtige ochtend.
1: Ja, want richting Antwerpen kan je al vrij lang aanschuiven. 40 minuten van voor Massenhoven, 10 vanaf Aartselaren op de A12, 20 vanaf Sint-Joop en vanaf Haanstonk. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je 20 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Nederland hetzelfde, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Beveren hinderen in de Thijsmans-tunnel. Daar staat een defecte vrachtwagen rechts. Richting Brussel vanuit alle richtingen 20 minuten aanschuiven op de gebruikelijke plekken. Vandaag ook op de E429 bij Halle. Rond Brussel op de binnenring 20 minuten file golven van Groot-Bijgaarde tot Zaventem. Daar is een ongeval gebeurd rechts. En op de buitenring 20 minuten bij Waterloo.

0: Ik zie onze Jos hier teken doen. Fien Germijns is bijna hier. Zij heeft nieuws dat ze jullie persoonlijk wilde vertellen nog voor 8 uur.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Wat leuk dat jij en je ruitenwissers weer aanwezig zijn vanochtend. 6 over 7.
1: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: En het wordt een goede maandagochtend, want we hebben Fien Germijns in deze show nog voor 8 uur. Allee, als ze door de files geraakt, want ik hoorde net van Jos dat ze blijkbaar in de file staat. Joris Brijs, ook in deze show, die heeft een WK-lied gemaakt. Ja, echt waar, een WK-lied. En die wekker is ondertussen al 1500 euro waard. Dat is voor deze ochtend, maar rek je nu nog even uit. Want Dries, jij hebt een weekendlied gemaakt.
2: Ah ja, inderdaad. Dat is ondertussen al een traditie geworden hier in de ochtendshow. Alles wat er in het weekend gebeurd is, in de actualiteit, steek ik in een soort geïmproviseerd lied. En als dat goed is, breng ik je graag het lied Wat een Weekend. Van het weekend, ja, van 7 en 6 mei, als het ware. Hier komt-ie. De poes die kwijt was, is gevonden. Welkom back weer, Babyloo. En dat cruiseschip weer aan wal. Heel de wereld keek weer toe. Wie in vorst was, was bezeten. En kon horen en kon zien hoe een wereldster performde. Het was fantastisch, Olivia Dean.
0: Het was wel een ander weekend, by the way. Het was 8 mei, afgelopen weekend.
2: Voilà. Die van Brussel kunnen niet shotten. Doet u best eens Anderlecht. Ja, ze moeten spelen tegen Gentje. Maar ze hadden zin in een gevecht. Lang leven alle mama's. Ja, mijn Instagram stond vol. En Julie en Maxime en Wout spelen de finale van...
0: De Mol!
2: De Mol, ja. Prachtige finalisten, hè. Mooie mensen ook. Queen Mathilde maakte vriendjes in Turkije voor ons land. En de fluppen alleen thuis gooiden zijn sokken langs de mand. En de act van Noorwegen was voor de EBU veel te expliciet.
0: Ja.
2: Maar Israël verbannen, nee, nee, dat doen ze niet. Dat was het.
0: Ik vond het mooi. En zo is de piano ineens opgewarmd voor ons hit-hit-hoeralied. Wie is jarig, mag je nu al sturen.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Eva en Dries. Studio Brussel.
0: Ik ben nu wel aan de vuile sokken van koning Filip aan het denken.
2: Natuurlijk. Als Mathilde van Huizen danst, de flippen op tafel. Hè?
0: Window Foo Fighters. Goedemorgen.

Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.nl.

0: Strovan, het beste voor jouw tuin en je dieren. Strovan stroopellets als bodembedekker tegen mos en onkruid. In jouw tuin super efficiënt als ecologische onkruidbestrijding. En Strovan ook als strooisel voor je dieren. Zeer vochtabsorberend en geen ammoniakgeuren meer. Kijk op strovan.eu en geniet meer van de zomer.
1: Studio Brussel live.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Staat jullie feed ook vol met dansende Billie Eilish fans? Of is dat alleen bij mij? Haar concertfilm, blijkbaar, elke keer als die in de cinema's vertoond wordt, gaat iedereen aan het dansen. En dat is ook hoe Billie Eilish het zelf het liefste wilt. Het is in 3D en met de regisseur van Titanic. Dus blijkbaar echt een must-see, die concertvideo. Afgelopen weekend echt verwend qua concerten hier in België. Hè. Moeten wij niet naar Amsterdam voor Harry Styles? We hadden al Rosalia, Bazaar nu afgelopen weekend. Olivia Dean in Vorst Nationaal. En ook Tame Impala blijft nog nazinderen die show in de AFAS-dome. Is it true?

0: De wekker binnen 10 minuten. Gaan we hem nog eens luisteren. 1500 euro aan eten staat er op het spel.
1: Wauw.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
7: Kitnet komt naar je toe met de Hallo Koket zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kitnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kitnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Koket zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kitnetvoorouders.be.

0: Vorige week zeiden de boys van Bazaar hier in onze show toch nog Dries dat ze ervan aan het dromen waren. Dat ze nummer 1 zouden kunnen zijn in de afrekening.
1: En kijk nu!
0: Nacht in Amsterdam. Ze zijn zo rustig in de app.
1: Ja, ik denk dat ze de brug maken langs de andere kant, onze luisteraars. We maken de brug langs voor.
0: Ah, is dat pas donderdag, die brug?
1: Ja, ja.

0: Ja, en nu komen jullie live als we dit gaan doen.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: En dat is plezant. Iedereen tijdens het ontbijt bezig met één ding. 1500 euro aan gratis eten binnenhalen. Als je wat hulplijnen hebt, tant mieux. Want ik zit blijkbaar met een tunnelvisie. Wat hier bijna ruzie, hè, Dries?
3: Ja, absoluut. Jij zit zo vast in je tunnel.
0: Ja, maar ik ben zo zeker dat ik weet wie het is.
3: Lieve vrienden, kom uit je tunnel, kom uit je weekendhol en zwier die app van Studio Brussel open. En laat ze maar komen, die berichten, vanaf nu.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: En maak kans op 1500 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Helene, 7:30. Wat is er aan de hand in onze gevangenissen?
4: Vanochtend is daar een staking begonnen in alle gevangenissen in ons land. De vakbonden zijn er boos omdat er nog altijd te veel mensen zijn voor te weinig plaats. Er moeten bijvoorbeeld mensen op de grond slapen. En ze zeggen ook dat er steeds meer agressie is en een te hoge werkdruk. De regering zou dat aanpakken, maar dat heeft nog geen effect, zegt de vakbond. En onze twee landgenoten die op het schip zaten waar een virus was uitgebroken, zijn weer in België. Ze kwamen gisteravond aan in het USA in Antwerpen en worden er getest. Als alles dan oké is, mogen ze thuis in quarantaine. De meeste mensen van dat schip zijn intussen terug in hun thuisland. Er zijn wel 3 mensen overleden door dat zeldzame hantavirus. Dat virus is gelukkig niet zo besmettelijk. En vandaag nog even regen. Deze voormiddag stopt het dan even. Na de middag krijgen we opnieuw buien. En het wordt 13 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Jij zegt iets van mijn tunnelvisie, Dries. Maar de luisteraar zit ook met een soort van weerverschijnsel tunnelvisie. Want jullie dachten al aan meteoor en aan weerman Bram Verbrugge. Voor het geluid dat je zo nog eens gaat horen.
3: En we zijn vertrokken. We bellen momenteel iemand op die gestuurd heeft in de app van Studio Brussel. Oh, hoort die computer denken. Ja. GSM oppakken.
0: Dat is door die regen.
5: Welkom bij voicemail.
3: Dat is heel spijtig.
0: Ja, toch iemand die dacht, ik zit ook met een tunnelvisie, ik ga het toch maar niet opnemen. Come on. Zo echt 10 minuten gewoon. Telefoon.
6: Hallo, met Peter.
3: Ah, goedemorgen, dag Peter. We zijn blij dat we je horen. Peter, weet je wie wij zijn?
6: Ja, dat is Studio Brussel, denk ik.
3: Ah, en weet je wat onze namen zijn?
6: Dries en... nog iets.
3: Sorry, het is Eva en Dries. Goedemorgen, Peter.
6: Eva, ja. Goedemorgen.
3: Fien en Thibaut is ook goed, dat kan je ook zeggen. Die komt straks trouwens langs, Fien Germijns. Maar daar gaat het niet allemaal om. Het gaat om de wekker, Peter. Je gaat hem nog één keer horen, want dit is de wekker. Amai. Kan je er van een wekker? Maar wie is het? Peter, wie is de wekker?
6: Ik denk Moshin Abbas.
3: Moshin Abbas, de comedian.

0: Spijtig, ja. Ook spijtig voor mij, Peter, dat jij mijn bestaan hier op de radio helemaal ontkend hebt. Maar het is niet juist, Peter. We gaan u een fijne ochtend wensen verder. En morgen spelen we voor...
1: Weet jij wel wie de wekker is?
2: Luister morgenochtend om 7:30.
1: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
2: En maak kans op 2000 euro aan maaltijdboxen van Foodpack.
1: Studio Brussel.
0: De show heet hier Eva en Dries.
3: Ja, kijk. Ik ben blij dat hij mij wel herkent heeft. Zo. Leuk.
0: Ik ga even huilen.

0: let go.
1: Amai.
2: Ze is hier, dames. Dames en heren, op deze epische tonen van Hans Zimmer en Ray kunnen wij u melden dat in de building is...
3: Fien Germijns, herself. Goedemorgen, landgenoten.
2: Met heel fijn nieuws, hè.
3: Ah ja.
2: Pasch, dat is voor na Fred again.
4: Zeg, Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom aan tafel.
5: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festival.
4: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen, alstublieft.
5: Oké, we gaan weten.
6: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
7: Studio Brussel.
6: De festivalzender.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god,
10: met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
11: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
12: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
12: Ja.
14: Maar ja.
13: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
14: Oh ja.
13: Maar ja. Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
14: Oh ja! Maar ja.
13: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
15: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
16: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
15: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
16: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
15: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
16: Ja, dat is duidelijk.
15: Ja.
17: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
18: Peugeot. Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer? Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
19: Studio. Yo, what's up? This is Fred again.

0: Feeny is ook in the house, want op Delilah Fred Again is Fien Germijns binnengewandeld. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Het is 7:15. Je hebt al wat files moeten trotseren om tot hier te geraken, Fien.
3: Ja, maar ik ben altijd blij dat ik hem zelf niet heb veroorzaakt. Dus maakt mij niet uit. Ik ben hier op tijd.
0: En zo nog eens lekker vroeg opstaan. Dat doe je met een reden, Fien Germijns. Want je komt met een nieuw programma hier op Studio Brussel. Dat zal heten... De Grote Prijs Fien Germijns. En dat gaat zo klinken.
1: Studio Brussel.
2: De Grote Prijs.
1: Wauw.
0: Echt graaf, hè?
4: Dat is al met spanning en sensatie zo.
3: Ja, ik voel me een beetje als de baas van de VRT, zo klinkt het, hè? De grote prijs Fien Germijns die ik mag uitreiken.
4: Wat gaan we doen? Wat ga jij doen?
3: Ik heb mij persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor het verzekeren van de toekomst van deze radiozender. Gelukkig, daar komt het op neer. Ik dacht, zou het niet leuk zijn als we zo echt nog eens een paar leuke nieuwe mensen kunnen leren kennen op Studio Brussel en dat we die vooral onmiddellijk in het diepe gooien. Dus ik ga eigenlijk een talentenjacht organiseren voor de nieuwe stem van Studio Brussel. En meer dan stem zoek ik eigenlijk zelfs een hele leuke persoonlijkheid.
4: Wauw, ja. Dat is wel hoog gegrepen.
3: Ja, dat is zwervend, maar ook wel direct denk ik, oei, zou ik dat wel kunnen. Maar ja, ik dacht zelf terug, 10 jaar geleden heb ik dat zelf mogen doen. En ik vond het een mooie manier om mijn jubilee te vieren. Dus 10 jaar geleden nam ik deel aan Studio Dada. Dat was een veel minder klinkende naam dan de grote prijs vieren.
0: Ja, dat is...
3: En ik ben hier toen een paar keer op gesprek geweest. Ik moest wat leuke video's opnemen. En ik mocht toen in een kot in de nacht, tussen 1 en 3 uur 's nachts, mocht ik eens proeven van radio maken.
0: En we kunnen daar eens terug...
3: Jawel.
0: We gaan luisteren naar Fien Germijns. Haar eerste woorden. Dit is een aanmoediging voor iedereen die zich niet durft in te schrijven. Want ja, je hoort je bezig, je hoort ons bezig. Je denkt, ja, maar hij is veel babbelen en zo. Maar in het begin kan het klinken als een klein zacht vogeltje, want dit was Fien Germijns 10 jaar geleden.
5: Florence and the Machine met Stand By Me. Intussen 11:55 en zelfs het komende uur mag jij de muziek nog kiezen. Gewoon sms'en naar 6030 wat je wil horen.
3: Ja, dat is echt de echo van 10 jaar geleden. Hè.
0: Gewoon ook nog 6030.
4: Maar zo braaf ook.
0: Ja, zo braaf en zo...
3: Ja, mannetjes. Allee, het was 1 uur 's nachts en ik heb net die microfoon met mijn bierbare handen opengeschoven.
4: Zou deze Fien mogen meedoen aan de grote prijs Fien Germijns?
3: Dat denk ik wel. Ik heb toen een ongelooflijke indruk nagelaten. En kijk mij staan.
0: Ja. Nee, maar fantastisch. Wat voor profielen zoek je? Want ik denk, er komen nu al berichten binnen. Dus je mag eigenlijk gewoon radio komen maken met jou. Versta ik dat goed?
3: Ja, met wel het oog op de toekomst dat dit echt jouw droomjob is. Dus ik ga er nu vanuit dat er sowieso zelf mensen luisteren bij wie het ongelooflijk kriebelt. Maar je kent ook waarschijnlijk mensen waarvan je denkt dat ze die nog nooit een radioprogramma hebben aangeboden. Dat is gewoon zonde. Dus die personen mogen eigenlijk naast mij plaatsnemen. Wij gaan een hele maand radio maken. Ik ga mensen op verschillende manieren testen. En het wordt zelfs, om naar te luisteren, ongelooflijk verrassend. Op het einde zal de luisteraar van Studio Brussel ook een stem hebben om natuurlijk te kiezen wie wil ik in de toekomst vaker aan het werk horen.
0: Zeg, en is het belangrijk dat je perfect praat? Dat je, zijn er bepaalde dingen waar je rekening mee houdt? Of?
3: Ik wil vooral mensen met een sprankelende persoonlijkheid die ook niet terugdeinzen van een iets wat moeilijkere opdracht die ik zomaar in de ring kan gooien van los het op. Dus mensen die wel echt goed op hun pootjes terechtkomen.
0: Out of the box.
3: Creatieve mensen. Mensen die natuurlijk wel houden van de Nederlandse taal en spielerijen daarmee. Mensen die houden van muziek.
0: Dat is belangrijk.
3: Dat moet bij Studio Brussel.
0: Wat zeggen wij hier?
3: Life is music.
0: Ja, voilà. Hè.
3: Ja.
0: En dus naar de VRT Max en dan doe mee. Moet ik me daar inschrijven?
3: Ja, ik denk het wel. Je moet meestal ook hogere studies hebben om effectief het formulier te vinden waar je moet inschrijven. Maar ik zal voor de vriendelijkheid zo meteen ook op mijn eigen Instagram eventueel gewoon een link plaatsen al waar je je kan inschrijven. En stuur dit ook echt door naar de mensen waarvan je denkt, yes, die wil ik op de radio horen. Leeftijd maakt niet uit, verras me.
0: Ja, er zijn mensen die sturen, oh Fien, hoe zalig is dat? Oh Fien, dag Fien, stuurt iedereen. Wanneer kunnen wij luisteren naar jou en die toekomst van Studio Brussel?
3: Dat zal de gehele maand juni zijn.
4: Dat meent je niet.
3: Echt waar, na Thibaut Christiaanse en Nona van Brakel kom ik tussen 18:00 en 20:00 s'avonds verrassend staaltje radio met kanshebbers, veroveraars van de toekomst van Studio Brussel.
0: De grote prijs, Fien Germijns.
3: Dat zal het zijn.
0: Maar dit maakt onze maandag nu eens echt. Dankjewel, Fien.
3: En 14 Max en doe mee en nog iets.
0: Ja.
3: Zoek het uit.
0: Dag.
3: Dag.

0: perfecte ochtendmuziek. Want bijna 8 uur is het. Succes met die rit naar school of naar je werk. Het is niet zonder regen of file. Dat kunnen we je niet beloven, maar we beloven wel vertier en plezier, Dries. Wauw. Is dat je piano?
1: Nee, dat is per ongeluk, wacht.
0: Wie is er jarig, Jos?
1: Wat is dit allemaal hier?
2: Eppo uit Stroombeek, die viert zijn 9e verjaardag vandaag. Frederik uit Kortrijk springt op tram 4 en die doet dat met verse koffiekoeken voor alle collega's. Leonie uit Balen, die stuurt dat haar mama 45 wordt vandaag. En Kathleen uit Diksmuiden stuurt in de app: 65 jaar geleden werd mijn lieve, fantastische man Patrick geboren. Gelukkige verjaardag, schat.
0: Welke schat vieren wij hier na het nieuws van 8 uur?
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries. Vanavond op VRT1.
5: Ik wil iets herstellen wat al heel erg lang kapot is.
6: Hoe is het kapot gegaan?
5: Ik heb een beetje een onhandige papa.
4: Op VRT1 krijgt de Repair Shop weer een paar uitdagende aanvragen binnen. Op VRT Canvas dagen de studenten van de VUB elkaar uit in Campus Cup. Of kijk op VRT Max hoe de verbouwingen getackeld worden in Château Plankaert. Alvast veel kijkplezier.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, 8 uur.
12: VRT Nieuws.
0: Helene van den Beeken. Heel wat ziekteuitkeringen kunnen gestopt worden. Bij meer dan een kwart van de langdurig zieke jonger dan 40 met psychische problemen kan de uitkering worden stopgezet of ingekort. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF, het Instituut voor Ziekteuitkeringen. En het staat in de Standaard. De bevoegde minister, Frank van den Broeke, vindt dat de ziekenfondsen dat beter moeten aanpakken. Maar het is begrijpelijk dat verschillende artsen verschillende beslissingen maken. Dat zeggen de onafhankelijke ziekenfondsen.
14: Er zijn foutieve dossiers, maar grotendeels. Dat is eigenlijk een variatie in de medische evaluatie. De wetgeving is vatbaar voor interpretatie. De criteria om een evaluatie te doen zijn vatbaar voor interpretatie. En ook, wij moeten oordelen, dus onze arts moet oordelen over mentaal gezondheidsprobleem. Niet evident.
0: Om 6 uur vanochtend is in alle gevangenissen in ons land een staking begonnen. De vakbonden protesteren omdat er te weinig plaats is voor te veel gevangenen en daardoor meer agressie en een hoge werkdruk. En dat probleem sleept aan, zegt de Socialistische Vakbond.
15: Ze slepen lang aan, maar ze blijven verder in stijgende richting gaan. En daar zit eigenlijk het grote probleem. Hè. We hebben een penitentiaire noodwet gezien sinds augustus vorig jaar. En er liggen 550 mensen meer op de grond dan daarvoor. Dan klopt er iets niet volgens mij. De noodwet heeft meer noodtoestand veroorzaakt dan opgelost.
0: De twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken, zijn naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Na een medisch onderzoek zullen ze nog wel even in quarantaine moeten blijven, zegt Volksgezondheid.
16: Ze zijn dan toegekomen tegen 10 uur in UZA, nagekeken door het team van Erika Vliegen, samen met de collega's van het departement Zorg. De testen zijn afgenomen, gisteravond nog. Dus we gaan ze toch in UZA houden totdat we die testresultaten hebben. Dat zal mogelijk vanavond nog zijn en anders zal dat morgen toch wel toekomen.
0: De Netflix-serie Adolescence is de grote winnaar van de BAFTA TV Awards, de belangrijkste Britse televisieprijzen. De reeks gaat over een tiener die wordt opgepakt voor de moord op een klasgenoot. Adolescence won 4 BAFTA's, dat is een record voor het meeste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. Owen Cooper, nog maar 16, won de award voor beste mannelijke bijrol. De reeks won trouwens ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement, op maar 1 punt van leider Club Brugge. Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag moet Union dan nog naar Club Brugge. Straks stopt het even met regenen, maar na de middag krijgen we opnieuw buien. Het wordt 13 graden vandaag, morgen bewolkt en 14 graden.
8: Mona met de files, hallo.
17: Ja, veel file rond Brussel. Op de binnenring 1 uur file rijden van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring een half uur bij. In Waterloo verder op 1 uur van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette door een ongeval links. Maak daar een reddingstrook. Richting Brussel schuif je 1 uur aan vanaf Semst. Een half uur tussen Rotselaar en Winkselen. Ook van voor Haasrode en vanaf Overijse. Vanuit alle andere richtingen tot zo'n 20 minuten bij. Richting Antwerpen 3 kwartier van voor Massenhoven tot Wommelgem. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. 20 minuten file golven vanaf Aartselaar, 40 vanaf Sint-Job en een half uur vanaf Haastonk. Op de Antwerpse ring naar Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. En richting Beveren staat in de Thijsmans-tunnel een defecte vrachtwagen rechts. Ook daar verlies je een half uur.
18: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.

0: voor je zelf gaat piano spelen, Dries. Dit is toch je lievelings van Coldplay, deze?
1: Absoluut. Him for the weekend, for the love, for the power.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Him for the Weekend. Vind je dat akkoord of niet?
1: Jawel, ik heb het gevonden.
0: Oké, Coldplay hoor je. C-mineur. Maar maakt daar geen majeur? Wat maakt een majeur van? Ja, want het is een jarige. Dat zal wel zijn. Caroline, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Caroline uit Herentals, hoe oud word je vandaag?
2: 43.
0: Prachtig.
1: Wat een mooie leeftijd. Caroline, we gaan zingen voor jou en voor jou alleen op deze mooie dag. Maar hoe mag ik je noemen?
2: Caroline, hetzelfde.
1: Ik ga voor Caro. Hier komt-ie.
2: Perfect.

0: Ik dacht dat ze jeeha ging zeggen.
1: Ja, dat zou ook kunnen, ja.
0: Hit, hit, jeeha. Oké, dus Caroline, we negeren even het prachtige rijm dat Dries... Ik had al door dat er zoiets in de maak was, Caroline. Daarom moest ik daarnet al lachen.
1: Nee, ik zeg gewoon door die cowboy in haar bad.
0: Ah, ik dacht cowboy in haar gat.
1: Oh!
0: Ah, maar had jij dat ook niet verstaan, Caroline?
2: Dat was iets heel raar.
0: Ja.
1: Kijk. Zeg, het is ochtend nog, hè. Hallo.
0: Ja, ik zal hier even de feestelijke formaliteiten verder afhandelen met Caroline uit Herentals.
1: Dat lakske. Put on your red shoes
0: and dance the blues. Verjaren op je rode schoentjes. Je kan gaan voor Let's Dance van David Bowie, want het stond op 1 op jouw verjaardag, zijn de 11 mei in 1983, Caroline.
2: Goed, maar ik ga toch eens verder kijken.
0: Oké, okay, kleine curieuze neuzen monsterpot. Ja, ondertussen hangen die cowboys zijn ballen ook in het water. Je zou kunnen gaan voor Princess van Oscar and the Wolf. Stond op 1 op jouw verjaardag in de afrekening 2014. Al 12 jaar geleden ondertussen. Wat doen we? Kijken we verder of pakken we deze?
2: Ik vind het wel spannend, want ik vind het een zeer goed nummer. Maar ik gok op derde.
0: Prima. Voilà. Met een goede Kempische voilà gaan we dit verjaardagsfeest helemaal inzetten. Caroline, wij wensen je een waanzinnig fijne verjaardag. En deze Hollaback Girl, dat is helemaal voor jou. Caroline uit Herentals, nog één keer.
2: Dank je wel.
0: Hit, hit, yeeha. Hit, hit.
2: Yeeha.
3: Deze week.
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio.

0: heeft een paar weken lang mogen kamperen op jullie nummer 1 in de afrekening. Sometime Around Midnight, die cover uit Ik Vraag Het Aan van Alice May. Maar nu is het bazaar die haar van de troon gestoten heeft. Het is maandagochtend, laat ons een beetje leven in deze regenachtige brouwerij gieten. Want wij mogen zoals elke week een nieuwe hotshot aan jullie voorstellen. En na die van Sylvie Crush en Romeo Elvis is het opnieuw een Belgische.
1: Yep,
0: tof en belangrijk, kan jij raden daar in de app welk nummer wij deze week met Studio Brussel in onze etalage zetten. Je hoort hem na Post Malone. Eva en

0: komt veel nieuwe muziek binnengeregend op je radio vanochtend. Zometeen dat WK-lied gemaakt door Joris Brijs. Ja, ik weet het. Het gaat straks allemaal duidelijk worden. En nu, hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Daria gokte op Lenny. Lenny als hotshot, het is het niet, maar dus wel Belgisch inderdaad. Vorige week heeft The Haunted Youth een nieuwe plaat uitgebracht. Boys Cry 2, die kon je in première, wereldpremière hier bij ons horen. Dat is een duidelijke verwijzing naar The Cure, want Joachim van The Haunted Youth is een grote fan van de band. Een hotshot hebben we daaruit gepikt. Forget Me Too stond tussen al die andere fijne topnummers op die plaat. Een beetje Blink-182 vibes vind ik in onze hotshot deze week, want het is iets sneller dan we van The Haunted Youth gewend zijn.
2: Ja. Ik ga even uitleggen wat de provincieraad precies inhoudt. Dus elke zondag sturen wij met een vergezegelde, aangetekende brief de hotshot op USB-stick naar een handjevol luisteraars. Uit elke provincie één luisteraar. En het is de pure en ongezouten doodeerlijke mening van die luisteraars die je hoort in onze provincieraad. Dus nu hoor je de mening van de provincieraad over Boys Cry 2, het nummer Forget Me.
3: Limburg. Een op tempo nummer waarbij je spontaan begint dansen in je keuken en die je ondertussen ook nog eens emotioneel raakt. Jazeker, dat hebben ze gedaan met deze dikke, dikke schijf. I love it.
1: Oost-Vlaanderen.
4: Dit is eentje die bij mij echt op repeat zal staan. Ik vind het een hele tijdloze song en een goede mix tussen pop en rock.
1: Vlaams-Brabant.
5: Het is een heel toegankelijk, typisch The Haunted Youth nummer met die sfeervolle opbouw en die geniale explosie. En Forget Me is een reden om de radio nog wel luider op te zetten.
1: Antwerpen.
6: Sommige platen pakken hij gewoon direct. Die dromerige gitaar botsen vreers gewoon met die stevige, stuwende bas. Dat klinkt zowel nostalgisch, maar is het eigenlijk ongelooflijk vol vaart. Gewoon een bangelijke productie.
1: West-Vlaanderen.
7: Je hoort dat dat good old Haunted Youth shit is. Met die ranzige gitaren. Die stemmen dat je herkent uit de dust. Dus meer dan terecht, hotshot, die direct mijn arm, doe recht te komen met mijn arms. En me pakt die mijn hakvel. Dus holy yeah!
0: Ja, kan jij er even hard van gaan houden als onze provincieraad? Je weet dat je alles mag delen met ons in de app.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
8: Daarom is dit

0: Forget Me.
1: Yo, wij zijn de Handtuut en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de Hotshot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: Crazier moet het niet worden. Gnarls Barkley, 8:30. Goedemorgen iedereen. En Helene, sommige langdurig zieken zouden hun uitkering gaan verliezen.
1: Inderdaad, toch sommige langdurig zieken jonger dan 40 met psychische problemen. Het Instituut voor Ziekteuitkeringen heeft een steekproef gedaan en zegt nu dat die uitkering bij meer dan een kwart van hen geschrapt of toch ingekort kan worden. En de onafhankelijk ziekenfondsen die hebben al gereageerd dat de regels nu te ruim zijn om gemakkelijk te kunnen bepalen wie er nog in staat is om te werken, zeker bij psychische aandoeningen. Vanochtend is er een staking begonnen in alle gevangenissen in ons land. De vakbonden zijn boos omdat er nog altijd te veel mensen zijn voor te weinig plaats. Mensen moeten ook nog op de grond slapen. En er is ook steeds meer agressie en een hoge werkdruk. De regering zou dat aanpakken, maar volgens de vakbond heeft dat nog geen effect. En houd die regenjas maar aan. Straks wordt het even droog, maar in de namiddag krijgen we weer regenbuien. En het wordt vandaag 13 graden. Dank je.
2: Eva en Dries.
3: Ticket Tuesday. Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: De afgelopen maand was op vlak van concerten al vrij spectaculair. Olivia die net nog gezien in Vorst, Tame Impala, Bazaar, Rosalia. Mogelijk was die maand ook spectaculair voor jouw bankrekening. Daarom zeer welkom morgen die Ticket Tuesday.
4: Als je morgen muziek hoort van deze artiest, moet je gewoon Ticket Tuesday sturen in de app.

0: Ja, en zeer zeker wil jij op 16 juni graag die show meepikken van Jack White. Die komt naar de AB, een topzaal om frontman van de White Stripes daar te zien. Dus ook net gehoord, je kan morgen bij ons gewoon luisteren. En als je Guns N' Roses hoort, dan moet je in een soort van kramp schieten richting de app van Studio Brussel. Want dat zou willen zeggen dat als jij dan als de Wiede Weerga Ticket Tuesday kan sturen, dat jij misschien nog naar de AFAS-Dome kan op 28 juni. Kei fijn. Intussen 3 jaar geleden al dat ze nog eens in ons land waren. Guns N' Roses stonden toen op Graspop Metal Meeting. En we konden met z'n allen aanschouwen dat Axl Rose het daar prima doet. Vooraan die grote, grote rockband The Legends in de zware gitaren. Kan jij dus misschien dankzij dit spel gaan kijken in de AFAS-Dome.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Joris Brij zegt...
1: Nou nee, dat kan toch niet?
0: Hij gelooft dat we wereldkampioen gaan worden. En hij heeft er zelfs een WK-lied over gemaakt. Voor het eerst in primeur, zometeen op Studio Brussel. Build
2: my Grasbop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer. Van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: voor één keer was het niet Dries die aan het meezingen was, maar Joris Brijs, wat ben je vroeg?
1: Ja, en ik kan zingen tegenwoordig.
0: Ja?
2: Goedemorgen, Eva en Dries.
0: Hoeveel anthems heeft een WK nodig om geslaagd te zijn?
3: Nooit genoeg.
0: Nooit genoeg. Vorige week leerden we dit kennen. Het officiële WK-anthem van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Er is natuurlijk deze fantastische, prachtige vrouw. Shakira heeft dan ook nog eens het officiële WK-lied gemaakt.
3: Iedereen mag het officiële lied hebben.
0: Voilà. Maar dat mag je eigenlijk allemaal vergeten. Parkeer dat, steek dat in je rugzak. Want Joris Brijs heeft ook een WK-lied gemaakt. Samen met jouw collega Evert van MidMid.
1: Van de MidMid-podcast. En Evert die staat in de file te balen. Dus die is op dit moment aan het luisteren naar zometeen de wereldpremière van Wereldkampioen. Want dat is de titel van ons nummer. Ja. WK-lied gemaakt voor de Rotterdam.
0: Ik vind dat wel goed. Jij komt luisteren in de radiostudio en hij beleeft het als een gewone sterveling, wat hij nu nog is voor die première.
1: Ja, eigenlijk beter.
0: Ja, wat ja. Dat is beter.
3: Maar wacht, jullie hebben een WK-lied gemaakt.
1: Ja, wij zijn, Evert en ik, wij doen nu al 2 jaar de MidMid-podcast, die ook al langer bestaat, maar wij zijn die-hard Rode Duivels-fans. Mm-hmm. Bij mij is dat bijvoorbeeld als de Rode Duivels spelen op een WK, en ik overdrijf echt niet de dag van de match. Ik word wakker en mijn hartslag ligt hoger.
0: Ik weet dat.
1: Ik heb dan stress heel de dag door, en tijdens die match moet je tegen mij ook niet te veel zeggen. En zo, als ze verliezen, moet je mij ook laten doen. Dus ik ben diehard Rode Duivel fan. En ik vind dat we echt nog eens een WK-lied verdienen dat meegezongen wordt. En ja. Dat is niet om te dissen naar andere WK-nummers, want dat zijn hele goede nummers. Met veel betere stemmen. Maar ik denk dat wij met de podcast heel goed kunnen inschatten wat voetbalfans willen.
3: Ja. Okay.
1: En dat hebben we hier proberen te verpakken in een nummer.
3: Maar jij bent een radiopresentator, een mooie persoonlijkheid. Maar ik wist niet dat jij muzikant was. Allee, ik bedoel,
1: maar ik ben ook geen muzikant. En dat wil ik echt benadrukken. Wij zijn geen artiesten.
3: Ah, ja, okay.
0: Nee. Maar is dit jouw onofficiële sollicitatie voor de Masked Singer, Joris Brijs? Dat mag je gewoon even met ons delen. Want...
1: Bellen mag altijd. Ja, we zullen wel zien. En als er autotune is, dan doe ik mee.
0: Ja, voilà. Ja, jullie zingen KDB, Lukaku, nog één keer voor de natie.
1: Ja, dus...
0: Maar nog één keer Gouden Generatie.
1: Ja.
0: Ik dacht dat allee, is het nog de Gouden Generatie? Wat verwachten jullie van het WK met de midmitters?
1: Ja, ik ben zo subjectief over de Rode Duivels, dat ik altijd ga zeggen, we maken kans om wereldkampioen te worden. We zingen het ook, dus het zou stom zijn om nu te zeggen, ja nee, we zingen het alleen maar, we geloven het niet. Nee, ik denk echt, want we hebben nog altijd heel goede spelers. Doku is in vorm, Courtois, beste keeper van de wereld. Als Kevin De Bruyne nog één keer piekt, als Lukaku misschien, want die heeft niet veel gespeeld, misschien opnieuw begint te scoren op 2K. Waarom niet dan? Waarom niet? En dit, de grootste complimenten die ik al heb gekregen na het uitbrengen van dit nummer afgelopen vrijdag is, het WK-gevoel was totaal nog niet aanwezig en nu beginnen we erin te geloven.
0: Okay.
1: En nu is het WK-gevoel naar boven gekomen. Dus we hebben nog 4 weken om te pieken.
0: Om dat aan te zwengelen. Heb je ook al reactie van Rode Duivels gehad?
1: Er is er eentje in mijn Instagram gekomen, Brandon Mechelen, die van Club Brugge, die heeft mij een like gestuurd en ik heb direct gevraagd van Brandon, misschien moet je dat ook even delen.
0: Ja.
1: Dat heeft hij nog niet gedaan. Dus bij deze, Brandon Mechelen, deel het even.
0: Okay.
1: En ons grote doel wil ik ook nog even...
0: Ja?
1: 6 juni speelt België tegen Tunesië in het Koning Boudewijn Stadion. Ja. Dat is de uitwuifwedstrijd, noemen ze die. Net voor ze naar het WK vertrekken. Dan willen wij daar staan in het Koning Boudewijn Stadion. Ik heb dat vanaf de eerste keer gezegd. Daar willen we spelen met het nummer.
0: Oké, dus tegen dan kennen we de lyrics best van buiten. 6 juni, zeg
1: je. Ja, maar dat gaat lukken. Het is niet moeilijk.
0: Oké, Joris, nu sta je aan de andere kant. Letterlijk, we gaan aan jou / onze luisteraars vragen wat ze van jouw lied vinden.
1: Kwetsbaar.
0: Kwetsbaar. Ja. Dit is Wereldkampioen door MidMid met de dikke groeten van Evert vanuit de file.
1: Zeker.

0: Ivo zegt, dit rolt van de tribunes. En Sophie uit Antwerpen zegt, ja, Joris Brijs, dit zit nu heel de dag in mijn hoofd. Al wel bedankt.
1: Dat is de bedoeling.
0: Amai, dit wordt een beautiful day, hè. Kijk, de regen probeerde ons even van slag te halen. Die maandagochtend heeft zich verpakt als een beetje vervelend. Maar het is een korte week en Joris Brijs kan zingen, dames en heren. Dit is zo'n beautiful day.

0: Beautiful Day van U2. Zeg, die maandag 11 mei, wat een ochtend is dit al geweest. Wat een show. Je hoorde net dat WK-lied van Joris Brijs uit zijn Mid-Mid-podcast. Als je het opnieuw wil horen, moet je hem maar spammen in de app. Wie was er nog in de building vanochtend?
1: Fien Germijns, herself. Goedemorgen, landgenoten.
0: Ja, zij gaat nieuw talent spotten op zoek naar de grote prijs. Fien Germijns, VRT Max moet je zijn om je in te schrijven.
2: We hebben vandaag ook geweten wie de wekker niet was. Vandaag was de gok Mohsin Abbas. Dat was niet de wekker. Morgen krijg je om 7:30 nog een nieuwe kans. 2000 euro te winnen en de wekker te raden. Ik vond het heel fijn dat je erbij was. Morgen weer een nieuwe Eva en Dries. Wat was jouw naam weer? Was het Eva of... Ik weet even niet meer exact hoe jouw...
0: Fien, Dingske, Linde?
2: Dries en... Goh, hoe was het weer? Peter, weet je wie wij zijn?
3: Ja, Studio Brussel, denk ik.
2: Weet je wat onze namen zijn?
3: Dries en... Nog iets.
2: Sorry, het is Eva en Dries. Goedemorgen, Peter.
3: Goedemorgen, ja.
4: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Goedemorgen, 9 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Helene van der Beken.
7: Sommige jonge langdurig zieken kunnen hun uitkering verliezen. Bij meer dan een kwart van de langdurig zieken, jonger dan 40, met psychische problemen, kan de uitkering worden stopgezet of ingekort. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor Ziekteuitkeringen en het staat in de Standaard. De bevoegde minister, Frank van den Broeke, vindt dat de ziekenfondsen dat niet goed aanpakken. Maar de onafhankelijke ziekenfondsen vinden de regels dan weer veel te vaag om te bepalen of iemand nog kan werken. Want als een patiënt naar de rechter stapt, wanneer het ziekenfonds een uitkering stopzet, krijgt hij soms gelijk.
8: Hij moet terug naar het werk, hij is niet akkoord en ik kan naar een arbeidsrechtbaan gaan gratis. En in 30% van de gevallen krijgt het lid eigenlijk gelijk. Dus de arbeidsrechtbaan zegt, de artsen van de ziekenfonds of de artsen van het RISIF zijn te streng geweest. Dat is gewoon om aan te tonen dat het probleem ligt in de variatie van de medische evaluatie.
7: Het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen 2 mensen vermoordde. Kleuter Luna en haar Malinese opa Soulematu werden neergeschoten in het centrum van de stad. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief en hij kreeg een levenslange celstraf. De grootmoeder van Luna weet nog precies hoe het nieuws 20 jaar geleden bij haar binnenkwam.
9: Ik kan dat niet beschrijven, dat verhaal. Dus ik dacht dat ik ging van het balkon vallen. Of ik weet het, na 2 dagen had ik ontdekt dat we nog niet gegeten hadden. En dan heb ik aan buren, heel lieve buren, gevraagd, willen jullie voor ons soep maken, want wij hebben nog niet gegeten.
7: Hans van Temse zit in een gesloten instelling sinds vorig jaar, waar hij een behandeling krijgt voor zijn problemen. In Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijk gestaakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht geldt dat in principe, maar zowel Rusland als Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze het bestand niet respecteren. Toch is het staakt het vuren een opluchting in de grote steden in Oekraïne. Dat vertelt correspondent in Kiev, Michiel Driebergen.
10: Rustig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat het voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen. Hier, kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen luchtalarm, niet van die grote drones die de steden terroriseren.
7: De Netflix-serie Adolescence is de grote winnaar van de BAFTA TV Awards. De belangrijkste Britse televisieprijzen. De reeks gaat over een tiener die wordt opgepakt voor de moord op een klasgenoot. Adolescence won 4 BAFTA's. Dat is een record voor het meeste aantal van die awards in 1 jaar. Owen Cooper, nog maar 16, won de award voor beste mannelijke bijrol. Adolescence won trouwens eerder al 4 Golden Globes en 6 Emmys. Straks stopt het even met regenen, maar na de middag krijgen we opnieuw buien. Het wordt 13 graden vandaag. Morgen bewolkt en 14 graden dan.
11: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
12: Maakkasten.online.
13: Studio Brussel.
14: Joris Brijs.
5: Goedemorgen maandag vrienden, ik ga deze voormiddag zelf niet meer zingen. Tenzij de vraag groot is natuurlijk. Nee, het is een Black Box Revelation nu.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Euphoria, Black Box Revelation. Goedemorgen. Als je nog wat moet bekomen van een zwaar weekend, je bent op de juiste plek terechtgekomen. Ik ga hier wat goede platen geven om de maandag rustig op gang te brengen. Dit is American Girls van Harry Styles.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Studio Brussel, live.

Praise You, Fatboy Slim. Het nieuwe Merel-nummer, Baby, gaat over de kinderwens. Of die wel of niet aanwezig is en hoe je daarmee omgaat. De meest voorkomende reactie op het nummer is herkenning.

0: Exile, Taylor Swift en Bon Iver. Nieuwe week betekent ook nieuwe collega's.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
5: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de... Ah, alles is gesorteerd. Kast. Voor de interieurlover, de... Amai zeg, wat een eyecatcher. Kast. Voor de ouder, de... Van wie is deze eigenlijk? Kast. En voor de tiener, de... Raak mijn spullen niet aan! Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
6: Maatkasten Online.
5: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
8: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Studio Brussel. Life is music.

0: naïef van de Koeks. We kiezen nieuwe collega's.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Deze week zijn dat de collega's van de musea, de museummedewerkers dus. Dus loop je om welke reden dan ook jobgewijs rond in een museum. Dag in dag uit, stuur in de app van Studio Brussel welke plaat je wil horen. Goedemorgen Mirte.
3: Goedemorgen.
0: In welk museum werk jij?
3: In Muziekmuseum Vleeshuis in Antwerpen.
0: Vleeshuis. Ik ken daar in Antwerpen het museum, voor alle duidelijkheid voor mensen die er nog nooit geweest zijn. Het is geen museum over beenhouwers, hè?
3: Nee. Wij zijn museum over muziek in steden. Muziek in België, muziek in Antwerpen. Dus, voilà.
0: Geef eens een voorbeeld van een expo in het Vleeshuis.
3: Wij vertellen dan bijvoorbeeld op welke plekken in de stad er allemaal muziek kan klinken. Dat is dan bijvoorbeeld in de Bijaard, maar ook op café of in een feestzaal, een danszaal.
0: Ah, ja.
3: Dus ja, gewoon welke muziekplekken er allemaal zijn en wat voor muziek daar dan gespeeld wordt, op welke instrumenten.
0: Ja, en de betekenis van muziek in een stad ook.
3: Ja, zeker.
0: Het Vleeshuis, komt dat door de ligging of zo dan?
3: Wij zijn dus eigenlijk gevestigd in een monument uit 1504. En dat is eigenlijk het monument dat van de beenhouwers, van de vleeshouwers was vroeger.
0: Ah, oké.
3: Okay. Vandaan. Ja.
0: Dus
3: ja.
0: Daarom dat jullie ervoor toch ook altijd zeggen muziek, museum, Vleeshuis. Anders is het misschien wat inderdaad. Onduidelijk. Wat heb je zelf met muziek, Mirte?
3: Ik speel al heel mijn leven cello. Ik heb ook vioolbouw gestudeerd om violen te maken. Dus, voilà,
0: ah, wow.
3: Dus zo ben ik daar terecht gekomen.
0: Ja. Heb je een favoriet instrument? Is dat de cello dan?
3: Ja, sowieso wel.
0: Oké. Okay. Hebben jullie ook expos over instrumenten dan? Meer dan over muziek in een stad? Gaat het soms ook specifiek over alle verschillende soorten instrumenten?
3: Wel, momenteel zijn we eigenlijk gesloten omdat dat monument net gerestaureerd wordt. Maar ik ben wel alle expos voor daarna samen met mijn collega's aan het bedenken. Dus dat zijn inderdaad wel verschillende topics. Dus we zijn daar nu aan het werken.
0: Oké, voor al wie geïnteresseerd is in muziek in alle vormen, welkom in het Vleeshuis daar in Antwerpen. Mirte, als conservator en curator van een muziekmuseum ga je kunnen uitpakken met muzieksmaak, denk ik. Welke plaat wil je horen?
3: A Day in the Life van de Beatles.
0: Mooi. Waarom die plaat?
3: Omdat je hoort daar een orkest en die spelen eigenlijk telkens hogere noten, zodat ze helemaal bijna op de hoogste noot zitten.
0: Ah, ja.
3: Ze kunnen spelen, alle instrumenten. Dus
0: okay.
3: Dat vind ik wel leuk.
0: Mirte, merci voor de Beatles, voor je muziekkennis en verder fijne maandag daar. Hè.
3: Dankjewel voor jullie.
0: Bye bye. Dank je.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

Als artiesten nummers schrijven over de liefde, gaat het vaak over de periode van extreme verliefdheid, het begin. Maar over de jaren die daarna volgen, hoor je vaak niks in muziek. Vrouwtje heeft het over die periode in Jaar na Jaar.

0: 20 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Koos, Artbat, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Vegassi, Holy Priest, Klepto, Led Faki en nog meer dan 150 andere artiesten. Tickets en info, extrema.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.

All That Matters van Kuls, goedemorgen. Een paar weken geleden speelde Tom Smith van Editors nog in de kerk van Laeken. Hij deed dat daar akoestisch, zacht en ingetogen. Intussen is er nieuwe muziek van Editors naar buiten gekomen, met Tom Smith ook. Minder akoestisch, minder ingetogen en minder zacht. Dit is Call It In.

Love is Back van Celeste. Het is bijna 10 uur. Met Smashing Pumpkins ook nog eens in de playlist. Fijn dat je luistert.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
2: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
3: Met mij, Lieven Scheren.
2: En met mij, Hetty Halsmoortel.
1: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
4: Op domein Tuijenbroek.
1: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
7: Laat het los, laat het gaan.
5: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: 10 uur, een heel goedemorgen.
12: VRT Nieuws.
11: Helene van der Beken.
13: Veel jongeren voelen zich gediscrimineerd. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen ervaren discriminatie op basis van hun leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechten Instituut in het Nieuwsblad. Leeftijd is de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En bij de mensen jonger dan 24 voelt zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd, zegt het Mensenrechten Instituut.
14: Op het werk gaat het vaak om jongeren die zich gediscrimineerd voelen omdat ze worden afgewezen omwille van te weinig ervaring. Bij de huurmarkt gaat het bijvoorbeeld echt wel om stereotypes van ja, jongeren die te veel zouden feesten of onvoldoende zorg dragen of onvoldoende vermogen hebben om een huurwoning te betrekken. Maar algemeen gaat het voornamelijk om het gevoel niet serieus genomen te worden van jongeren.
13: Het is exact 20 jaar geleden dat Hans van Temse in Antwerpen 2 racistische moorden pleegde. Kleuter Luna en haar Malinese opa Soulematou werden op 11 mei 2006 neergeschoten in het centrum van de stad. Van Temse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. De grootmoeder van Luna passeert nog bijna elke dag bij de gedenksteen voor de slachtoffers.
15: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Ik ben als een kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
13: Hans van Temse zit sinds vorig jaar in een gesloten instelling waar hij een behandeling krijgt voor zijn problemen. In Oekraïne is de 3e en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht geldt dat, in principe, maar zowel Rusland als Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze dat bestand niet respecteren. Toch is dat staakt het vuren een opluchting in grote steden in Oekraïne. Dat vertelt Michiel Driebergen, correspondent in Kiev.
16: Rustig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat dat voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen. Hier, kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen luchtalarm, niet van die grote drones die de steden terroriseren.
13: Het is tijdelijk wat droger, maar na de middag krijgen we nog buien. Het wordt 13 graden, morgen bewolkt en 14 graden.
9: Brussel. Joris Brijs.
11: Goedemorgen, we zetten Amenra nog eens achter de piano. Daarvoor nog Dansen in the Moonlight en verder ontwaken met Prince.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Mountains van Prince. Hou je klaar voor een paar danspassen in de moonlight op klaarlichte dag zometeen. Hoewel, lekker grijs vandaag. Selassou en The Gallants is toch een ontdekking? Of toch de toevoeging van The Gallants aan Selassou? Dit is Movin'.

0: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
1: Peugeot.

0: in the Moonlight van Toploader, gelukzalige plaat. Die maakt nu plaats voor iets zwaardere materie.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Maar wel wondermooi gebracht door Amenra. Solitary Rain, de nummer 1 in de zwaarste lijst, kreeg een pianoversie in onze pianotapes. Dat Colin van Amenra een en al emotie is, dat wisten we al. Maar dat het met de piano nog harder binnenkomt, wordt ook nu duidelijk.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betaling meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
3: Life is music.
4: This is Liam.
5: And this is Noel from Oasis.

0: Aangezien het vandaag maandag is, volgt morgen dinsdag.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Het regent hier morgen dus opnieuw tickets op Studio Brussel. En het zijn echt niet van de minste. Guns N' Roses, Zach Bryan, Jack White. Daar wil je toch naartoe, zeker als wij trakteren. En ook voor Big Thief ga ik morgen voormiddag tickets weggeven. Dus maak dat je luistert. Dan kan je naar Big Thief in Vorst op 2 juni.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee.
2: En win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

Praise Ya in the Moonlight, YG Marley. Eind juni speelt Reinier Zonneveld een set van 8 uur in het Olympisch Stadion in Antwerpen, het Kiel. We zitten dan vol in de zomer, dus moet Reinier gedacht hebben, misschien moet ik nog een zomertune maken. Dit is hem, Loco Loco.

0: band Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Voorstationaal in Brussel. Ontdek hun nieuwe album Double Infinity live. Tickets en info livenation.be. Een magische avond met Big Thief. Samen met Studio Brussel.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, Bommel, dank u!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
9: JBC!
8: Voorwaarden op jbc.be.
10: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn.
14: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
13: In Wallonië eens proberen.
14: Of naar een pretpark gaan misschien.
13: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

Ken je Isaac Rue nog? Die heeft de nieuwe lichting gewonnen bij ons, bij Studio Brussel, een paar jaar geleden. Dit is nieuwe muziek van hem, Young Hearts. Het gaat over je niet verstoppen en je authenticiteit omarmen.

0: Rocketman van Elton John. Je kan de laatste dagen en weken niet meer rond Dominic Fike, omdat hij in het nieuwe seizoen van Euphoria zit. Maar ook omdat hij met White Keys de muziekwereld ook weet te overtuigen. Man van vele talenten.
1: Life is Music. Studio Brussel.

0: weert in nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
10: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
11: Met mij, Lieve Scheren.
10: En met mij, Hetty Halsmoortel.
9: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
12: Op domein tuin.
9: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
13: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
14: Oh.
13: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
14: Ah.
13: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
15: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Het is 11 uur, goedemorgen.
19: VRT Nieuws.
18: Helene van der Beke.
20: 4 op de 10 Vlamingen voelden zich al gediscrimineerd op basis van leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut in het Nieuwsblad. Leeftijd blijkt de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En zeker bij jongeren, bij 18 tot 24-jarigen voelen zelfs ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd. Bijvoorbeeld in de zoektocht naar werk of een huurhuis. En ook ouderen hebben het moeilijk, zegt het Mensenrechteninstituut.
21: Bij ouderen gaat het dan, je moet ontslagen worden omdat je te oud bent. Maar bijvoorbeeld ook in het domein van de digitalisering, de ouderen die het gevoel hebben van, ja kijk, als er een aantal tools enkel nog digitaal beschikbaar zijn, dan worden wij daar structureel van uitgesloten, hè, en dat is discriminatie. Maar we hebben ook voorvallen gezien van bijvoorbeeld ouderen die geen lening meer kunnen krijgen voor een woning omdat ze te oud zijn.
20: Een 22-jarige Vlaamse man heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Canarische eiland Fuerteventura, volgens Spaanse media. De vrouw, die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt. De zoon kampt met een ernstige drugsverslaving. Hij weigerde eerst mee te werken aan het onderzoek, maar toen het bewijs zich opstapelde, bekende hij de feiten. Het Israëlische leger neemt steeds meer grondgebied in de Gazastrook in, dat schrijft De Morgen. Israël houdt al sinds het staakt het vuren in oktober een deel van Gaza bezet en daar mogen Palestijnen niet meer komen. Dat gebied is afgebakend met geel geschilderde betonblokken, maar op satellietfoto's is te zien dat die soms honderden meters verder gezet zijn. Dat is volgens Israël nodig voor de veiligheid, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
22: Als het Israëlisch leger zegt, ja, we moeten ons kunnen verdedigen, dus we moeten die gele blokken verplaatsen, dan gebeurt dat. En door het verschuiven van die gele lijn is dus nu ruim de helft in handen van Israël. Wat je ziet is dat Israël doende is om aan hun kant van die gele lijn alles te vernietigen. Dus wegen, infrastructuur, maar ook huizen, ziekenhuizen, scholen. En daarom zie je dat zo heel duidelijk op die satellietfoto's.
20: Mensenrechtenorganisaties vrezen dat die tijdelijke veiligheidszone stilaan permanent wordt. Het is tijdelijk wat droger weer, maar na de middag krijgen we nog buien en het wordt 13 graden. Morgen bewolkt weer en 14 graden dan.
23: Studio Brussel.
24: Joris Brijs.
18: Joost neemt ons mee naar zijn favoriete festival. Jammer genoeg wel, maar denkbeeldig. Eerst update met Blink 182. Goedemorgen.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
24: Life is music.

Joost was het pas ook zijn eerste date met het wereldbekende festival Coachella in de States. En terecht zo trots dat hij hier mocht spelen, dat er ook een nummer in voortgekomen is. Coachella van Joost.

0: De handen gingen afgelopen weekend nergens meer de lucht in dan in de Lotto Arena.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase
1: met Bazaar.
0: Ja, Bazaar kwam vorige week nog bij ons opwarmen voor twee Lotto Arena shows. Ik ben zowel gisteren als vorige week gaan kijken. En wat een bijna onevenaarbare energie ging er door de zaal, zowel in Antwerpen als bij ons. De ene zaal al wat groter en dus ook luider dan de andere. Maar het straffe was op beide plaatsen dat de nieuwe nummers van Bazaar, van de laatste plaat Exit, al meegezongen werden alsof ze al 5 jaar bestaan. En Exit is nog maar een dikke 2 weken te beluisteren. Dus dat is straf. Bazaar heeft raakgeschoten met het album Exit. Morgenavond hoor je de volledige showcase met Bazaar op de radio in Lust for Life. En op VRT Max kan je trouwens ook al de beste momenten van die showcase zien. Een van de hoogtepunten was begin opnieuw, wanneer Bazaar de zaal even omtovert in een club.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PMV.
2: Want met 500 PMV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PMV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Studio Brussel, live.

0: Dank u wel.
1: Dit klonk zo luid gisteravond ook in de Lotto Arena straffenshow van Bazaar. Een hotshot van The Haunted Youth, daar mag je echt naar uitkijken. Zometeen op de radio.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaat. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel. Kom.
2: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Studio
5: Life is music. Hi, this is Flume, and this is Studio Russell.

0: You and Me van Disclosure. De Hotshot wordt aangeleverd door een van mijn favoriete Belgische bands. Misschien al wel aller tijden.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Dat is op korte tijd zo hard gegroeid bij de Haunted Youth. Ze speelden 2 weken geleden 4 keer in het Koninklijk Circus. 4 keer uitverkocht ook. En het album Boys Cry 2 was toen nog niet eens uit. Nu ligt dat er wel en het is een soort dagboek dat Joachim Liebens geschreven heeft en dus deelt met ons, diep persoonlijk. En wij hebben de bladzijde genaamd Forget Me uitgescheurd als hotshot deze week.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: The Haunted Youth, Forget Me.
3: Yo, wij zijn de Haunted Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel.

Meet Me at Our Spot, Willow en Tyler Cole, The Anxiety. 11:30 is hier, dus the time is now om Moloco los te laten. Dit is voor mij nu nog eens vintage jaren 0. Vaak gezien op Rock Werchter toen.

0: Wrecker van Somber. Heb je Joe Newman, de frontman van Alt-J, al eens solo gehoord? Klinkt geweldig, zometeen hoor je zijn nummer Track and Field hier.
1: Zeg, Sharre, ik heb toch zo'n campingvurke, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n kerken om dat in te doen, hè?
2: Ja.
1: Mag ik dat lenen?
2: Ja, wanneer?
1: Elk weekend deze zomer.
2: Ja, maar waarom zo specifiek?
3: Ben jij ook nu al bezig met de zomer?

0: de festivalzender.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
8: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
7: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
9: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
7: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

Joe Newman, die ken je als frontman van Alt-J. Vooral zijn stem ga je meteen herkennen. 1 uit de 1000, zo'n specifiek stemgeluid. Nu maakt hij ook zonder Alt-J muziek onder de naam J. Jerome 87. Well, je kent die stem wel, hè? En dit nummer, Track and Field, is de soundtrack van mijn afgelopen weekend geweest. Zeker na 30 seconden, intussen 15. Dan komt er automatisch een glimlach uit voort. Uit deze Track and Field van J. Jerome 87.

Dead and Jiggy With It, Will Smith. Wanneer de Strokes als band met muziek naar buiten komt, dan ga je gewoon luisteren. En ik was niet de enige die in het begin dacht... En die stemvervorming is nu misschien toch ook niet, dacht ik. Maar intussen is het toch uitgegroeid naar een fijn nummer in onze playlist. Going Shopping van de Strokes.

Island van The XX. Ik geef je nog een paar minuten me-time met Faisal en Glint. Daarna komt Gunter D. met 5 over 12. En de man heeft mij beloofd om een zeker WK-lied nog eens te draaien. We zullen zien. Dit is Sometime Alone. Fijne middag.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Ketnet komt naar je toe met de Hallo Coquette zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet coquetjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquette zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op ketnetvoorouders.be.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Een hele goede middag, het is 12 uur.
7: VRT Nieuws.
8: Hier is ons Bellina.
9: Een kind is aangereden door een politieauto. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politiecombi. Dat ongeval gebeurde vanmorgen rond 9:30 in het centrum van Antwerpen ter hoogte van de Nationale Bank. De politiewagen had zijn zwaailichten en een sirene aan. Het jongetje is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is zwaar gewond, maar zijn toestand is stabiel, zegt het parket van Antwerpen.
10: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
9: Meer dan 4 op de 10 Vlamingen ervaren discriminatie op basis van hun leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut en staat in het Nieuwsblad. Leeftijd is de grootste reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. Bij de mensen jonger dan 24 voelen zelfs meer dan 6 op de 10 zich gediscrimineerd, zegt het Mensenrechteninstituut.
11: Op het werk gaat het vaak om jongeren die zich gediscrimineerd voelen omdat ze worden afgewezen omwille van te weinig ervaring. Bij de huurmarkt gaat het bijvoorbeeld echt wel om stereotypes van ja, jongeren die te veel zouden feesten of onvoldoende zorg dragen of onvoldoende vermogen hebben om een huurwoning te betrekken. Maar algemeen gaat het voornamelijk om het gevoel niet serieus genomen te worden van jongeren.
9: Een van de bekendste cold cases in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, 33 jaar geleden in Maastricht. Ze raakte vermist na een feestje bij een studentenclub. Haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren kwamen honderden tips binnen en zijn er ook grote zoekacties geweest, onder meer op een kerkhof. Er is ook onderzocht of ze een van de slachtoffers was van Marc Dutroux, maar er is geen link gevonden. Het onderzoek naar Tanja Groen wordt nu afgesloten. En het Israëlische leger neemt meer en meer grondgebied in de Gazastrook. Dat schrijft De Morgen. Israël houdt al sinds het staakt het vuren in oktober een deel van Gaza bezet. En daar mogen Palestijnen niet meer komen. Dat gebied is afgebakend met geel geschilderde betonblokken. Maar op satellietfoto's is te zien dat die soms honderden meters verder gezet zijn. Volgens Israël is dat nodig voor de veiligheid, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
12: Als het Israëlisch leger zegt, ja, we moeten ons kunnen verdedigen, dus we moeten die gele blokken verplaatsen, dan gebeurt dat. En door het verschuiven van die gele lijn is dus nu ruim de helft in handen van Israël. Wat je ziet is dat Israël doende is om aan hun kant van die gele lijn alles te vernietigen. Dus wegen, infrastructuur, maar ook huizen, ziekenhuizen, scholen. En daarom zie je dat zo heel duidelijk op die satellietfoto's.
9: Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de tijdelijke veiligheidszone stilaan permanent wordt. Vanmiddag af en toe regen en ook vrij veel wind. We halen tot 12 graden. Volgende nacht koud en morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna een bewolkte dag en tot zo'n 14 graden dan.
13: Hoogstraten aardbeien.
14: Brussel.
15: 5 over 12.
14: Gunter Desamblant.
8: Een hele goede middag. We zijn weer met een nieuwe 5 over 12. En we beginnen vandaag met Purple Disco Machine. Dit is All My Life.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
13: is music.

0: Dat was Purple Disco Machine.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Sylvie Kreusch en Romeo Elvis, Koen Krukke en nog een hele hoop anderen, die hebben een WK-lied uitgebracht. En aan dat lijstje kunnen we nu ook het WK-lied toevoegen van onze Joris Brijs en zijn mid-mid-vrienden. Daarom gaan we deze middag op zoek naar het beste WK- of EK-nummer ooit gemaakt. Stuur nu jouw favoriet door via de Supersoul-app en wie weet haalt die van jou straks wel de top 5 van vandaag. Jouw favoriete WK- of EK-lied aller tijden, daar gaan we naar op zoek deze middag. Straks die top 5. Eerst, om in de stemming te komen, gaan we eens luisteren naar dat WK-lied van onze Joris Brijs en zijn mid-mid-vrienden. Dit zijn ze met wereldkampioen...
1: Studio!
2: Studio Brussel.
1: 5 over 12.

Lipa en Clooney. Dat was Free Your Mind. Voilà, de gong is gegaan. Dat wil zeggen dat wij al die inzendingen gaan bekijken, bestuderen en rangschikken. En zometeen krijg je dus de top 5 van vandaag. WK of EK-liederen. Na

0: M83 and Midnight City.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Ze groeien als paddenstoelen uit de grond, de WK-liederen. We hadden al het officiële van Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. En daar is ondertussen ook dat van Koen Krukke en Joris Brijs aan toegevoegd. Een ideale aangelegenheid om eens een top 5 te maken van jouw favoriete WK- of EK-lied. Onze Gijs de Waarder, zeker schaken, die heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van onder andere Sanne uit Londen. Ik lees het goed. Goedemiddag, Sanne.
2: Hallo, dag Sinter.
0: Hallo, hoe is het daar in Londen?
2: Goed, een beetje koud.
0: Ja, en ook een uur vroeger, hè. Het is daar nu 11:23, dat is waar, hè.
2: Ja, dat is waar. Ja. Maar laten we rekenen als ik naar uw programma wil luisteren, moet ik altijd een uur eraf trekken.
0: Ja, heel interessant allemaal. We kunnen er uren over praten, maar we moeten door, want wij zijn benieuwd naar jouw favoriete WK of EK-lied, beste Sanne.
2: Ik zat te denken aan K9 met Waving Flag.

0: Used en Jamie McCool, dat was Used. Het WK nadert en dat betekent dat er een wildgroei is aan WK-liederen. We zijn deze middag op zoek naar jouw favoriete WK- en EK-lied. We zitten in onze top 5 en op plek 4, daar staat de suggestie van onder andere Colette uit Betekom. Zij en al die anderen komen met dit WK-lied uit 2020. Dit is Oscar and the Wolf en Warrior.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: Zometeen de top 3 van vandaag. En dat naar Queens of the Stone Age. I keep
1: Robin is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexy Stential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Jij hebt de power met de Eneco-app.
7: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
8: Hoe weet jij dat, papa?
7: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
8: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
7: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
8: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
7: Nee. Marieke wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go voor info naar telenet.be.
13: This is Joshua from Queens of Stone Age, and you're listening to
14: Studio Brussels.
13: Studio Brussels.

0: Queens of the Stone Age.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Romeo Elvis en Sylvie Kreusch, die hebben een WK-nummer gemaakt. En ook Koen Krukke, zo klinkt dat van onze Koen.
2: Naar de USA. Met de duivels mee.
0: Yeah. En naast hen is er ook het WK-lied van Joris Brijs en zijn vrienden van Mid-Mid. Een ideale gelegenheid om eens een trip down memory lane te maken en op zoek te gaan naar jouw favoriete WK of EK-lied aller tijden. Onze reisdeurwaarde Zeger Schaken, die heeft een top 5 gemaakt van al die inzendingen. En op plek 3 staat de suggestie van onder andere Bart uit Maldegem. Goedemiddag Bart.
3: Ja, goedemiddag Gunther.
0: Goedemiddag. Jouw keuze is trouwens ook mijn favoriete nummer.
3: Ja.
0: Weet jij of het... Ik weet het niet, vergeten. Het is een EK-nummer, denk ik. Ja, hè?
3: Geen idee.
0: Inderdaad, misschien had ik dat eens moeten opzoeken voor ik aan dit gesprek begon. Maar goed, ben een beetje lui. Goed, wij zijn benieuwd over welk nummer gaat het?
3: Nelly Furtado met Forza.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3.

0: Yes, ik heb het opgezocht. Het EK 2004, daar kwam dit vandaan. Nelly Furtado met Forza. Onze nummer 3 van vandaag. Dat brengt ons bij de nummer 2. Want we worden deze dagen overspoeld door WK-liederen. Onze Joris Brijs heeft er zelf ook eentje gemaakt. En laat ons eerlijk zijn, dat is het beste van de huidige inzendingen. Even kijken. Op die tweede plek staat onder andere Josephine Hartman. Zij heeft en nog een hele hoop anderen dit gekozen. Dit is haar favoriete nummer uit het EK 2016. Dit is Zwartwerk en Dance with the Devil.
1: Studio Brussel. 5:55. Nummer 2.
2: Hartelijk welkom, dames en heren. Dit is het moment waarop België al jaren wacht. Een dag voor de geschiedenisboeken. De spelers zijn er klaar voor. De supporters staan scherp. Linden staan al te dansen. En de heren van Zwartwerk staan klaar om eraan te beginnen. En we zijn vertrokken.

0: We zijn er dus nog eens bij op een EK. Voor het eerst in maar liefst 16 jaar. En dus is de vraag niet, zijn de Rode Duivels klaar voor het EK? Maar wel, is het EK klaar voor deze Rode Duivels? Met het nummer 1. Het nummer 5.
1: Ja.
0: Het nummer 9.
1: Romelu.

gebeuren nu. Dit is het moment om grenzen te verleggen. De Rode Duivels moeten het nu gaan doen. Het nummer 6. Axel! Nummer 7. Kevin!

0: Kraftwerk en ons Linde, dat was Dance with the Devils. Er is trouwens een betere versie, maar daarover een andere keer meer.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van jouw top 5 favoriete EK of WK-nummers. Op 5, Knern met Waving Flag uit het WK 2010. Op 4, Oscar de Wolf met Warrior uit het WK 2022. Op 3, Nelly Furtado met Forza uit het EK 2004. En op 2, zo net dus, Zwartwerk met Dance with the Devils van het EK 2016. En op 1 staat de suggestie van onder andere Jules uit Ternat. Goedemiddag, Jules.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat, want jij bent een van de...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey.
0: Goed gedaan, Jules. Wij zijn benieuwd. Wat is onder andere jouw favoriete WK of EK-nummer aller tijden?
2: Dat is Shakira met Waka Waka.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

0: RT Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik rij nooit meer met een BMW rond. Hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
7: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
8: Oh my god, mama, dank u!
9: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
10: Ziet je dat, Miele? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
11: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
10: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
11: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
10: Nee.
11: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
10: Ja, hè? Zoiets.
11: Je weet het niet, mama.
12: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
13: Kidnet viert feest met Like Me.
14: Tijd om te leven.
13: Wij komen
15: tijdens het hemelvaartweekend
16: naar Plopsaland te Pannen.
13: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
17: Want ik ben Like Me.
13: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
18: Tot dan!
13: Van 14 tot en met 17 mei.
17: Want ik ben Like Me.
13: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
19: Studio Brussel.
20: Goedemiddag, het is 1 uur.
21: VRT Nieuws.
20: Met Melina Verbeek.
22: Een kind is aangereden door de politie op het zebrapad. In Antwerpen is een jongen van 6 zwaar gewond geraakt na een ongeval met een politiecombi. De politie had een dronken bestuurder opgemerkt en wilde die tegenhouden voor een controle. De politieauto had zijn zwaailichten en sirene aan, maar ter hoogte van de Nationale Bank reed hij de jongen aan. Hij was op stap met zijn klas. De jongen ligt in het ziekenhuis. Hij is niet meer in levensgevaar, zegt het parket.
23: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
22: De politieagent die reed was in shock. Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het hantavirus. Twee Amerikaanse en een Franse passagier van het cruiseschip hebben positief getest. De toestand van de Franse vrouw zou ook verslechterd zijn. De twee Belgische passagiers hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten nog op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Ze zullen sowieso 6 weken thuis in quarantaine moeten, zegt het departement Zorg.
24: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Dat contact is nu ook al begonnen, waar wij enerzijds natuurlijk zullen nakijken of zij geen symptomen ontwikkelen. Anderzijds hun ook zullen ondersteunen in het volhouden van hun thuisquarantaine. Wij zullen ook een checklist bezorgen van de dingen die zij mogen doen, vooral ook dingen die zij niet mogen doen, en dat dagelijks met hen telefonisch opvolgen.
22: Een Vlaamse man van 22 heeft bekend dat hij zijn moeder heeft vermoord op het Spaanse eiland Fuerteventura, dat schrijven Spaanse media. De vrouw, die al meer dan 10 jaar op het eiland woonde, werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie vond haar lichaam enkele dagen later terug op een vuilnisbelt. De zoon heeft een zware drugsverslaving. Hij weigerde eerst om mee te werken aan het onderzoek, maar er was steeds meer bewijs tegen hem en nu heeft hij dus bekend. En in Nederland is het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen stopgezet, zonder resultaat. Het meisje van 18 raakte 33 jaar geleden vermist in Maastricht na een feestje bij een studentenclub. Haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Er is onder meer onderzocht of ze een van de slachtoffers was van seriemoordenaar Marc Dutroux, maar er is geen link gevonden. Onderzoekers hebben alles gedaan wat ze konden, zegt Hans Pronk van het cold case team van de politie van Limburg.
25: We hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld, gekeken of er in ieder geval iets uit te rechercheren was. Wat uit te rechercheren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
22: Vanmiddag af en toe regen en ook veel wind, ook vrij fris, tot 12 graden. Morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten, daarna veel wolken en tot 14 graden.
26: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
27: Studio Brussel.
0: Brussel.
1: Kenneth Bert.
15: Een beetje drum and bass op maandag, dat zal deugd doen. Fijn dat je klaar zit voor een namiddag met heel veel muziek. Nu van Ned Kai, Give and Take.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

Rosalía heeft een nummer gemaakt getiteld God is een stalker, maar dan in het Spaans natuurlijk. Dat wordt dan Dios es un stalker. Ze neemt ons mee op een soort muzikaal avontuur opnieuw.

We gaan luisteren naar een van de Belgische talenten van de toekomst. Dat is Camille Yembe. Ze zingt in Frans, dat hoor je in haar nummer Rien à fêter. En het doet mij denken aan een soort mix tussen Loes en Yakuza en Pink Panthers. Camille Yembe.

0: Samen met Humo en Studio Brussel.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
4: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
7: Studio Brussel.

Mitski, dat is een Amerikaans-Japanse singer-songwriter die zorgt voor het zachtere werk. Zaterdag mocht ze nog fors nationaal laten zweven. Ze heeft daar opgetreden. En deze middag mag ze jou laten zweven met My Love, Mine, All Mine.

0: is bijna 1:30 en we gaan samen naar een museum.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: We zijn begonnen aan een heel korte week. Alleszins voor veel mensen komt er een verlengd weekend aan. En wie weet kan je dat wel gewoon een museum gaan bezoeken. Deze week maken we jou daar alleszins voor warm. Want het zijn de museummedewerkers die de muziek mogen kiezen op Studio Brussel. Een zeer goede middag, Anne.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is jouw maandag deze werkweek begonnen?
3: Goed.
0: Goed, oké.
3: Het is een korte week, maar er is veel werk als altijd.
0: Ja. Oké, zoals altijd. Jij bent curator, denk ik, bij Bozar. Kan je uitleggen wat jouw job precies inhoudt?
3: Ja, ik werk op het tentoonstellingsdepartement en wij ontwikkelen heel het jaar door een programma van tentoonstellingen.
0: Oké, dat is heel goed. En Bozar is het museum. Wat voor museum is dat?
3: Wij zijn op zich geen museum, wij zijn een kunstencentrum, dus we hebben geen eigen collectie. Mm-hmm. Dus wij organiseren heel het jaar door tijdelijke tentoonstellingen, zowel met oude kunst als hedendaagse kunst. En daarvoor putten wij uit bruiklenen van een beetje van heel de wereld.
0: Okay.
3: Om dat te realiseren.
0: Jij brengt heel veel dingen samen, dus.
3: Klopt.
0: Okay. Wat vind jij zo leuk aan je job?
3: Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd, dus ik hou natuurlijk van kunst. Het is een privilege om in een fantastisch gebouw als dat van ons, van Horta, met mooie tentoonstellingszalen, mooie projecten te kunnen realiseren. We hebben een zeer boeiend tentoonstellingsprogramma. Dat is heel fijn om daaraan mee te kunnen werken. Ja.
0: Oké, heel fijn. En dan breng je natuurlijk allerlei kunstenaars en allerlei werken samen. En hoe is dat dan als al die werken samenkomen bij jullie?
3: Dat is het hoogtepunt natuurlijk van het werken aan een project. Omdat dat vaak 2-3 jaar aan vooraf gaat. Het is een heel administratief voorbereiding natuurlijk om die bepaalde bruiklenen te kunnen aanvragen. Ik heb momenteel gewerkt op het project Bellezza e Bruttezza dat momenteel in Bozar loopt.
0: Okay.
3: En dat zijn bruiklenen die van overal ter wereld, meesterwerken uit de Italiaanse Renaissance, die zijn samengebracht en die komen van allemaal internationale instellingen. Dus die instellingen, alvorens dat die werken laten reizen van een Titiaan of een Da Vinci, die stellen bepaalde eisen om die werken te laten reizen, om die te presenteren, et cetera. Dus dat moet allemaal goed voorbereid worden. En het moment dat die werken dan toekomen natuurlijk bij ons in Bozar, dat was in februari bij ons. Dat is fantastisch natuurlijk, omdat je daarvoor werkt met kleine vignetjes, hè, met kleine printjes en met brieven en met... alles is digitaal, bij wijze van spreken. En dan komen die werken natuurlijk ineens. Dan staat je daar oog in oog met die werken. En dat is, daarvoor doet je het.
0: Dan sta je recht tegenover een Titiaan enzovoort. Anne, jij mag vooral ook de playlist een beetje cureren deze middag. Welk nummer wil jij graag horen?
3: Ik had graag Viva la Vida van Coldplay gehoord. Niet gelinkt aan de huidige beauty en ugliness die we momenteel in Bozar hebben lopen. Maar ik vind het wel een mooi lied als eerbetoon aan het leven en aan Frida Kahlo.
0: Oké, heel goed. Dan gaan we het leven vooral nog eens vieren samen met Coldplay. Goed werken nog, hè, vandaag, Anne.
3: Ja, dankjewel.
0: Yes, salut.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

0: Zometeen het nummer waarmee het allemaal ooit is begonnen voor Intergalactic Lovers, Delay.
1: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Voorstationaal in Brussel. Ontdek hun nieuwe album Double Infinity live. Tickets en info livenation.be. Een magische avond met Big Thief. Samen met Studio Brussel.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
3: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
2: Ja, of twee abonnementen, of...
3: Twee! Dat kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

0: Milano. Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Jij hebt de power met de Eneco app.
6: Oh kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, Marieke wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
8: Go yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Echt? Een heel jaar?
9: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
11: Studio Brussel.

Billy Corgan komt naar ons land. Kan je kennen als frontman van Smashing Pumpkins. Hij gaat een soort magisch optreden geven in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen op 6 september. Hij werkt een orkest mee om daar een plaat van Smashing Pumpkins te spelen. Melancholy and the Infinite Sadness. Dat is een plaat die een orkest verdient. Ik geef een voorbeeld. Je hoort Tonight Tonight van op dat album. Kan je je dat al voorstellen tijdens een concert met orkest erbij? Billy Corgan dus op 6 september in ons land. En tickets zijn beschikbaar vanaf vrijdag om 10 uur.

0: Die en kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Peugeot.
3: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Goedemiddag, het is 2 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
11: Een kind is aangereden door de politie op het zebrapad. In Antwerpen is een jongen van 6 zwaar gewond geraakt na een ongeval met een politiecombi op een zebrapad. De politie had een dronken bestuurder opgemerkt en wilde die tegenhouden voor een controle. De politieauto had zijn zwaailichten en sirene aan, maar ter hoogte van de Nationale Bank reed hij de jongen aan. Hij was op stap met zijn klas. De jongen ligt in het ziekenhuis. Hij is niet meer in levensgevaar, zegt het parket.
12: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
11: De politieagent die reed was in shock. De bestuurder die ze achtervolgde is later tegengehouden en heeft positief geblazen. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen wordt afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte. Hij overleed vorige week. Heel wat aanwezigen herinneren zich Hans Otte als een warme en lieve man met veel humor. Je hoort mediafiguur Ingeborg, radiomaker Jan Houtekiet en televisiemaker Tim van Aalst.
13: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
14: Heel leuke, altijd vrolijke man die bereid was en die zocht om met alles te lachen, inclusief met zichzelf.
15: Dat was zo'n warme, leuke mens en ik heb daar zoveel mee gelachen en leuke situaties mee meegemaakt en ja, ik hoor hem ook lachen.
11: En de laatste 22 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop een uitbraak met het hantavirus was uitgebroken, worden vanavond met een vlucht naar Nederland gebracht. Daarna blijven nog 32 bemanningsleden over die met het schip terug naar Nederland zullen varen. De twee Belgische passagiers, die al eerder overgevlogen waren, hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Ze moeten sowieso 6 weken thuis in quarantaine, zegt het departement Zorg.
16: Dat betekent, zij mogen niet naar het werk gaan, zij mogen geen openbaar vervoer nemen, niet naar de winkel gaan, alle contacten vermijden. Als er huisgenoten zijn, ja, die mogen wel in het huis blijven, maar daar gaat het contact op een afstand mee moeten gebeuren. Denk bijvoorbeeld ook aan niet samen slapen. De ruimtes goed verluchten, goede hygiëne in huis toepassen, mondmasker dragen als je toch met een persoon in dezelfde ruimte bent, al dat soort regels.
11: Vanmiddag af en toe regen en vrij fris, tot 12 graden. Er staat ook veel wind. Morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten, daarna veel wolken en tot 14 graden.
17: Brussel. Kenneth Bert.
9: Ed Sheeran die begint hier te beatboxen en dan weet je dat het allemaal wel goed komt op deze maandag. You need me, I don't need you. Ed Sheeran in 5e versnelling.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

0: need you.
1: Er komt hier een ruimteschip aanvliegen. Dat wordt bestuurd door de gasten van Muse. Ze nemen jou mee naar een planeet waar de gitaren nog 10 keer harder klinken. Muse met Cryogen.

Over een dikke maand komt Jack White naar ons land voor een aantal best intieme concerten in de AB in Brussel. En hij gaat trouwens ook spelen op het Best Kept Secret Festival. We kijken uit naar zijn komst en je hoort The Gods and the Broken Ribs van Jack.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Dit is Jack.

0: Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Studio Brussel.

0: is maandag en er staat weer een kerstverse hotshot op jou te wachten.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Het zijn zotte tijden voor de Haunted Youth. Onlang speelden ze nog 4 keer het Koninklijk Circus in Brussel plat. Volgend jaar komt daar een gigantische show bij in de Lotto Arena. En vooral sinds vrijdag heeft de Haunted Youth een nieuwe plaat uit, Boys Cry 2. En deze week mag je intens kennis maken met een nummer uit die nieuwe plaat, Forget Me.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Youth, Forget Me.
3: Yo, wij zijn de Haunted Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: Wat ben ik blij dat je deze namiddag weer aan het luisteren bent naar Studio Brussel. En als je trouwens zelf ooit wil presenteren op Studio Brussel, dan is dit jouw kans.
1: Studio Brussel. De grote prijs. Fien Germijns.
0: Vanaf 1 juni hoor je hier op Studio Brussel een nieuw programma met Fien Germijns. En ze legt zelf uit wat dat gaat worden.
2: Ik dacht, zou het niet leuk zijn als we zo echt nog eens een paar leuke nieuwe mensen kunnen leren kennen op Studio Brussel. En dat we die vooral onmiddellijk in het diepe gooien. Dus ik ga eigenlijk een talentenjacht organiseren voor de nieuwe stem van Studio Brussel.
0: Fien gaat hier vanaf juni live op de radio op zoek naar de nieuwe stem van Studio Brussel. En als jij denkt, dat kan ik zeker zijn, dan moet je je vooral gaan inschrijven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Coily gooit er zometeen alle energie uit met Ain't Chasing Pavement.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Jij hebt de power met de Eneco-app.
9: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
10: Hoe weet jij dat, papa?
9: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
10: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
9: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
10: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
9: Nee, Marieke wel.
8: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. In

0: Zelfs met een verlengd weekend in het vooruitzicht deze week heb je op dinsdag nog altijd een vaste afspraak met de zotste concerten.
1: Studio Brussel.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Guns N' Roses gaan eind juni een concert geven in de AFAS Dome in Antwerpen. Daar kan jij morgen tickets voor winnen, gewoon door te luisteren naar Studio Brussel. En voor iedereen die graag het zachtere werk heeft, er zijn ook tickets te winnen voor Zach Bryan. Dat is een singer-songwriter uit Amerika die daar gigantisch is. Hij speelt stadionshows voor 100.000 mensen. Wij moeten hem nog wat leren kennen, maar hij gaat ook een gigantische show geven in een stadion net over de grens in Nederland, Philips Stadion in Eindhoven begin juni. En daar kan jij morgen tickets voor winnen. We zetten de kennismaking bij deze verder. Je hoort Say Why van Zach Bryan.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.

Sam Fender die haalt zijn belletjes boven, nog net voor het nieuws van 3 uur. Het is een wisselvallige en grijze dag, maar je kan altijd rekenen op Sam Fender en zijn melancholische vibes. Dit is All Right.

0: belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
5: Het is Toyota.
4: Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Dit is Studio Brussel. Studio
9: Brussel. Goedemiddag, het is 3 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
11: Vandalen hebben kleuterklassen vernield. Er zijn twee verdachten opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Vanmorgen ontdekten leerkrachten en directie dat de schoollokalen kort en klein waren geslagen. De schade is heel groot, zegt het parket Halle-Vilvoorde.
12: Het is werkelijk een grote ravage. Duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Er zijn verschillende ruiten ingeslagen. Er werden verfbussen leeggespoten. Er zijn wc's vernield. De daders hebben ook water laten lopen. De ravage is werkelijk ongezien en van die omvang dat de school vandaag niet eens kunnen opengaan.
11: De wetgeving op langdurig zieken moet worden aangepast. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Uit een nieuwe steekproef van het RISIF blijkt dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Je hebt recht op een uitkering als je vermogen om geld te verdienen met 2/3 is verminderd door je gezondheidsproblemen. Maar artsen van ziekenfondsen en controleartsen van het RISIF interpreteren dat elk op een andere manier, zegt de minister.
13: We zagen dat artsen heel vaak iemand arbeidsongeschikt herkenden waar het RISIF dacht nee. Eigenlijk is dat iemand die toch nog wel kansen heeft op de arbeidsmarkt. En ik vind dat dat moet uitgelegd worden. En met name de ziekenfondsen moeten dat uitleggen. Dat gaat over hoe kijk je naar die wetgeving, hoe pas je die toe. En ik denk dat die wetgeving op die basis ook zal moeten aangepast worden.
11: De openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zullen het Eurovisie Songfestival niet uitzenden door de deelname van Israël. Dat hebben de omroepen vandaag bekendgemaakt. Over de deelname van Israël is ook dit jaar veel te doen door de oorlog in Gaza en Libanon. 5 landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. Nederland zal de liedjeswedstrijd wel uitzenden. Ook VRT zendt het Songfestival uit met vooraf een inleidend programma waarin extra duiding gegeven wordt. Morgen wordt de eerste halve finale uitgezonden met de Belgische inzending. Zaterdag vindt de finale plaats. En de Britse premier Starmer belooft meer snelle veranderingen na de grote nederlaag van zijn centrumlinkse partij Labour bij de plaatselijke verkiezingen. In een toespraak zei Starmer dat hij meer wil doen op het vlak van economische groei, defensie en energie. We moeten luisteren naar de miljoenen gefrustreerde kiezers en bewijzen dat de twijfelaars het verkeerd hebben, zegt hij. Hij wil ook de banden met de Europese Unie versterken. Binnen de Labour-partij willen steeds meer kopstukken dat premier Starmer opstapt. Vanmiddag af en toe regen en ook vrij fris, tot 12 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna veel wolken en tot 14 graden.
8: Studio Brussel.
14: Kenneth Bert.
9: Voor iedereen die even door een dipje moet deze namiddag, er komt een nummer aan dat jou gaat wakker schudden. I Believe in a Thing Called Love van The Darkness.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

denk dat we ons allemaal wel kunnen inherkennen. Soms heb je zo van die moeilijke periodes waarin het allemaal niet meer gaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat er altijd weer verandering in komt en dat die moeilijke periodes ook weer voorbij gaan. Het is Young Yellow die dat gevoel treffend beschrijft. 3 minuten lang in zijn nummer Ben er nog.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van...

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Studio Brussel, live.

0: Het is David Bowie die zometeen een vettige gitaar bovenhaalt voor zijn nummer Rebel Rebel.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

qua weer zijn we er wat op achteruit gegaan. Het is niet meer die stralende zon van vorige week. Maar qua muziek gaan we gewoon verder op die vibe. De zomer komt dichtbij. Dat hoor je ook bij Can't Do Without You van Caribou.

De ene helft van Compact Disc Dummies komt nu meedoen. Broer Lennart Korevits, die gaat even solo met zijn project Lenny Lenny. En dat is alleszins ook zeer dansbaar. Tambourine.

0: geen trouble, maar vooral muziek waar je niet op kan stilzitten, komt eraan. Starlight van Digitalism.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Knaldi.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u.
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.

Vrouwtje die is bezig aan een nieuw album en ze heeft weer een puzzelstukje op de wereld losgelaten. Een nieuw nummer getiteld Jaar na jaar en het gaat over de liefde, zoals we het graag hebben bij Vrouwtje.

We gaan voor heel veel vrijheid blijkbaar deze namiddag. Vive ma liberté van Arno. En daarna zijn de boys van Stone op zoek naar autonomie. Jij mag alleszins vrij meeschreeuwen tijdens deze autonomie van Stone.

0: Paula en Thibaut die kijken er al naar uit om samen met jou naar heel veel muziek te luisteren straks na 4 uur.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en ze doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
6: VRT Nieuws. Helemaal helder.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
11: Studio Brussel.
0: 4 uur, een hele goede middag.
1: VRT Nieuws.
0: Met Melina Verbeek.
12: Niet iedereen begrijpt alles wat de dokter zegt. 1 op de 3 Belgen zegt informatie over zijn gezondheid moeilijk te begrijpen of te kunnen toepassen. Een nieuwe campagne van de federale overheid moet mensen aanmoedigen om vragen te stellen aan hun zorgverleners. Vooral oudere mensen en mensen die de taal niet goed spreken geven aan dat ze het moeilijker vinden om de dokter meer uitleg te vragen als ze iets niet begrijpen. Maar dat heeft gevolgen, zegt professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke.
13: Ik denk dat we zien dat dan mensen die minder begrepen hebben meestal ook iets minder therapietrouw zijn en niet omdat ze het niet willen doen, maar omdat ze niet goed begrepen hebben wat ze moeten doen. Dus dat wil zeggen ook niet heel goed opvolgen wat betreft medicatiegebruik. Of bijvoorbeeld ook als een bepaalde behandeling of een ingreep wordt voorgesteld, niet goed echt weten of beseffen wat de consequenties kunnen zijn.
12: De wetgeving op langdurige arbeidsongeschiktheid moet sneller worden aangepast. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Uit een nieuwe steekproef van het RISIF blijkt dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Controleartsen van het RISIF beoordelen arbeidsongeschiktheid blijkbaar anders dan de artsen van de ziekenfondsen, zegt de minister.
14: Ik denk in de wereld van vandaag dat je inderdaad breder moet nadenken over wat mensen kunnen. Dus we moeten de wetgeving aanpassen. Ik had dat eigenlijk in het vooruitzicht gezet als een laatste de grote hervorming na een aantal hervormingen die nu aan het lopen zijn. Maar ik denk dat we dat gaan moeten versnellen. We gaan sneller moeten een discussie hebben over wat betekent arbeidsongeschiktheid.
12: In de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen is vanmiddag afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte. Hij overleed vorige week, hij was 55. Heel wat aanwezigen herinneren zich Hans Otte als een warme en lieve man met veel humor. Je hoort mediafiguur Ingeborg, radiomaker Jan Houtekiet en televisiemaker Tim van Aalst.
15: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
16: Heel leuke, altijd vrolijke man die bereid was en die zocht om met alles te lachen, inclusief met zichzelf.
17: Dat was zo'n warme, leuke mens en ik heb daar zoveel mee gelachen en leuke situaties mee meegemaakt en ja, ik hoor hem ook lachen.
12: En de Europese Unie legt sancties op aan Rusland voor het ontvoeren van tienduizenden Oekraïnse kinderen tijdens de oorlog. Het gaat bijvoorbeeld om militaire trainingskampen waar kinderen naartoe gestuurd worden en de mensen die er werken. Die dragen ertoe bij dat hun Oekraïnse identiteit uitgewist wordt. Volgens de EU zijn door Rusland al meer dan 20.000 Oekraïnse kinderen onder dwang meegenomen naar Rusland of naar door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daar worden ze vaak illegaal opgegeven voor adoptie. Vanmiddag af en toe regen en vrij fris tot 12 graden. Er staat ook vrij veel wind. Morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna veel wolken en dan tot 14 graden.
2: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
11: Marktkastkast Online.
18: 172 kilometer file om exact te zijn op dit moment. Op de Antwerpsring richting Nederland 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een half uur extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Hou daar dus zeker een reddingstrook vrij. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melcelen een half uur extra. Op de E17 vanaf Kruijbeke 15 minuten. Op de E313 vanaf Ranst 10 minuten. Ook 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel en een kwartier aanschuiven op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de binnenring rond Brussel ruim een half uur filegolven tussen Dilbeek en Tervuren. In Zelk is de invoegstrook dicht door een ongeval. En op de buitenring 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de E40 van Aken naar Brussel tot slot ook ruim 1 uur file tussen Barchon en Herstal.
19: Hoogstraten.
20: Hoogstraten aardbeien.
21: Studio Brussel. Nona. En Thibaut.
12: Thibaut Christiaanse.
22: Dat ben ik. Nona van Brakel.
12: Aanwezig. Goeie muziek.
22: Is voorzien. En onze luisteraars.
12: Hopelijk ook hier. Pak je Studio Brussel app erbij en laat ons eens weten hoe het met je is vandaag. Let's fucking go.
21: Je luistert naar
23: Studio Brussel. Life is music.

0: De maandag meer dan halfweg gepasseerd, dan is het weekend hopelijk verteerd. Waar is mijn prijs? Waar is mijn prijs? Oh, dichtbundel van het jaar. Boah. Waar is die? Waar is die? Kom aan. Oh, dankjewel, Nona.
1: Ja, applaus geef je jezelf.
0: Nona, ik hoop dat het weekend bij jou ondertussen ook verteerd is. Want ik had toch, we zijn maandag iets over vier ondertussen. Ik had toch gokken bij jou. Iets met een DJ-set, iets met fietsen.
1: Ding, ding, ding, ding, ding. Ik heb inderdaad een setje gespeeld dit weekend. En ik ben gaan fietsen, want dat is deze week al dat ik ga meedoen aan de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Dat begint donderdag. Maar ik fiets een dag mee op zaterdag. Okay. 250 kilometer.
0: Wij moeten het daar deze week zeker nog eens over hebben. Want ja, zo'n fietstocht dat gaat wel wat voeten in de aarde hebben, zoals ze dan zeggen. Ik heb ook iets vernomen van paaldansers bij de DJ-set.
1: Oh, Thibaut. Ja, ik was op een soort acrobatenfestival of zo. Met veel kleine kindjes dus ook. En op het einde van mijn set kwamen er ineens twee paaldansers in toch wel schaars geklede tenue op het podium, die zo wat in elkaar gingen hangen en in de paal. En ik zag zo wat vaders kijken van, oh yeah. En zo wat moeders zo hun handen voor de ogen van hun vijfjarige kindjes doen.
0: En wat was jouw rol daar dan exact?
1: Ja, ik moest op het einde gewoon het nummer WAP opzetten. Zo. Wet ass. Ja, sorry, ik had het zeggen. Pussy.
0: Oh, ja.
1: Ja. Oh. Ja, sorry aan alle vijfjarigen die daarbij waren. Dat was absoluut niet de bedoeling. Hoe was jouw weekend, Thibaut?
0: Minder onheilspellend, minder paaldansers en ook minder schaars geklede vrouwen in ieder geval.
1: Jammer.
0: Ik ben naar een voorstelling geweest van Wim Helsen. Zijn nieuwste voorstelling, Welkom Ongemak. En dat was echt zwaar de moeite. Dus als je daar nog bij kan zijn, zeker gaan. En ik heb gisteren een repetitie gehad voor een optreden op gladiolen.
1: Oh, spannend. Ja. Je gaat daar iets doen met de campen, hè?
0: Klopt. Met de prijsduifjes wordt echt de moeite op 23 mei. Maar die muziek, dat is vooral belangrijk, dat wordt verder gezet vandaag, want we hebben nog meer muziek in de aanbieding voor jou, namelijk een pianotape van Amenra.
1: We hebben ook een review van Bazaar in de Lotto Arena en een nieuwe hotshot.
0: Eerst nog de nieuwste single van Olivia Rodrigo, die gisteren blijkbaar ook aanwezig was bij de voetbalmatch van Barcelona tegen Real Madrid. Nummer past wel bij voetballers die kermend van de pijn neervallen en zich neerstorten op de grasmat. Drop that.

0: Drop dead. Ik denk dat het pijn moet doen voor Mathieu Terijn.
1: Wat bedoel je?
0: Ja, ze smijten met sterren naar zijn kop. Studio
2: Brussel. Nona en Thibault.
0: 5 sterren. 4 sterren. Recensies als het gaat over hun 2 optredens in de Lotto Arena afgelopen weekend.
1: Ja, met koppen zoals Mathieu is de perfecte frontman. En ik lees ook, bazaar in de Lotto Arena, Mathieu Terijn bespeelt het publiek op een manier waar menig popster jaloers op mag zijn.
0: Ja, wij wisten dat natuurlijk al, zeker na de passage van Bazaar hier vorige week bij ons voor die exclusieve showcase. Maar ja, eerlijk is eerlijk, wij balen ook wel dat we er niet bij waren afgelopen weekend in de Lotto Arena. Een hele goede middag, dag Gwyneth.
3: Hallo.
0: Jij kan er gelukkig wel heel veel over vertellen, hè, hoe het was in de Lotto Arena.
3: Ja, dat klopt.
0: Zelfs zoveel, omdat je het niet 1, maar 2 keer hebt meegemaakt. Vertel. Ze is sprakeloos. Ze is sprakeloos, maar ik denk vooral dat Gwyneth is weggevallen.
3: Hallo?
0: Dag Gwyneth.
3: Hallo?
0: Hallo, je bent terug. Ik zei net, je hebt het niet 1, maar 2 keer gezien. Vertel.
3: Ja, dat klopt. Vanaf het moment dat de concerten waren aangekondigd, hadden we direct tickets gekocht voor het eerste concert. En dan kondigden ze een 2e aan, dus dan dacht ik, ja, waarom niet? Nog een keer.
0: Ja, hoe een grote fan ben je dan? Want het is wel echt niet zo normaal, hoor. Ik ben het, je doet er heel normaal over, maar je gaat 2 keer naar hetzelfde concert kijken dan.
3: Ja, dat klopt.
1: Waarom ben je dan zo'n grote fan?
3: Ik weet het niet. Ik ben al 10 jaar fan. Ik heb ze nu 23 keer gezien.
1: Amai!
3: Ja, maar het is nooit hetzelfde.
1: Ja, Mathieu vertelde het hier bij ons dat het echt een show ging worden in de Lotto Arena. Hoe hebben ze dat gedaan, zo die show ervan gemaakt?
3: Hij heeft er zo wat meer spektakel in gestoken, met onder andere kledijwissels. En hij is op een bepaald moment van een stelling gesprongen achterstevoren. Dat was wel heel indrukwekkend om te zien.
1: Popster.
0: Dat was met stunts en al.
3: Ja.
0: Zeg maar, Gwyneth, als jij nu sterren zou moeten geven en een kleine recensie van het optreden. Je hebt het dan 2 keer gezien. Ik zie 5 en 4 sterren recensies in de media. Hoe zou jij het omschrijven?
3: Sowieso 5 sterren.
0: Dat zijn weinig woorden voor een recensie, maar dat kan ermee door natuurlijk. Zeg maar, Gwyneth, ik krijg hier ook weet van een fanproject dat je georganiseerd hebt. Wat heb je exact gedaan?
3: Ik heb het niet georganiseerd. Rinske heeft een fanaccount op Instagram. En we hebben daar een chatgroepje mee. En zij kwam eigenlijk met het idee om tijdens Vast in Jezelf met onze zaklampen van...
0: Zeg maar, Gwyneth, ik krijg hier ook weet van een fanproject dat je georganiseerd hebt. Wat heb je exact gedaan?
3: Ik heb het niet georganiseerd. Rinske heeft een fanaccount op Instagram. En we hebben daar een chatgroepje mee. En zij kwam eigenlijk...

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Studio Brussel, live.
2: Fijn om te weten dat er diehard fans zijn die twee keer naar hetzelfde concert gaan. Je bent er ons eentje.
3: Wij zijn Bazaar en dankzij jullie staat onze single op nummer 1 in de afrekening.
4: Stem voor jouw favoriet.

0: Hazard op 1 in de afrekening sinds dit weekend. Maar voor mij ook op 1 in het, in het brein is de pianotape van Amun-Ra.
1: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Voorstationaal in Brussel. Ontdek hun nieuwe album Double Infinity live. Tickets en info livenation.be. Een magische avond met Big Thief. Samen met Studio Brussel.
2: Kitnet komt naar je toe met de Hallo Coquette zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kitnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kitnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquette zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kitnetvoorouders.be. Kitnet viert feest met Like Me.
3: Tijd om te leven.
2: Wij komen
4: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
2: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
3: Want ik ben Like Me.
2: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
3: Tot dan!
2: Van 14 tot en met 17 mei.
3: Want ik ben Like Me.
2: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
5: Studio Brussel.

0: Volgende week, nee, morgen kan je hier tickets voor winnen voor Guns N' Roses bij Ticket Tuesday. Deze ochtend zat ik aan het stuur, onderweg naar de VRT. Ik was me aan het irriteren aan de file van Antwerpen naar Brussel, maar dan werd ik betoverd. Ik was aan het luisteren naar Joris Brijs hier op Studio Brussel.
1: En het was zijn stem die jou betoverd heeft.
0: Ook, zoals elke ochtend. Maar het was eigenlijk vooral met het nummer dat hij mij betoverd heeft. Waar al mijn verkeersstress en paniek in één keer van verdween.
1: Ja, ik zat dus eigenlijk ook gewoon in exact dezelfde situatie. Mezelf aan het opboeien in het verkeer. Maar dan kondigde Joris Brijs de pianotape van Amen-Ra aan. En wij zijn blijkbaar niet de enigen die dan heel even worden weggezogen naar een andere wereld. Precies. John, die liet bijvoorbeeld weten, die akoestische nummers van Amen-Ra, die raken een mens tot in zijn diepste ziel. Gelijk je een andere kan. Zo mooi, zo zuiver, zo intens. Dank je wel weer voor deze pianotape, zegt hij.
0: En Chris Metz, die zei, beste Belgische band ever. En ik denk dat veel mensen het eens zijn met Chris ook.
1: Valerie van Herk liet ook nog weten dat er een traantje werd weggepinkt omdat het zo ongelooflijk mooi is. Ja, 6 minuten lang is dat genieten en even mee in de wereld van de nummer 1 van onze zwaarste lijst duiken. Je kan dat nu ook mee bekijken in de app en het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
0: Nu niet met gitaren, maar dus met een piano.

0: van Amenra, Danny Batens, die laat weten in de app. Potverdek, ik heb de helft gemist. Ik zat in de tunnel.
1: Geen zorgen, Danny. Je kan die pianotape herbekijken en herbeluisteren op het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Volgende week, hè.
1: Wat, hè?
0: Volgende week sta ik daar.
1: Bij Harry Styles.
0: Bij Harry Styles in Amsterdam. Het gaat gebeuren. Zijn tour begint volgende week.
2: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
0: Maar voordat allemaal kan gebeuren, moeten wij eerst nog een razend spannende quiz spelen.
1: Ja, en ik denk dat je dus al een antwoord verklapt hebt. Dus ik denk dat het vandaag niet zo moeilijk gaat zijn. Onze actualiteitsquiz.
0: Misschien was dat bewust, natuurlijk. Ik heb misschien al één dingetje verklapt. Dan heb je nog maar twee juiste antwoorden nodig in ieder geval. Denk jij drie juiste antwoorden te kunnen geven zometeen en een bumpersticker in de wacht te slepen, stuur dan Pluk de Dag, ja, dat was het weer. Pluk de Dag in de app van Studio Brussel.
3: Wil jij onze bumpersticker winnen?
4: Stuur dan nu Pluk de Dag in de app van Studio Brussel. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
6: Allee.
5: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Knaldi. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Afterglow van Wilkinson.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
0: Met Maaike van Oostende. Hallo.
2: Hallo, vooravond.
0: Dat is een perfect geformuleerde zin. Ik zou zeggen goedemiddag of bijna goede avond. Maar goede vooravond vind ik haast nog accurater. Maaike, hoe gaat het met jou?
2: Ah, wel fantastisch eigenlijk. Gedaan maar werken, dus kan niet beter.
0: Is het door het einde van de werkdag dat het fantastisch gaat, of zijn er nog externe factoren die bijdragen aan dat goed geluimde gevoel van jou?
2: Met het telefoontje dat erbij is gekomen, daardoor gaat het nog veel beter natuurlijk.
0: Maaike, en stel nu dat jij zo meteen een bumpersticker wint. Wat gaat er dan gebeuren?
2: Ah, wel, dan ga ik in blijde verwachting zijn van de bumpersticker en moet beslissen waar ik die ga kleven.
0: En drank voor iedereen! Nee, Maaike, het concept is nog altijd ongewijzigd. Het is een simpele quiz waarbij jij gewoon 3 juiste antwoorden moet geven.
3: En dat moet binnen de minuut. Maaike, als je klaar bent, dan mag je van mij Let's Fucking Go roepen.
2: Let's Fucking Go!
3: Het is vandaag 45 jaar geleden dat de King of Reggae overleden is. Hoe heet die artiest die je kent van One Love bijvoorbeeld?
2: Bob Marley.
3: Welke Netflix-hit over de Manosphere in het Verenigd Koninkrijk was gisteren de grote winnaar van de BAFTA Television Awards?
2: Ik weet het niet.
3: Adolescence. Welke Britse zanger start deze week zijn Together Together Tour? Hij stopt voor het eerst in Amsterdam en Thibaut gaat kijken.
2: Dat was
3: het weggevertje van daarnet.
2: Sorry.
3: Harry Styles, niet erg. Onze nummer 1 van de Rode Duivels, die is vandaag 34 jaar geworden. Hoe heet hij? Hij heeft dezelfde voornaam als Christiansen hier.
2: Thibaut Courtois.
3: Jawel. Welke Belgische band stond dit weekend 2 keer in de Lotto Arena en is onze nummer 1 in de afrekening?
2: Ja, ik weet het niet.
3: Bazaar. Welke popster klaagt Samsung aan voor $15 miljoen na gebruik van een foto van haar op een tv-verpakking zonder toestemming?
2: Mike, schaam mee.
0: Maaike, het juiste antwoord was Dua Lipa.
2: Oké, niks aan te doen, super jammer.
0: Oh, Maaike, ik... Ja. Oh, ik raak er zelf niet van over.
3: Nee, gaan we met z'n drieën afspreken dat we gewoon lekker goedgezind gaan blijven van jouw vrolijk telefoontje, Maaike?
2: Dat gaan we zeker doen, absoluut.
3: Voilà.
0: Ik had nog zo graag drank voor iedereen getrakteerd, maar Maaike, volgende keer beter, hè? Ja, en al 45 jaar geleden dus dat de King of Reggae van ons heen ging, Bob Marley. Maar het is wel even goed geluimde muziek als het telefoontje van Mike, denk ik.
4: Klopt.
0: One Love.

0: Waste met Doghouse. En dan gaan we nog even een klein beetje winkelen.
1: Winkelen?
0: Ja, roze banden kopen voor jouw fiets.
1: Ja, waar je dat mee... heb ik gedaan.
0: Ja, de roze banden voor de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Maar er is ook een geweldig nummer.
1: Oh. Ah jawel, ik zie het.
0: Ja, ja.
1: Iets nieuw.
0: Je bent mee. De Strokes. Die zijn dus helemaal terug. Die gaan ook opnieuw optreden. En hebben een nieuwe single van een nieuwe plaat. Going Shopping. Ja.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo, nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
6: Ah, alles is gesorteerd.
5: Kast. Voor de interieurlover, de...
6: Amai zeg, wat een eyecatcher.
5: Kast. Voor de ouder, de...
6: Van wie is deze eigenlijk?
5: Kast. En voor de tiener, de...
6: Raak mijn spullen niet aan.
5: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
7: Maatkasten Online.
5: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
8: Studio Brussel. 5:00, een hele goede middag.
9: VRT Nieuws
8: met Melina Verbeek.
10: Het parket onderzoekt de aanrijding in Antwerpen. Een jongen van 6 werd vanmorgen aangereden door een politiewagen toen hij wilde oversteken op het zebrapad. Hij was op klasuitstap. De jongen raakte zwaar gewond en ligt in het ziekenhuis. De agent die achter het stuur zat was daarna in shock en kon niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn erg aangedaan, vertelt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
11: Een aantal kinderen heeft inderdaad dit zien gebeuren. Die kinderen zijn uiteraard verslagen en die zijn diep onder de indruk van wat er zich daar heeft afgespeeld. Gelukkig was slachtofferhulp heel erg snel aanwezig op school, om die kinderen en uiteraard ook de collega's op te vangen. En ook ons CLB is daar vandaag en blijft ook de volgende dagen beschikbaar om iedereen de nodige ondersteuning te bieden.
10: De politiecombi reed prioritair, dus met sirene en zwaailicht aan. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe snel de combi reed en of het verkeerslicht op groen was. De drie grote vakbonden organiseren morgen voor de 6e keer een nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. De Brusselse politie raadt aan om niet met de auto naar het centrum te komen. Ook het luchtverkeer zal zwaar verstoord zijn. Van de Brussels Airport vertrekt maar de helft van de passagiersvluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geannuleerd. 2 op de 3 trams en bussen van de lijn zullen rijden morgen. In Brussel verwacht de MIVB zware hinder. 1 op de 3 Belgen zegt informatie over zijn gezondheid moeilijk te begrijpen. Zoals bijvoorbeeld wanneer ze welke medicatie moeten nemen of wat de gevolgen van een ingreep kunnen zijn. Een nieuwe campagne van de federale overheid wil mensen aanmoedigen om vragen te stellen aan hun zorgverleners. Vooral oudere mensen en mensen die de taal niet goed spreken vinden het moeilijker om meer uitleg te vragen, zegt professor gezondheidspsychologie Stefan van den Broeke.
12: Ik denk dat het te maken heeft met toch nog altijd het idee dat een dokter of een andere gezondheidswerker wat hoger staat in de samenleving en een zeker ontzag. Zeker ook bij wat oudere mensen speelt dat een rol. Soms ook eigen woorden niet kunnen vinden of het moeilijk vinden om dingen zelf uit te drukken. Dus het is niet één reden, het zijn een aantal redenen die samenkomen.
10: De ziekenfondsen hebben zich in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken. Een rapport stelt dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken gewoon aan het werk kan. De ziekenfondsen zeggen dat die cijfers niet zomaar veralgemeend kunnen worden naar de volledige groep van langdurig zieken. De Christelijke Mutualiteit zei dat we ook moeten kijken naar de oorzaak, zoals meer werkdruk en flexibilisering.
13: Ik vind dat verontrustend dat wij als ziekenfondsen zodanig onder druk staan, omdat het hier gaat over een samenlevingsprobleem waar dat we vandaag geconfronteerd worden met heel veel langdurig zieken en waar dat we veel te weinig aandacht geven. Hoe komt het dat die mensen allemaal ziek worden en in die situatie terechtkomen? Heeft de ziekenfonds daar een verantwoordelijkheid? Absoluut hebben we daar een verantwoordelijkheid. Doen wij ons werk perfect? Nee, we doen ons werk niet perfect. Maar ik denk dat we allemaal, zowel de behandelende artsen als de werkgevers, een verantwoordelijkheid hebben om samen naar oplossingen te zoeken.
10: En de openbare omroepen van Spanje, Ierland en Slovenië zenden het Eurovisie Songfestival niet uit door de deelname van Israël. Dat hebben ze vandaag bekendgemaakt. Over de deelname van Israël is ook dit jaar veel te doen door de oorlog in Gaza en in Libanon. 5 landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. Nederland zal de liedjeswedstrijd wel uitzenden. Ook VRT zendt het Songfestival uit met extra duiding vooraf. Morgen is er de eerste halve finale met de Belgische inzending. Zaterdag is er de finale. Het wordt vannacht droger en rond 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger en tot 14 graden.
8: Ja, om en bij de 250 kilometer file op de wegen. Op de Antwerpsring richting Nederland gaat het 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook ruim 1,5 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen zelf gaat het traag op de E34 vanaf Melcelen 1,5 uur aanschuiven. Op de E17 vanaf Kruibeke 15 minuten. Op de E313 1,5 uur tussen de Senderlo en Geel-Oost door een ongeval. Je moet er daar over de pechstrook. Op de E19 vanaf Kleine Barreel 10 minuten extra. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 30 minuten. Op de binnenring rond Brussel ook 1 kwartier erbij tussen Anderlecht en Zelk. En 3 kwartier tussen Zaventem en Groenendaal. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring 1,5 uur extra dan tussen Sint-Stevens-Woerden en Groot-Bijgaarde.
9: Studio Brussel.
8: Het komende uur proberen we 2 raadsels op te lossen.
14: Plezant, welke 2?
8: 1. Hoe komt het dat de Haunted Youth zo geniaal is? En 2.
14: Ja?
8: Hoe komt het dat jij zo weinig kent van Star Wars?
14: Maar zeg, laat me gerust.
8: Ja.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Binnenkort op Pukkelpop, maar nu nog op je radio. Florence and the Machine.
1: Het is alsof we de afgelopen weken in een lawine van de Haunted You terecht zijn gekomen, vind ik. Het is echt een overspoeling van enthousiasme over een nieuw album, Boys Cry 2. En over hun shows in het Koninklijk Circus ook.
0: Ik heb er dus afgelopen vrijdagavond met vrienden nog over gebabbeld. Shit man, hoe doet hij het? Joachim van de Haunted Youth opnieuw zo'n geweldig album uitbrengen. En ja, het Hotshot-comité kon er eigenlijk ook niet omheen.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Tibo.
0: Want het is Ellen Wijns die al op de hoogte is gebracht. Waar blijft die hotshot, stuurt ze. The Haunted Youth is hotshot van deze week. En daar kan ook luisteraar Peter niet meer op wachten. Een hele goede middag.
3: Een hele goede middag, Nona en Tibo.
0: Peter, jij bent zeer blij met het feit dat The Haunted Youth een nieuw album uit heeft en dat er een nummer, namelijk Forget Me, hotshot van deze week is. Maar waarom ben jij zo blij?
3: Ja, ik ben enorm blij. Ik heb de Haunted Youth leren kennen bij de nieuwe lichting. Mm-hmm. Bij de nieuwe LP. En ik vond, de nummers die erop stonden, vond ik al zeer goed. Maar nu ik was zeer nieuwsgierig naar de nieuwe LP. Man, wat was dat? Dat was van het eerste nummer tot het laatste nummer, is gewoon top.
0: Ja,
3: ik heb er geen andere woorden voor.
0: Ah, nee, maar dat is helemaal oké, Peter. Ik wil gewoon eens weten, jij ziet dan dat album is net uitgekomen. Hoe begin jij dan als grote fan aan een eerste luisterbeurt en wat dacht je dan?
3: Wel, ik heb het geluk gehad om de LP te kunnen beluisteren via Radar. Dus in première, zo gezegd. En vanaf het eerste nummer was ik al verkocht, eerlijk gezegd. Ik vind het nieuwe album van The Haunted Youth is gewoon een paar levels hoger dan hun eerste LP. Het is gewoon fantastisch hoe dat ze gegroeid zijn, eerlijk gezegd, in hun muziek. En wat ze teweeg brengen. Het is gewoon pure emotie, pure muziek. Het is gewoon fantastisch. Ik kan er niet meer over zeggen, eerlijk gezegd. Het is gewoon top.
1: Ik moet toegeven, ik heb het dus nog niet gehoord, het nieuwe album, en de hotshot ook nog niet. Maar Peter, ik ben helemaal overtuigd en ik ga hier met mijn koptelefoon op blijven luisteren naar Forget Me. Ja, merci, echt. Peter.
3: Ja, dat is niks graag gedaan.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
5: Youth, forget me. Yo, wij zijn de Haunted Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: Wij spelen hier geregeld een spel op de redactie. Dat heet Spottel. Aan de hand van enkele tips raden over welke groep het gaat.
1: Het was eens Amerikaanse band. Drie mannelijke leden. En opgericht in 1986. En toen vonden we het niet.
0: Ja, maar had er nu nog bijgestaan ongelofelijke wereldhit die nog beter klinkt als die in de regen gespeeld wordt, dan hadden we het geraden. Goo Goo Dolls met Iris.

0: Live. Samen met Humo en Studio Brussel.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.

0: Als je dacht dat videoclips verleden tijd zijn, dan ga ik je nu toch een reden geven om YouTube nog eens open te smijten en de woorden Young Lean in te tikken. Studio Brussel. Rona en Thibault. Want zijn nummer Storm gaat viraal. En ook hier in België doet het stevig de ronde. En dat komt misschien omdat het opgenomen is op een Waalse school. Met inclusief een zotte choreografie. Ook gemaakt door een Belg.
1: Wow. Nona, dat zijn heel veel dingen die informatie geven. Mijn brein is daar niet groot genoeg voor. Eerst beginnen met, wie is Young Lean?
0: Young Lean, dat is een rapper uit Zweden. Ik ken hem vooral omdat ik een dikke 10 jaar geleden in een zotte emo-rap fase zat. Met Lil Peep en XXXTentacion. Misschien zegt sommige luisteraars dat wel iets. In 2013 ging Young Lean ook al eens viraal. Op zijn 16e was dat toen. Met ook een gekke videoclip. Met Ginseng Strip 2002. Herken jij dat als je dat hoort?
1: Nee. Ik weet ook niet of ik daar heel rouwig om ben.
0: Ja, bij sommigen gaat dat misschien een belletje doen rinkelen. Want dat heeft ook echt een stevige revive gekregen een paar jaar geleden door TikTok. Bij anderen zoals jij totaal niet. Maar waar wat hem zo speciaal maakt, is meer dan zijn muziek. Hij spreekt heel veel over zijn mentale gezondheid en bipolariteit, waar hij mee struggelt. Hij vindt het superbelangrijk om dat open te bespreken, zodat mensen zich eigenlijk minder alleen voelen.
1: De boodschap snap ik dan wel, daar sta ik ook wel volledig achter. Maar is hij dan ook echt wel een goede rapper?
0: Ja. Hij wordt echt een pionier genoemd, zelfs in de internetrap. Die heeft ook al samengewerkt met Charli XCX bijvoorbeeld, op haar album Bread. En er zijn ook fans die hem nu proberen koppelen aan Joost Klein, omdat hun muziek zo'n beetje in dezelfde hoek zit.
1: Oké. Maar dus nu heel populair omwille van die ene videoclip die opgenomen is op een school hier bij ons.
0: Ja.
1: En dat is dan het nummer Storm 2.
0: De moeite om dat eens op te zoeken. Nona

0: mocht je het niet geloven, dit is hoe een student klonk vorige week toen hij een ticket won voor Weekend Dance.
1: Weekend Dance? Ik? Am I right? Oh
2: yeah! Je moet je eens inbeelden hoe dat jij zou reageren als je tickets wint voor elk festival deze zomer.
0: En dat heb je zelf in handen natuurlijk, want het kan wel echt jouw realiteit worden als je je inschrijft op het Studiobusserkanaal op VRT Max. Dan sturen wij jou de hele zomer lang op onze kosten naar de festivals met het gouden festivalbandje.
3: Ga deze zomer elk weekend naar een festival met het gouden festivalbandje. Schrijf je in via het Studiobusserkanaal op VRT Max.
4: De festivalzender.
2: Deze Another bijvoorbeeld, die kan je gaan checken op Weekend Dance deze zomer. Het liefst van al dan nog gratis met het gouden festivalbandje. Dit is Talk to You.

0: deze maandag is voor mij een hoogdag. En eigenlijk ook zeker voor Noonzi, want wij gaan en wij moeten het hebben over Star Wars.
1: Oh. Ja, ik krijg het al, hè.
0: Hoor dit. Maar het is eigenlijk een schande.
1: Ja, sorry Thibaut, ik ken daar absoluut niks van. Ik heb dat nog nooit gezien in mijn leven. Zijn er boeken van? Ik zou het zelfs niet weten. Die heb ik al sinds ook niet gelezen.
0: Zwijg. Het is een schande, zeker als je weet dat er een nieuwe Star Wars film uitkomt en dat we daar tickets voor mogen weggeven. Want volgende week komt The Mandalorian en Grogu uit. Een nieuwe film in het universum en vooral een vervolg op de serie The Mandalorian. En daar geven we dus tickets voor weg.
1: Sorry, maar alles wat je nu aan het zeggen bent klinkt echt een compleet Chinees voor mij.
0: En van die onwetendheid hebben we gelukkig ook gebruik kunnen maken om die tickets weg te geven. Want, lieve luisteraar, jij kan een duo-ticket winnen om naar die nieuwe film te gaan. En dat doe je heel simpel. Ja, echt poepsimpel eigenlijk. Want je moet gewoon aantonen dat je een grotere Star Wars fan bent dan Nona.
1: Ja, en dat is niet heel moeilijk, hè?
0: Noonzi, wat hebben wij samen gedaan vandaag?
1: We hebben samen naar Star Wars gekeken. En dat was een ervaring. Heftig zou ik het zelfs durven noemen.
0: Het komt erop neer. Nona heeft gekeken, alleen we hebben samen gekeken naar een iconische scène uit Star Wars films. Het was een first time watch voor Nona. En het was ook heel pittig voor mij om te zien hoe Nona daarnaar keek als Star Wars liefhebber. Maar kan jij raden over welke scène onze Noonzi het heeft? Dan moet je gewoon doorsturen in de app van Studio Brussel over welke scène het gaat.
1: Ik heb echt mijn best gedaan, hè, mannetjes. Mij niet judgen, alsjeblieft.
0: Luister goed. Over welke scène uit het Star Wars universum heeft Nona het?
1: Er is iemand aan het sluipen naar de ingang op een brug van een of ander spaceship, denk ik. Oh, met een laser. En er is nog iemand met een laser. Een zwart manneke. Ik ken die van Lego eigenlijk, dat zwart manneke. Het is rood tegen blauw. Oh, het is een heftig gevecht over een brug. De lasers gaan naar elkaar en het manneke wordt naar achter gedreven door het Lego manneke. Hij klinkt een beetje als zo'n anonieme stem. Ja, hij is niet goed bezig, ons blauwe manneke. Oh, zijn hand is eraf. Oei. Hij wil dat hij naar de donkere kant komt. Het gaat over zijn pa. Hij beweert dat hij zijn pa is. En die is precies wel heel hard in shock daarvan. Nee! Roept hem.
0: Dit is echt verschrikkelijk, maar ook heel dankbaar voor jou. Over welke scène uit de Star Wars films heeft Nona het? Stuur het in de app.
2: Helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom mee dansen met Robin. Tickets en info livenation.be. Samen met Studio Brussel.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
8: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
9: Het is Toyota.
10: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40% het zal wel zijn.
14: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
15: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
14: Plus naar Hassel eens gaan shoppen.
16: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
17: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: Welke zin klopt niet? 1. Het is vandaag maandag 11 mei. En 2. Nona is de allergrootste stars van ooit en kent alles van de films en kan niet stoppen met erover te praten.
1: Ja, gast, dat is duidelijk, hè.
0: Vanaf volgende week hebben wij het heugelijke nieuws eigenlijk dat The Mandalorian en Grogu in de zalen te zien zal zijn. Dat is een vervolg eigenlijk op de succesvolle Star Wars serie The Mandalorian, maar dan nu op het grote scherm. En dat wordt echt superleuk.
1: Ja. Zo leuk dat we er tickets voor mogen weggeven.
0: Zeg je onenthousiast en dat is kwetsend. De luisteraars die maken kans om die tickets te winnen, maar ze moeten daarvoor één ding doen. Tonen dat ze een grotere Star Wars fan zijn dan Nona.
1: Ja, en dat is niet moeilijk. Want ik zie hier heel veel antwoorden binnenkomen in de app. Dat het zeer iconisch is en zo allemaal. Maar
0: jij hebt het over het spel. Namelijk dat wij samen, Nona en ik, gekeken hebben naar een iconische scène uit de Star Wars films. En dat jij die scène beschreven hebt. En de mensen moesten raden over welke scène het gaat.
1: Ja, maar in my defense... Ik heb dat dus nog nooit gezien, hè.
0: Oké, zwart. De scène die jij zag, die heb jij als volgt beschreven.
1: Er is iemand aan het sluipen naar de ingang op een brug van een of ander spaceship, denk ik. Oh, met een laser. En er is nog iemand met een laser. Een zwart manneke. Ik ken die van Lego eigenlijk, dat zwart manneke. Het is rood tegen blauw. Oh, het is een heftig gevecht over een brug. De lasers gaan naar elkaar en het manneke wordt naar achter gedreven door het Lego manneke. Hij klinkt een beetje als zo'n anonieme stem. Ja, hij is niet goed bezig, ons blauw manneke. Oh, zijn hand is eraf, zijn hand is eraf. Oei. Hij wil dat hij naar de donkere kant komt. Het gaat over zijn pa. Hij beweert dat hij zijn pa is. En die is precies wel heel hard in shock daarvan. Nee!
0: Nog nooit iemand zo mooi films zien weten verkrachten eigenlijk.
1: Oh zeg, ik heb dat toch nog goed eer aan gedaan. Ja. Hij zag eruit als dat manneke van de Lego.
0: In ieder geval, de beschrijving was wel accuraat, want er komen heel veel antwoorden binnen in de app. Is horen bij Sander uit Leuven. Hallo.
2: Hallo.
0: Sander, heb jij kunnen herkennen welke iconische scène uit de Star Wars films Nona beschreven heeft?
2: Ja, het was een heel goede poging, maar het gaat natuurlijk over de epic vechtscène tussen Darth Vader en Luke Skywalker op het ruimtestation in Bespin, om correct te zijn. Waar dat hij aankondigt dat de iconische zin Luke, I am your father, zegt.
1: Dat is exact wat ik gehoord heb in die scène.
0: Sander, dat is helemaal correct, inclusief de details. Ik verneem eigenlijk dat jij een hele grote fan bent, hè?
2: Ja, mega, al van kind af aan. Dus het is echt een deel van mijn leven geweest.
0: Oh, bangelijk. Ja, jij hebt hier zo net een duvelticket gewonnen om naar die nieuwe film The Mandalorian en Grogu te gaan kijken volgende week. Hoe blij ben je daarmee?
2: Mega blij. Het stond nog op mijn planning dat ik nog tickets moest kopen, dus het komt perfect uit.
0: Oh, kijk, wij sturen die tickets op en heel veel kijkplezier sowieso, Sander. Maar Nona, ja, we hebben eigenlijk goed nieuws voor iedereen die geen tickets gewonnen heeft.
1: Ja, ik heb dus van Thibaut naar nog meer Star Wars moeten kijken.
0: Yes, dus morgen en overmorgen hebben we nog meer tickets te geven. Dat is heel simpel. Gewoon morgen opnieuw luisteren naar Studio Brussel en dus ook naar de geweldige beschrijvingen van Nona van Brakel. Leuk eigenlijk, hè?
1: Ja, ik ben al vergeten wat ik over de volgende scène zei. Waarschijnlijk terug iets gênants.
0: Eerst nog Foo Fighters.

Er zijn eigenlijk nog twee dingen die ik graag wil doen, Nona. Dat is mensen laten nagenieten met Olivia Dean, die gespeeld heeft, en Bert van Steenbergen een gelukkige verjaardag wensen. Studio.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel. Het is 6 uur, goedenavond.
6: VRT Nieuws.
5: Melina Verbeek.
7: Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen wordt verhoord. Een week geleden zouden er anti-Joodse leuzen geroepen zijn op de tribunes van de clubsupporters tijdens een wedstrijd tegen Anderlecht. Het parquet van Brussel opende daarop een onderzoek voor het aanzetten tot haat of geweld. Het doel is om de betrokken supporters te identificeren en op te pakken. De voorzitter van Club Brugge wordt verhoord als verdachte. Het Antwerps parquet onderzoekt het ongeval waarbij een jongen van 6 is aangereden door een politiewagen. Hij was vanmorgen op uitstap met zijn klas en wilde net oversteken toen hij werd aangereden. Hij raakte zwaar gewond. Het is onduidelijk of het verkeerslicht op groen stond en of de leerkrachten dit hadden kunnen voorkomen, zegt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
8: Dat is natuurlijk een beetje vooruitlopen op de feiten. Wat ik wel weet is dat onze leerkrachten getraind zijn in het begeleiden van groepen in het verkeer. Naar wat wij vernomen hebben, hebben die collega's heel direct en heel adequaat gehandeld om die groep veilig te stellen. De precieze omstandigheden van het ongeval, ja, daarvoor zullen we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten.
7: De agent die achter het stuur zat was in shock en kon niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn aangedaan en worden extra begeleid. Wereldwijd zijn intussen 7 mensen besmet met het Hantavirus, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van 2 mensen is het nog wachten op de testresultaten. In totaal zijn 3 mensen al overleden door dit virus dat koorts- en ademhalingsproblemen kan veroorzaken. Er is nog altijd weinig bekend over hoe besmettelijk deze variant van het Hantavirus is, zegt viroloog Piet Maas. Paniek is niet nodig, voorzichtig zijn wel, zegt hij.
9: De overdracht tussen mens en mens is heel slecht begrepen. En daar is ook tegenstrijdige informatie over dat er bij sommige clusteruitbraken er heel veel overdracht was tussen mens en mens, maar dan in andere clusters zagen ze juist het tegenovergestelde. Dan zou ik altijd wel een voorzorgsprincipe hanteren om altijd uit te gaan van een slechter scenario.
7: Een nieuwe biografie pleit koning Boudewijn volledig vrij van betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba in 1961, kort na de onafhankelijkheid van Congo. Een parlementaire onderzoekscommissie had in 2001 op basis van een brief geconcludeerd dat de koning mogelijk wel op de hoogte was, maar dat moet herzien worden, zegt de auteur van het boek, Vincent Dujardin. De koning heeft die brief pas 2 weken na de moord te zien gekregen.
10: De koning kende niet die brief en dat verandert natuurlijk alles. En dus op basis van de archief van de koning Boudewijn moeten wij zeggen dat de conclusie van de commissie Lumba wat betreft de koning moet volledig herzien worden.
7: De auteur had voor het eerst toegang tot de persoonlijke dagboeken en het privéarchief van Boudewijn om deze biografie te schrijven. En de Europese Unie kondigt sancties aan tegen organisaties van Joodse kolonisten op de bezettelijke westelijke Jordaanoever en tegen hun leiders. Tegelijk wil de EU ook sancties treffen tegen 12 topfiguren van de extremistische Palestijnse organisatie Hamas. Het gaat dan om een blokkering van eventuele tegoeden die ze hebben in Europa en om een inreisverbod. Het geweld van Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de westelijke Jordaanoever is de laatste jaren toegenomen. Israël noemt de sancties willekeurig en politiek gemotiveerd. Het wordt vannacht droger en rond 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger weer en tot 14 graden dan.
5: Op de binnenring rond Brussel meer dan 1 uur extra tussen Wezenbeek en Groenendaal na een ongeval. Op de buitenring ruim 1,5 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een aanrijding. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 uur trager tussen Sint-Annelinkroeven en Antwerpen-Oost. Aan het begin van de E313 naar Hasselt zijn 2 rijstroken versperd door een ongeval. Richting Gent 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 1 kwartier. Op de E17 vanaf Kruinbeke ook 1 kwartier. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten en op de A12 vanaf Antwerpen Haven 20 minuten. En in Kortrijk is de N8, de Oudenaarse Steenweg, in beide richtingen dicht door een ongeval tussen de 2 rotondes ter hoogte van de E17.
11: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten.
6: aardbeien.

0: Unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: Ik duik samen met jou de maandagavond in op de tonen van Felix the House Cat, Talking Heads en LF System Afraid to Feel.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. Oh, you see the flame.

Zometeen Nina Simone met wat extra beats. En ook Vals komt eraan. Na de collab van Prospa en Clooney. Dit is Free Your Mind.

0: als mijn nummer. Ik wil graag jouw nummer.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Studio Brussel live.
3: Avond in te gaan. Stuur het maar door in de app.

0: carglas vervangt.
1: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij carglas doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van carglas, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglas.be.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
5: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Je bent echt zo lekker.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Ik vroeg om jouw One Rit Wonder.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: One Rit Wonder.
0: Dat is het goede nummer dat jou een boost geeft. De nodige energie geeft. Het nummer dat jou erdoor helpt wanneer het nodig is. Vele opties in de app. En ook één bijzonder bericht. Eén bijzondere plaat die ik kreeg in de app van Studio Brussel van Zinke. Ze stuurt: ik zou graag Shining Star van Neka in de Joe Goddard remix horen. Want dat nummer helpt altijd om mijn vriendin Nadja iets dichterbij te brengen en mij zo energie te geven. Ze was een vrolijk jong meisje. Ze is in deze periode, in 2013, overleden bij een verkeersongeluk toen ze naar school fietste. Het is een mooie reden dan om die remix van Joe Goddard nog eens te spelen. Het is een nummer dat, denk ik, sowieso altijd wel positiviteit brengt. Shining Star van Neka in de Joe Goddard remix. Geniet ervan, Zinke.

0: Gisteren zat ik in de cinema voor die 3D-concertfilm van Billie Eilish. En echt waar, die film was insanely goed. Ik had het geluk dat ik de tour ook al live had gezien. En het herbeleven met de film was echt wel prachtig. Nu niet meer te zien in de cinema, het was maar een paar dagen. Maar als ooit de niet-3D-versie op streaming komt, absolute aanrader. Daardoor zit ik ook wel sinds gisteren weer constant met nummers van Billie Eilish in mijn hoofd.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Misschien heb jij ook wel het probleem dat er bepaalde nummers niet uit je hoofd te krijgen zijn. En ik heb maar één oplossing die ik heb gevonden voorlopig, maar die wel lijkt te werken. En dat is het nummer dat vastzit gewoon op de radio spelen. Dus ik kan jou daar ook bij helpen. Wat jij moet doen is mij laten weten welk nummer je niet uit je hoofd krijgt. Is het iets van nu, iets nieuws dat je veel hoort? Is het iets ouds dat ergens plots passeerde en zo vastzit? Elke reden is goed. Ik wil weten van jou welk nummer krijg jij niet uit je hoofd. Stuur dat nummer door in de app van Studio Brussel en dan speel ik het graag zo meteen na Netsky.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
4: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè?
3: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieve Scheren.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
8: Op Domein Tuijbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro.

0: Met die goede stem ook van Becky Hill.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Goedenavond, Kathleen.
3: Goedenavond, Bert.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze maandag?
3: Laat ons zeggen een 6 op 10.
0: Een 6, dat is sava. Maar geen topdag. Wat kon er beter vandaag?
3: Ja, het is gewoon... ik zit al 5 maanden thuis eigenlijk met een paar fracturen aan mijn voet. Ligamenten gescheurd, stressfracturen, breuk. Dus het is even nog een beetje geduld te oefenen vooral hier. En dat ik weer kan doen wat ik wil doen.
0: Ja, dat snap ik. Dus het cliché van de laatste loodjes die het zwaarst wegen, Kathleen. Ik kan snappen dat je het echt volledig moe bent. Maar muziek kan dan hopelijk een beetje helpen. Welk nummer krijg jij niet uit je hoofd?
3: Voor mij mag dat zijn Nightcrawlers.
0: Ja.
3: Met... let it feeling up.
0: Push the feeling up.
3: Push the feeling up.
0: Ja, dat is een super aanstekelijk deuntje. Waarom zit die bij jou nu momenteel weer in je hoofd?
3: Die zit eigenlijk zo ergens altijd in mijn achterhoofd. Omdat dat is een nummer dat eigenlijk al heel lang meegaat. Dat is voor mij jeugdsentiment, goede herinneringen. Mm. Als ik het hoor, dan blijft dat nog als een dag in mijn hoofd spoken. Vooral dat instrumentele gedeelte.
0: Ja.
3: Dat werd enorm aanstekelijk. En dat blijft doorzinderen. Ik heb die CD ook in de auto. Dus als Studio Brussel mij even niet aanstaat, dan zet ik dus die CD op en dan voel ik mij onmiddellijk happy. Ik krijg daar een goed gevoel van.
0: Dat snap ik, Kathleen. Wel, ik ben blij dat ik jou nu dat goede gevoel dan ook kan geven door het op de radio nog eens te spelen. Dan hoef je de radio zeker al niet af te zetten, Kathleen. Dan is dat in orde. En dat deuntje gaat misschien nog wel in veel andere hoofden ook blijven steken de hele avond. Want
3: ik
0: het is inderdaad
3: ook
0: bijzonder aanstekelijk. Kathleen, fijne avond nog.

0: Goed blijft dat nummer. Wish I Did Miss You, Angie Stone. En zo is het al bijna 7 uur.
1: Studio Brussel. Out of office.
0: Thomas is er zometeen om 7 uur weer met de radar. Dit is nog Edge of Desire in de Frankie Rizzardo remix.

0: zelf vragen over je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai,
2: 1 plus 1 op
3: precies een serieuze win-win.
2: Perfect, ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
0: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
4: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
0: Dat is goed vastgezet, hè?
4: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
0: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
4: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
0: Ja.
5: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
11: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
10: Ja, of twee abonnementen, of...
11: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
12: Of is dat vals spelen?
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Go Yellow!
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haren omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Dit is Studio Brussel.
17: Studio Brussel.
18: Goedenavond, 7 uur.
19: VRT Nieuws
18: met Melina Verbeek.
20: Het parket van Leuven onderzoekt de schietpartij van gisteravond. In Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, werd gisteravond een jongen van 17 geraakt in zijn voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Er waren meerdere daders. De politie heeft al 1 verdachte opgepakt, zegt het parket.
21: Om een nog voorlopig onbekende reden zou 1 van de verdachten een wapen hebben genomen en daarbij hebben geschoten naar 1 van de slachtoffers. Het slachtoffer is daarbij in zijn voet geraakt, maar was niet in levensgevaar, is wel naar het ziekenhuis overgebracht. En na de feiten zijn de verdachten weggevlucht. Op dit moment is er al 1 verdachte gearresteerd. Dat gaat over een minderjarige jongen, een 16-jarige jongen. Die wordt vandaag verhoord door de politie en die gaat morgen worden voorgeleid bij de jeugdrechter.
20: Een Amerikaans bedrijf wil in de haven van Gent een fabriek bouwen voor duurzame vliegtuigbrandstof. Het wordt de eerste fabriek van dit type in Europa en er zullen 50 mensen kunnen werken. De fabriek zal vliegtuigbrandstof produceren uit ethanol die onder meer van staalfabriek ArcelorMittal zal komen, die ook in de haven van Gent ligt. De topman van de haven, Cas Keunig, is tevreden.
22: Wij zetten als haven volop in op juist die circulaire industrie en juist die duurzame industrie. Dit is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van, dus we zijn wel verheugd dat we deze firma zo ver hebben gekregen dat ze ons havenbedrijf daarvoor uitkiezen.
20: De 3 grote vakbonden organiseren morgen opnieuw een nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. De Brusselse politie raadt aan om niet met de auto naar het centrum te komen. Ook het luchtverkeer zal zwaar verstoord zijn. Van de Brussels Airport vertrekt maar de helft van de passagiersvluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geannuleerd. 2 op de 3 trams en bussen van de lijn zullen rijden. In Brussel verwacht de MIVB zware hinder. En de Franse vrouw die van het Nederlandse cruiseschip kwam en positief getest heeft op het hantavirus ligt op de afdeling intensieve zorg. Ze kreeg gisteren symptomen van het virus tijdens een repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. 22 contactpersonen van de vrouw zijn geïdentificeerd. Mogelijk zullen er de komende weken nog besmettingen bij passagiers en de bemanning van dat schip opduiken, omdat het virus tot 6 weken na een besmetting symptomen kan veroorzaken. 3 passagiers van het schip zijn intussen overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten nog op de resultaten van hun test. Het wordt vannacht droger en rond 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger weer en tot 14 graden dan.
23: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
24: Maatkasten Online.
25: Studio Brussel.
26: Hi, I'm Olivia Dean.
27: Hello, this is Joe from Idols.
28: I'm Charlie XCX.
29: Hi, I'm Jamie XX.
30: Where's it Kaat van Stralen?
31: Hi, this is Fontaine's DC.
32: Ik ben Evie de Visser.
33: What's up, it's Gies.
34: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
35: You're listening to Radar.
36: Radar.
37: Radar.
38: Radar.
39: Radar.
40: Radar.
0: Michiels.
1: Welkom, zometeen heb ik een nummer voor je klaarstaan dat nog niet op de radio gedraaid is. Eerst hoor je de Britse Arlo Parks, die met Two Sided deze maandagavond zachtjes op gang duwt.
2: Je luistert naar
3: Studio Brussel.
4: Life is music.

Arlo Parks. Hallo en een hele fijne avond. Donderdag is het al feestdag, dus dat betekent dat je weer gestart bent aan een eerder korte werkweek of schoolweek. Dus we gaan proberen om ook zoveel mogelijk radarmuziek te ballen in deze korte week. Als je vrijdag dan ook nog eens die brug maakt, dan is dat heel leuk. En ik heb meteen ook een oproepje voor jou om op dat extra dagje verlof dan die debuut-EP te checken van Bleach 93. Bleach 93, dat is een band uit Ierland. We zijn hier al een paar weken aan het meepakken hier in Radar. En ik krijg alleen maar meer en meer verliefde berichtjes in de app van Studio Brussel. De slimmerikken die waren er snel bij en die gaan ze binnenkort in Gent zien. En vrijdag brengen ze dus voor het allereerst eindelijk een EP uit. 5 nummers gaan erop staan en het wordt een self-titled EP, Bleach 93. Je hoort ze zo meteen. Het is lang geleden ook dat we een week gestart zijn met compleet nieuwe muziek. First play. En vandaag heb je nog eens prijs. Ja, en dat met Fat Dog uit Londen.

gooi je even 3 jaar terug in de tijd. Want in 2023 maakte de wereld kennis met dit nummer, King of the Slugs. Dat zou je een hele avond op repeat kunnen zetten en dan word je maandag automatisch een pakje beter. Je kan het omschrijven als het soort trippy neefje van Bohemian Rhapsody. Ja, dat zijn grote woorden. Maar het is wel zo. 6 minuten lang word je op dit nummer alle kanten uitgeslingerd. Want Fat Duck maakt zo'n experimentele mix van electropop tot postpunk. En ze pakken ook live uit met stenengoede shows. Vorig jaar nog te zien op de sloop van Rock Werchter.

En dan brachten ze recent nog die standalone singles uit, Pray to Death en deze Peace Song. En Fathawk is precies wel klaar voor het volgende hoofdstuk. Ja, ja, we verwelkomen ze deze zomer dan ook op Doer Festival en op Rockherk in ons land. En als je graag de full headline set ziet van Fathawk, dan moet je op 29 oktober in de Roma in Antwerpen zijn. Maar, ik zei het al, first play, dat wil zeggen dat we een nummer gaan draaien dat nog niet op de radio gehoord is. Ticketjes voor de Roma, die kan je al kopen. Daar ga je dat nummer waarschijnlijk ook in de setlist horen passeren. Maar verwacht nu drie dolle minuten die euforisch en trippy kunnen zijn, maar ook heel zomers klinken. Het is een leuke song en de titel wint er geen doekjes om. Dit is hem, Go Fuck Yourself, de nieuwe van Fathawk. Welkom op deze maandag in Radar.

0: superband uit Ierland stuurt in. Bleach 93 komt deze zomer naar AFF in Genk. En op 18 september spelen ze concert in de Botanic. En daar zijn nog tickets voor. Voor the worst girl in the world dan helaas niet meer. Ik heb het over de Amerikaanse popartieste Slater. Die speelt een uitverkochte Trix op 28 oktober.
1: Radar.
2: Radar.
1: Studio Brussel.
0: En dat is niet verwonderlijk als je dit nummer hoort. Old Technology.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Studio Brussel live.
2: Wordt ook Violet Grow.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Studio Brussel.
9: Hi, I'm Violet Grohl and you're listening to Studio

0: Op 29 mei komt het debuutalbum uit van deze Violet Grohl. Intussen wel 20 jaar geworden. En haar plaat gaat heten Be Sweet To Me. Wel, als al die nummers zo klinken zoals Thumb, dan gaan we dat zeker zijn. We zien ze terug op Pukkop op deze zomer.
1: Beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, en ik denk dat wij dat stiekem een beetje in gang hebben gezet deze week. Want vorige donderdag hoorde je in Radar het nieuwe album van The Haunted Youth. Nog voor het officieel uit was. Dat weet je, we doen dat soms, die albumpremières op donderdag. En dat was een mooi radiouur met kippenvel. Van begin tot einde, jullie berichtjes in de app van Studio Brussel. Wow, wow, wow. Ik kreeg daar dan nog eens kippenvel bovenop, denk ik. De titel van het album is Boys Cry 2. Om te laten zien dat jongens

0: ook mogen huilen. Zo simpel is de boodschap van Joachim en zijn band. Het is een aanklacht tegen de manosphere, zegt hij er ook nog over. En terecht. Maar iedereen mag nu meewenen van blijdschap, want The Haunted Youth It is hotshot deze week. Met Forget Me.
1: De lyrics van Forget Me zijn voor mij zo al die dingen die je zegt in je hoofd om rationally over iemand te geraken of zo, of om iemand te judgen of iemand in een box te steken, zodat jij verder kunt of zo. Maar eigenlijk laat die song ook gewoon de echte waarheid zien, en dat is van eigenlijk I'm not in control and I'm so scared of losing you, even though, what the fuck.
0: Doen we allemaal wel eens in ons hoofd kruipen en dan hopen dat je iemand kan vergeten en even uitwissen uit je leven. Maar het is niet altijd zo makkelijk als je denkt. De frontman Joachim heeft een paar zware jaren achter de rug met een break-up en hij is er wel in geslaagd om al die emoties samen met zijn band in een steengoed album te gieten. Mijn persoonlijke favoriet tijdens die première, ja, mag ik wel zeggen, was Falling to Pieces. Een postrocknummer van ruim 7 minuten. Niet zo makkelijk om die om te dopen tot hotshot, maar we hebben wel Forget Me vastgepakt en hier in jouw playlist gedropt. Ook hier in Radar. Als je die liefde voor The Haunted Youth voelt, stuur hem dan nu door in de app van Studio Brussel.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: The Haunted Youth, Forget Me.
4: Yo, wij zijn The Haunted Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

Afgelopen weekend speelde Phoebe, die je kent van deze Boy Genius, voor het eerst in 3 jaar weer solo-shows. En daar zat een heel cool randje aan. Want dat was in New Mexico en in Texas. En de theorieën die draaien nu al over uren. Want die locaties die staan bekend om UFO-activiteit. Ze speelde bijvoorbeeld in Roswell, dat is de UFO-hoofdstad. En zelfs de nieuwe merch van Phoebe Bridgers is helemaal alien-themed. I love it. Voor de complottheorieën alleen al. Je weet ook dat er in de jaren 80 ook zo UFO's overvlogen in Wallonië en Oost-België. Misschien moet Phoebe ook eens naar België komen om die UFO-activiteit te checken en de activiteit van haar fans. Ik weet dat jullie aan het luisteren zijn. Beelden van die shows die ze speelde ga je niet vinden. Want smartphones die moesten vooraf verplicht in van die afgesloten hoesjes. I like that. Ik vind dat artiesten dat vaker moeten doen. Maar Phoebe die noemde die avond zelf wel een test voor haar derde album. Studio Brussel. Radar. En dat is gewoon supercool. Ze speelde zo haar bekende classics in die playlist. Van horen zeggen natuurlijk, niemand heeft dat kunnen recorden met zijn telefoon. Fantastisch. En een stuk of 4 nieuwe songs. En volgens de fans klonk ze vocaal ook een beetje anders. Minder dat fluisteren dat we van Phoebe misschien gewend zijn, maar een stukje krachtiger. Een releasedatum is er voorlopig nog niet. Ook dus geen beelden van die shows, maar die alien- en UFO-activiteit, I love it. Dat is zo een cool randje dat je er plots aan kan geven. Je kan de rumormolen alleen maar in gang steken daarmee. Misschien heeft die releasedatum of de titel van haar nieuwe plaat er ook wel iets mee te maken in de toekomst. Nu weten we het nog niet, maar dat er iets buitenaards aankomt, daar mogen we wel zeker van zijn. Dit is Phoebe Bridgers met Kyoto.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja.
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja!
4: Maar ja.
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: Bas Michiels.
1: Bitter Everyday van Wednesday was geweldig, stuurt iemand door in de app van Studio Brussel in de Botaniek een tijdje geleden. Klopt, en zo Bitter Everyday, dat kan je niet zeggen van ene Charlie XCX. Let's get up, darling, London calling. When I go prancing, yeah, I go all in. Hey, why you do it so cold? I'm the realest ever, yeah, that's what I've been told. De Britse Charlie XCX werd 2 jaar geleden ongeveer tot koningin van de hyperpop gekroond met haar gifgroene, heel bekende, populaire album Brad. En na die Brad Summer heeft ze duidelijk niet stilgezeten, hoor, onze Charlie. Het is niet zo iemand die gaat teren op succes van 1 plaatje. Nee, ze blijft druk bezig. Je ziet haar links en rechts ook opduiken, want ze timmert aan een acteercarrière. En soms regisseert ze ook zelfs. En tussendoor heeft ze natuurlijk nog tijd gevonden om die soundtrack te schrijven van die nieuwe Wuthering Heights film. Wonderschoon. En dan hoor je deze muziek. En dan val je toch een beetje van je stoel vorige week. Want dan losten ze een nieuwe teaser van nieuwe muziek. Met daarbij New Music, New Video. Getiteld Rock Music. En dan denk je van, wow, gaat hij nu een gitaar vastpakken en het allemaal heel rockerig maken en heel de boel omgooien? Je zou het misschien niet meteen associëren met Charlie XCX, maar het is met een dikke knipoog. Want ze zegt over dat nieuwe nummer, me making a song called rock music, that is not actually rock music, which is funny, because I never said I was making a rock album. Ze steekt een beetje de draak mee ons, of Charlie XCX. Dus grappig is ze eigenlijk ook nog. Hoe dat album dan wel zal klinken, daar gaan we nu al eens een beetje induiken. We ontdekken samen hoe rock music dan wel klinkt. Valt daar überhaupt een gitaar in te bespeuren? Laat maar weten wat jij verwacht van het nieuwe werk van Charlie XCX. Dit is alvast het voorproefje.

0: prachtige Kyo uit de UK. Ze komen op bezoek naar Rock Werchter op de Sloop vrijdag 3 juli.
1: Hi, it's Finn from Kyo and we're playing Rock Werchter this year. So hopefully we'll see some of you there.
0: Pure verwennerij noemen jullie de playlist in de app van Studio Brussel. Hoor ik graag. Blij dat je luistert naar Radar. Ik heb er nog eentje voor we aan 8 uur zijn aangekomen. En dat is ook verwennerij hoor. Van de beste riffs die er zijn. Angine de Poitrine. Binnenkort in ons land te zien op Les Nuits Botaniques. Reden genoeg om Thomas van de organisatie binnen te trekken. Zo meteen na 8 uur. Dit is Angine de Poitrine uit Canada. Met bolletjes en met de zotste riff op aarde.

0: Tim uit Zem stuurt Angine de Poitrine zo mysterieus en heel benieuwd hoe ze live klinken. Dit zijn Klek en Kun van Angine de Poitrine. Te zien op La Nuit Botanique op 28 mei. We trekken Thomas Konings, programmator, zo meteen binnen.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Mei is typisch een maand vol familiefeesten. Fijne momenten waarbij je soms ook iets te enthousiaste deugnieten over de vloer krijgt. Maar wat als het misgaat? Wie betaalt dan de brokken? Wel, goed nieuws. Voor dit soort gebeurtenissen kan je rekenen op je familiale of je woonverzekering. Op voorwaarde natuurlijk dat je ze hebt afgesloten. Bijvoorbeeld, als onkel Kurt door de glijbaan zakt terwijl hij gek doet met de kinderen, dan kan zijn familiale verzekering tussenkomen in de schade. Ga je iets te enthousiast barbecuen en raakt de pergola beschadigd? Geen stress, dan is er altijd nog de woonverzekering. Dus, feestje in aantocht? Check even je polissen. Zo kan je genieten in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op DisneylandParis.com.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Life is music.
7: Studio Brussel.
8: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 gewonden. De brand is geblust, meldt de brandweer. Er is schade op 2 verdiepingen, maar de bewoners van het hele gebouw worden nu geëvacueerd omdat de rook er blijft hangen. Voorzitter Bart Verhagen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van Club. Verhagen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens die wedstrijd van Club Brugge in Anderlecht. Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo, in de buurt van het station van Leuven, is een minderjarige opgepakt, dat meldt het parket. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. Een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Dury van het parket.
9: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
8: In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of ze het zal teruggeven aan de erfgename. Koen Braakman doet het verhaal.
10: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
8: Het weer vanavond, lokaal kans op een bui. Vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Studio Brussel.
11: This is Joe from Idols.
12: I'm Charlie XCX.
13: Hi, I'm Jamie XX.
14: Rezin Kaat van Stralen.
15: Hi, this is Fontaine's DC.
16: Ik ben Evie de Visser.
17: What's up, it's Geese.
18: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
19: We're listening to Radar.
6: Radar.
7: Radar.
11: Thomas Michiels.
0: Dat net hoorde je Angine de Poitrine in de playlist. En dat is nog maar één van de meer dan 100 bands die geprogrammeerd staan op La Nuit Botanique. Spits je oren en ontdek alles over het bijzondere festival.
7: Je luistert naar
11: Studio Brussel. Life is music.

0: Twee jaar geleden stond Lambrini Girls op Les Nuits Botaniques en we weten allemaal waar ze nu staan. Studio Brussel. Radar. We duiken ondertussen de tweede week in van de maand mei. En wie mei zegt, die zegt ook Les Nuits Botaniques. Dag, Thomas Konings, programmator van de Botaniek in Brussel.
1: Yes, goedenavond.
0: Een hele fijne avond. Ja, het is een spannende week, denk ik, want Les Nuits Botaniques, jullie beginnen eraan deze week.
1: Yes, ja, we hadden het er net al even over hier. Spannende week, het begint, het weer is een beetje aan het schommelen. Dat is natuurlijk ook een factor voor een festival.
0: Ja, want daarnet was het nieuws, zoals bij ieder start van elk uur hier op Studio Brussel. En jij was echt je oren aan het spitsen bij het weerbericht, omdat dat zo belangrijk is voor jullie als festival. Want ja, er was ook een plan van een stukje buiten te doen.
1: Ja, ja, veel vindt buiten plaats, maar we hebben de Garden Party die donderdag plaatsvindt, die volledig buiten zou plaatsvinden. Dat is een open air gebeuren. Normaal gezien is dat dansen onder de zon. Maar nu zijn we toch een beetje aan het nadenken. Is dat wel een goed idee? Zouden we toch niet beter naar binnen gaan?
0: Ik snap het, ik snap het. Het is iets waar je als organisatie allemaal moet over nadenken. Jullie zetten twee weken de deuren open voor Les Nuits van 14 tot 31 mei. Ja, het prikkelt mij al sinds ik zelf een jonge tiener ben. Les Nuits Botaniques, het is echt wel een begrip. Jullie zitten aan de 33ste jaargang.
1: Ja.
0: Op welke manier heb je dat zelf zien evolueren, Thomas, als programmator?
1: Als programmator heb ik dat vooral zien evolueren. Eerst toen ik aankwam was er op de Les Nuits, hoe dat ik het kende, een concertreeks. Elke dag vier concerten, twee, drie bands per concert, zeg maar, in de verschillende zalen. Daarna hebben we COVID gehad. Hebben we eigenlijk alles gedaan om toch een festival te kunnen doen, plaatsvinden op ja, altijd heel DIY-wijze. Buiten een podium zetten, open air, afstand, maskers, al die toestanden.
0: Ja, ja.
1: Maar dat was eigenlijk wel heel cool wat we toen allemaal hebben kunnen doen. Ze hebben heel veel chance gehad dat we altijd tussen de wave zaten. En nu is het model eigenlijk sinds vorig jaar een beetje geëvolueerd. Nu is het een festival eigenlijk zoals je het kent. Eén ticket geeft je toegang tot de drie verschillende zalen. Er staat nog steeds een podium buiten in het park. En per dag is er een line-up die een ander publiek aanspreekt. Bijvoorbeeld, we hebben een Franse hip-hop avond. We hebben een meer rock dag. En zo heeft elk genre zo wel een beetje zijn dag.
0: Dat is wel superleuk om te horen. Je bent programmator. Ja, het grote voordeel is, je kan zelf ook wel zetten wat je zelf leuk vindt. Ik heb daar net al eens zo gepost van al die bands, meer dan 100 dit jaar op de line-up. Kan ook niet anders, hè, van 14 tot 31 mei. Er moet wel wat geprogrammeerd worden. Is er zoiets wat je er zelf wil uitpikken, waarvan je zegt van, oh, die show wil ik echt zien. Dan ga ik als programmator even een stapje naar achter en proberen toch een stukje van die show mee te pikken.
1: Dat is moeilijk, hè. Dat is een beetje een moeilijke vraag die je stelt, als altijd een beetje kiezen tussen al je favorietjes. Ik kijk momenteel heel hard uit naar Namasenda, denk ik. Een Zweedse alternatieve elektropopartieste die vrijdag haar nieuwe plaat heeft uitgebracht. Het is, haar show gaat de dag voor mijn verjaardag zijn, dus dat wordt een beetje de onofficiële verjaardagsparty, denk ik. Show me flesh, show me crest, I don't care about the rest, show me.
0: Je hebt je eigenlijk gewoon een verjaardagscadeautje cadeau gegeven, Thomas.
1: Ja, elk jaar probeer ik dat wel een beetje te doen.
0: Ah ja, het zal wel zijn. Als je in mei verjaart, dan valt het ook in jouw verjaardag. Extra groot, uitgebreid feestje daar in de Botaniek. We duiken nog een beetje verder in die affiche, want ik zie ook Smurfs klaarstaan. Iets helemaal anders, een Noors duo. Ze maken fantastisch mooie muziek, dat hoor je hier.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een zegen om dat op je podium te kunnen zetten, denk ik.
1: Ja, sowieso. Hun liveshow is altijd heel fascinerend. Vorige keer dat ze bij ons speelden, lagen ze in linten gerold op een piano.
0: Wow.
1: Geen idee wat het nu gaat zijn, maar ik kijk er wel naar uit.
0: Ja, het is op de slotdag. Ze staan geprogrammeerd op 31 mei. Die dag staat er nog heel wat moois te ontdekken. Beetje de Scandinavische dag met ML Boeg. Maar ook dansbaar met Nick Leon. En dan is er ook nog Shame.

0: Ik kan me voorstellen, iedereen die nu hoort, die heeft zoiets van wow, Lenui Botanik programmeert wel heel breed. Daarnet superbroos en breekbaar, heel dansbaar ook. En nu volop bak gitaren met Shame, postpunk. Yes.
1: Ja, en dan is er nog metal en jazz en al de rest.
0: Zalig. Ja, want Obsidian Dust heb je misschien ook zien passeren. Dat is daar ook een onderdeeltje van Lenui Botanik, het hardere.
1: Ja.
0: Straks moet je zeker luisteren naar de zwaarste show met Andries Bekkers. Want ik kan jou misschien ook nog een kleine tractatie doen. Dat gaan we hier trouwens ook doen. Maar ik wil eerst nog Muramasa ook droppen. Just say, you'll be my firefly. Take everything or nothing at all. Zalig ook. 22 mei zakt Muramasa af naar de Botanik. En dat is wel een mega dansbare line-up. Want ook Danny L. Harl en Amasenda, waar jij het al over had, staan die dag op de line-up.
1: Ja, dat wordt inderdaad een feest.
0: Als organisatie, deze week, hoe beleef je die? Het is de 14e dat het start. Het zijn zo de laatste dagen. Moet er nog iets in orde gebracht worden? Of zijn jullie helemaal ready to go, Thomas?
1: Er moet nog zoveel in orde worden gebracht. Maar ik heb daar gelukkig heel weinig mee te maken. Als programmator is het meeste van mijn werk al gedaan.
0: Dat is eigenlijk...
1: Maar nu is wel het kritieke moment dat de annulaties kunnen komen, dat artiesten ziek vallen of dat vluchten worden geschrapt en dat er last minute reddingsacties moeten gebeuren. Hopelijk niet, maar meestal toch wel minstens eentje.
0: Ja, wat als we nu vragen aan alle luisteraars die aan boord zitten om hun vingers te kruisen en om mee te duimen voor een goede afloop voor Lenui Botanik. En ik heb trouwens nog iets extra in petto als je vingers dan toch gekruist zijn. Radar. Want Thomas Konings is hier naar de studio gekomen met cadeautje. Jij kan nog tickets winnen voor Lenui Botanik. En daarvoor moet je een antwoord sturen in de app van Studio Brussel op de vraag. De Botanik is onderverdeeld in verschillende concertzalen. De ene al wat groter dan de andere. Je hebt de Witloofbar, de Rotonde en het Museum. Maar in welke andere bekende zaal worden er op Lenui Botanik ook concerten georganiseerd? Je krijgt trouwens nog een tip als luisteraar. We zoeken een synoniem voor wintertuin, serre, plantenkamer. Nu zou je het moeten weten. We luisteren ondertussen naar Danny L. Harl, want die staat daar ook op 22 mei. Radar. Radar. Studio Brussel.

0: On and On van Danny L. Harlan Caroline Polachek. On and On doet me denken aan de energie die je gaat nodig hebben om 2 weken La Nuit Botanique te overleven. Want dat zijn heel veel bands, meer dan 100. Thomas Konings staat hier mee in de studio en heeft nog tickets mee voor die Danny L. Harl dag 22 mei. Hallo, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Valerie.
0: Dag Valerie. Ben je ooit al eens geweest op La Nuit Botanique?
1: Nee, nog niet. Maar ik was 2 keer geleden in de Botaniek voor het concert van Balou Brigada. En ik zag de affiches hangen en ik dacht, oh, het zou wel cool zijn om te gaan. Misschien moet ik eens kijken. En voilà, daarom dacht ik, ik ga sturen.
0: En jij dacht, ik ga nu eerst wat inspiratie doen op Studio Brussel. En ja, voilà, kijk, die tickets kunnen gewoon helemaal van jou zijn. Thomas Konings van Botaniek, die staat hier mee in de studio. En die kan ze aan jou overhandigen, Valerie? Tenminste, als jij weet welke bekende grootste zaal in de Botaniek, waar daar ook concerten worden georganiseerd, natuurlijk.
1: De Orangerie.
2: Dat klopt.
0: Helemaal juist. Het is ook de grootste zaal, Valerie, wist Thomas Konings mij te vertellen. En er komt nog een leuke upgrade.
2: Ja, die gaat binnenkort verbouwd worden vanaf deze zomer. En dan wordt ze nog een beetje groter.
0: Oké, supergoed. Maar Valerie, jij kan er nu dus al bij zijn op 22 mei.
1: Ja.
0: Jij wint die tickets. Hoe blij ben je?
1: Super blij, ja.
0: Ah, yes.
1: Fijne verrassing voor vandaag.
0: Ja, dat is heel fijn. Zeker om die korte werkweek nog wat leuker te maken. Valerie, hele fijne avond. Salutjes, hè.
1: Dankjewel, bye. Radar. Studio
0: Brussel. It is Smurfs.

You Got Time and I Got Money klinkt als een hele goede afspraak tussen twee geliefden. Het is het nummer van Smurfs, ook te zien op La Nuit Botanique. En nu krijg je de nieuwste van Vrouwtjes is helemaal terug met Jaar na Jaar. Zal op haar nieuwe plaats staan.

0: Osayuki met Feel It All. En als je het morgen ook allemaal wil voelen en vooral meemaken, moet je zeker luisteren naar Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Dat is echt de beste luisterafspraak dat je kan wensen. We zetten jou gewoon heel graag op die eerste rij bij je favoriete artiesten. En morgen kan je tickets winnen voor de deze. Wow.

0: Zach Bryan, Jack White hoor je daar tussen, Big Thief, Guns N' Roses. En wij kiezen morgen nog een bijzonderdere artieste, vind ik dan, als radarpresentator. Want morgen geven wij tickets weg voor OK Lou. Ze staat op 20 juni in de Ancienne Belgique. En jij kan daarbij zijn door gewoon te luisteren naar je radio. Tot morgen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.
0: Ik ben nog niet weg, hè, voor de duidelijkheid. Nog een half uurtje radar vandaag, maar morgen dus Ticket Tuesday voor deze prachtige OK Lou.

Stel je voor een feeriek versierde Ancien Belgique. En jij die daarbij kan zijn, zomaar omdat het morgen Ticket Tuesday is en jij morgen weer op vaste luisterafspraak bent hier in Radar voor Oké Lou. Ik heb nog wat speelse gitaartjes voor je bij. Van West Side Cowboy. Deed een tijdje terug de support act van Geese. Dat was zo straf dat ze gewoon dit najaar nog eens terugkomen naar ons land, naar de Botaniek. Maar eerst deze zomer op Rockwerchter. Op zondag 5 juli staan ze daar. Dit is Don't Throw Rocks

0: Dit gitaartje klinkt alsof het er altijd al geweest is. En toch is het van die nieuwe EP van Westside Cowboy.
1: Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Belangrijke week voor de Harry Styles fan, want het is eindelijk zover. Hij gaat eraan beginnen, aan die Amsterdam-reeks van zijn concerten. Dat zijn er 10 stuks. Bazaar zingt overnacht in Amsterdam. Voor Harry worden het dus 10 nachten in Amsterdam. Met leuke support van onder andere Robin, maar ook met Blue Dot Fever. Heb je daar al van gehoord? Het heeft niks te maken met blauwe koorts of echt ziek zijn, wel met die blauwe stipjes. Die je zo ziet op de website van Ticketmaster als je tickets bestelt voor een concert. Bijvoorbeeld in de AFAS-dome of in de Lotto Arena kan je, als het jouw beurt is en je hebt heel lang in die wachtrij gestaan, plots zie je een kaart, een map van de zaal en dan moet je zo blauwe dotjes beginnen selecteren. En heel snel zijn, want die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Je moet vliegensvlug klikken op die puntjes in je winkelmandje en klaar, je bestelling afronden. En als dat gelukt is, dan heb je plots misschien 4 tickets ter hand. En dat is het probleem, Blue Dot Fever, want dan heb je die tickets en dan dacht je misschien van oké, ik raak die nog wel kwijt, want dit is een heel populair concert, mensen komen daar wel op af. En dan blijf je daar toch mee zitten, omdat iedereen zo dacht. En iedereen heeft nog zo die extra ticketjes in zijn schuif liggen. Blue Dot Fever, ik hoop, Harry Styles, dat je niet voor half lege zalen staat, want het zou zomaar eens kunnen dat de mensen er niet van af geraken en dat ze gewoon ongebruikt op Ticketswap blijven staan. Voor zij die gaan, geen blauwe koorts, gewoon leuk nieuws. Harry Styles begint er eindelijk aan.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Radar.
2: Radar.
0: Morgen in Lust for Life duiken we iets dieper in op dat dossiertje. Van die Blue Dot Fever. Dit is alvast American Girls.

0: En deze dendert maar lekker verder. Finny en de nieuwe van Kneecap. Kunnen we lekker op botsen? Tim uit Sims die stuurt ook in de app zalige song. Ja. Die is helemaal klaar voor Rock Werchter. Want dan komt Kneecap en ze komen in het najaar nog eens met een headline show ook naar ons land. Voor het Nationaal trouwens. Geen kleine zaal. En daar gaan ze te vinden zijn. Ik heb nu J. Jerome voor je klaarstaan. Als dat niet meteen een belletje doet rinkelen, dan laat de frontman van Al J even weten hoe dat komt.
1: J. Jerome 87. It's my Instagram handle and it's also my email handle. It's funny, it's like, I remember I had to give my email to someone and they kind of laughed saying how boomerish it sounded. And I was like, obviously as a millennial, I got really offended. But so there's something I like about a name and a number, J. Jerome 87. I think now it sounds a bit bizarre. It sounds a bit clunky. Maybe it comes out the mouth all funny, but I think ultimately, you know, if it has longevity, then I think it will just be synonymous with what I do. And I think I like that name being fused with what I write.
0: Ja, ik snap het wel. Soms denk ik ook terug aan mijn oud e-mailadres en dan denk ik, zou dat ooit wel een bandnaam kunnen geworden zijn? Ik weet het niet. Ik ga het nog even voor mezelf houden wat dat was. Misschien verklap ik dat ooit nog wel eens. AO, die staan ook voor je klaar in de playlist, maar eerst dus die J. Jerome 87, origineel. Radar. Studio Brussel. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. February, I felt the same as I do now.

0: Dat we nog lang mogen genieten van deze pracht van AO Leuven Spelgjes.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Maar je kan je vergissen, als je dat Portugees hoort, dan denk je misschien, welke artiest is dit? Nee, ze spreken ook gewoon Nederlands. Hele fijne mensen trouwens en ze maken prachtige muziek. Kan je ook zeggen van Florence Road. We staan binnenkort op Rock Werchter. We gaan daar spelen op de Sloop op zaterdag. Dus heb je zaterdag ticketje in de pocket. Weet dan dat je naar Florence Road moet gaan zien. Van mij, verplichte kost. Misschien ben je initieel voor andere artiesten overgegaan tot de aankoop van je ticket. Maar Florence Road is stilaan een must-see aan het worden. Ze winnen heel veel aan populariteit. En toch is het allemaal begonnen op school.
2: Well, we started in school, obviously, which is where we got the name. And our music teacher, he loved putting on lunchtime concerts. And so we were very supported to kind of go and play music together from a young age. So it was me, Hannah and Alva at first. And we played at these lunchtime concerts and Christmas concerts. And then during COVID, Emma started learning guitar. And then she joined the band not long after that. And then, yeah, it's sort of been just writing our own stuff since then. And yeah, it's been great.
0: Stel je voor dat je gewoon op school zit, dat het allemaal begint met schattige kerstconcertjes, dat je dan in COVID nog een andere vriendin erbij betrekt die pas gitaar heeft leren spelen en nu al op dit niveau staat. Rock Werchter komt eraan, ze hebben ook net support gedaan voor The Last Dinner Party in Noord-Amerika en ze zijn nog heel veel van plan, denk ik. Florence Road, een naam om in de gaten te houden. En beginnen ze daarvan naast hun schoenen te lopen?
2: It's definitely been a very quick ride, I think. You know, like these past 2 years have been like a lot of good news all the time, and that's been amazing. But I think, yeah, we try and just try and not let it freak us out, because I think if you do think about it too much, you could definitely freak out. So I think we just kind of try and take one day at a time, and we think about, okay, what are we doing next, and not look too far into the future, because I know I would definitely probably have a panic attack. So.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Als je te hard erover nadenkt, dan gaat het misschien wel mislopen. Laat ze maar lekker genieten van wat ze aan het doen zijn. Florence Road, hemelse band. Vier vrouwen op een podium die het super goed doen. Hanging Out to Dry is een nummer dat uitkwam op 27 maart en nu helemaal op onze radar staat.
1: Radar. Studio Brussel.
0: Goeie dreigende gitaartjes en heel veel melodie. Dat is wat je krijgt van Florence Road.

Ierse Florence Road. Met Hanging Out to Dry. Wie hier ook rondhangt is Andries Bekkers. En ik ga je helemaal klaarstomen voor de zwaarste show. Ik ga dat wel op een iets chillere manier doen. Want het zijn alleen maar zware schijven die klaarstaan bij Andries. Dat weet je. Dit is de Sam remix van Magnetic van The Bauza. En als jij wel iets harder kan verdragen, blijf dan zeker luisteren. Want na 9 uur start de zwaarste show met Andries Bekkers. En de eerste plaat is eentje van Parkway Drive.

0: Brussel.
1: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam. Een reis van zowat 5 dagen. Daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn nu geëvacueerd. Gisteren gebeurde dat met bootjes tussen het schip dat voor anker lag en een haven. Vandaag mocht het schip dan toch aanmeren omdat het te hard waaide en de operatie dreigde te mislukken. Ook de laatste repatriëringsvlucht is zo net vertrokken. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne gaat de laatste uren in Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Maar toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten gewoon voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt het vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en loopt straks af om middernacht. In Gent is er een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. De brand is geblust, maar er is bijzonder veel rook. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken op de 7e verdieping. Een aantal bewoners wordt nu geëvacueerd. Het gebouw wordt geventileerd. In het onderzoek naar het schietincident van gisteravond in Kesselo in de buurt van het station van Leuven is een minderjarige opgepakt. Tijdens een vechtpartij werd een andere minderjarige geraakt in de voet. En nog een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Het gaat om zware feiten, zegt Ellen Dury van het parket.
2: Op dit moment is er een 16-jarige jongen gearresteerd die vandaag werd verhoord door de politie en morgen zal worden voorgeleid bij de jeugdrechter. Er is geschoten op klaarlichte dag met een vuurwapen. We nemen zo'n feiten zeer ernstig. We hebben ook de onderzoeksrechter en de jeugdrechter gevorderd. We hebben een gerechtelijk onderzoek geopend voor feiten van poging tot moord, de inbreuken op een wapenwetgeving en bendevorming.
1: En voorzitter Bart Vragen van Club Brugge is geen verdachte meer in het onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters van zijn club. Vragen is vanavond 2 uur lang verhoord. Morgen geeft het parket meer uitleg. Een week geleden waren er mogelijk anti-Joodse gezangen te horen tijdens de wedstrijd in Anderlecht. Het Brussels parket voert een onderzoek naar het aanzetten tot haat of geweld en wil de betrokken supporters identificeren. Vanavond lokaal kans op een bui, vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen, temperaturen tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Vrienden van de Metal, het lang weekend staat voor de deur en ik kan je helpen met dat mooi in te vullen, want ik geef het al tickets weg voor het Obsidian Dust Festival.
4: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

Zes jaar geleden kwam Reverence uit, het wederom succesvolle zesde album van Parkway Drive. Je hoorde ook nog eens het serieus groovende The Void. En de nieuwe van Motionless in White die komt er ook aan op 17 juli. En op die nieuwe single hebben ze Corey Taylor als gast. Motionless in White en Playing God.

Zoals gezegd, op 17 juli komt het 7e studioalbum van Motionless in White eruit. Eraan liever Decade gaat dat noemen. En dit is de opener van het nieuwe album van Armored Saint. Emotion Factory Reset, album nummer 9, komt uit op 22 mei. Dit is Close to the Bone van Armored Saint.

De nieuwe van Armored Saint, heerlijke band, zowel op als naast het podium, heb er ooit mee getoerd. En ex-Anthrax-zanger John Bush is en blijft een van de betere zangers in de metalwereld. En deze band werd onlangs toegevoegd aan de line-up van Graspop. Ze zijn de grootste metalband uit Paraguay en op die afkomst zijn ze terecht trots, want Quasar combineert moderne metal met originele Paraguayaanse muziekstijlen en ook geschiedenis. Zoals ze zelf in interviews aangeven, wij mensen in Zuid-Amerika weten alles over Europa, maar Europa weet niks over ons. Nu wel, Hybrid Power.

Ze komen uit Paraguay, Quasar en Hybrid Power. En ze spelen ook op zondag 21 juni, zo rond 12:30 middags op de Jupiler Stage. Ga er zeker heen. Zeer interessante band. En als ik je vorig jaar gevraagd had, wat is het meest waarschijnlijke? Dat je Dragon Force Through the Fire and Flame zou kunnen spelen op pakweg Guitar Hero of in het echt. Of dat ex-Arch Enemy zangeres Alicia White Blues nu bij Dragon Force zou zingen. Ik zou het ook niet weten. Beide klinken weinig realistisch, maar het is wel echt zo. Alyssa zit bij Dragon Force, Through the Fire and Flames. Of in het echt, of dat ex-Arch Enemy zangeres Alicia White Blues nu bij Dragon Force zou zingen. Ik zou het ook niet weten. Beide klinken weinig realistisch, maar het is wel echt zo. Alyssa zit bij Dragon Force, Through the Fire and Flames.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Studio Brussel, live.

De nieuwe single van de uitvinder van Bimbocore, Scene Queen Metalcore, met heel wat vrouwenthema's als onderwerp. Tracksuit is de nieuwe single en op dit moment ook op tour met Electric Callboy en op 3 juli op Werchter. En zo dadelijk geven we Obsidian Dust duo's weg, maar nu eerst de nieuwe van Converge.

0: twee albums uitbrengen op nog geen jaar. Wat zeg ik, een half jaar. Converge kan dat, want nog geen drie maanden na Love Is Not Enough is er nu weer een nieuwe release, Hum of Hurt. Zelfs zeggen ze dat deze plaat iets emotioneler is en dat wil wat zeggen voor Converge. Het was Doom in Bloom.
1: De zwaarste concertagenda.
0: Wat kan je allemaal doen deze week? Morgen is het Machine Head in de AP in Brussel. En dit weekend op 16 mei kan je naar Antwerp Metal Fest. Met onder andere Bloodbath, Speed Queen, Waking the Cadaver, Stillbirth Butcher en nog zoveel meer. Dat is een heel gezellige festival daar in Merksem. 15, 16 mei is het ook Scully Fest in Halle. En die hebben ook een zeer interessante affiche. Archangel, Propane, Stab, Slope, Whatever It Takes. Maar ook Eat Down Concrete. 23 mei, Avuris en Signs of Algorithm en Discordia in Club de B in Torhout. Dat is Avuris zijn albumrelease. En op 16 en 17 mei kan je dus in de Botaniek naar het Obsidian Dust Festival. Een geweldige tweedaagse met beste opvlak van doom en sludge metal. En wat staat er bijvoorbeeld allemaal op de affiche? Job, UFO, Mammoth, Red Fang, Crouch, Green Buffalo, The Sword, Hermano, Acid King, Warning, Het Houdt Niet Op, ook heel wat Belgen op, Crouch, Gnome en zo. En ik heb hier dus, heel belangrijk, een aantal duo-tickets die ik mag weggeven. Voor elke dag mag ik er een paar geven. Dus eentje voor zaterdag, een aantal voor zaterdag liever en ook een aantal voor zondag. Wat jij moet doen om dat te winnen is gewoon, laat me gewoon zo snel mogelijk weten voor welke band je wil gaan en welke dag je wil gaan. Gewoon dat. Gewoon, ik wil een band horen. Ik wil horen dat je niet een of andere robot bent. Dus laat me weten via de app van Studio Brussel dat je wil gaan, voor welke band wil je gaan en of het zaterdag of zondag is. En dan verdeel ik ze mooi. En deze band speelt er in ieder geval zondagavond. John Garcia's ex-kuis zijn Hermano en Kentucky.

Uit hun 19 jaar oude album Into the Exam Room, Hermano. John Garcia, ex Caius zijn Hermano. En Kentucky spelen op zondagavond op Obsidian Dust. En ik geef nog altijd tickets weg. Dus als jij naar Obsidian Dust wil gaan, laat het me dan weten via de app van Studio Brussel. Gewoon zeggen welke band of waar je voor wil gaan. En deze band speelt daar bijvoorbeeld ook. Red Fang en Prehistoric Dog.

De speed metal helden van Butchers, die trouwens dit weekend te zien zijn op Antwerp Metal Fest daar in Merksem. Je hoort de speed metal samurai. En nu een band uit Nederland, Between Cities. Een post-hardcore duo dat het terecht heel groot ziet. Ze doen heel veel zelf en dat is wel knap. Ze zitten nu al met goede producers in de studio, zoals Dan Weller, die we onder andere kennen van Enter Shikari. En eind vorige week verscheen hun nieuwe single Quicksand. En het gaat allemaal leiden tot een debuutalbum ergens in het voorjaar van 2027. Onthoud de naam Between Cities en Quicksand.

0: strakke nieuwe single van onze Noorderburen. Nieuwe band Between Cities. Dit is single Quicksand en dus begin volgend jaar dat debuutalbum. En van Between Cities gaan we onze landgenoten van Lotus and the Violence.
1: Studio Brussel. Pianotapes.
0: Ik was iets te snel, denk ik. Want dit is natuurlijk de intro van die Pianotapes. Ja, en natuurlijk de band die daar onlangs stond was Amenra. Ze hebben daar Solitary Rain live gespeeld. Ja, voor de tweede keer op rij was die band nummer 1 in onze zwaarste lijst. En het is een beetje de Belgische trots van onze zware gitaren. Maar ze kunnen het dus ook met de piano. Stonden trouwens vorige week ook 3 keer in een uitverkochte AB te spelen. En speciaal voor ons heeft Colin samen met Amy, bassiste Amy, die even hier voor de verandering prachtig piano gaat spelen. Hebben ze bij ons hier in de studio een unieke versie gespeeld op de piano. Dit is Amenra en de Solitary Rain live.

Wat een prachtige versie. Amen Ra, Solitary Rain. De pianotapes hier bij ons. En ik had het beloofd, dit is nog Lotus and the Violence.

0: Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knock Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
1: Zeg Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom aan tafel.
2: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festival!
1: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen alsjeblieft.
2: Oké, we gaan weten!
0: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
3: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
4: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
5: Jesus Christ.
4: Auto's die in brand vliegen.
6: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
4: De impact is groot.
7: Ik ga je nooit meer met een BMW rond. Hè?
4: Wat doet de fabrikant?
8: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
4: Veiligheid onder vuur. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws. Helemaal helder.
9: Studio Brussel. 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Gent is er vanavond een uitslaande brand geweest in een woontoren aan de watersportbaan. Er is voorlopig sprake van 2 lichtgewonden. De brand was ontstaan in een keuken, vertelt Bjorn Brion van de brandweer.
10: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
9: Nadat de brand geblust was, zijn zowat 100 bewoners geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of zij vanavond allemaal terug naar huis kunnen. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal, om de grens tussen Limburg en Antwerpen is dat, begint rond deze tijd een 24-uren staking. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen en volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een goed sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken daarvoor, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Bond.
11: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
9: In Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen 6 weken in quarantaine, omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitaire ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verdere besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat hantavirus is uitgebroken, is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. En daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. In totaal zijn 3 passagiers van dat schip overleden. Een Franse vrouw die aan boord was van het schip kreeg gisteren symptomen tijdens een repatriëringsvlucht en ligt nu op de afdeling intensieve zorg. Ook een Spaanse passagier heeft vanavond positief getest. Mogelijk zullen er nog meer besmette opvarenden op omdat het virus tot 6 weken na besmetting symptomen kan veroorzaken. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. In Nederland is een schilderij teruggevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestolen bij een Joodse kunsthandelaar. De huidige eigenaar weet nog niet of zij het schilderij zal teruggeven aan de erfgename. Koen Braakman met het verhaal.
12: Het schilderij waarover het gaat is portret van een jong meisje van Toon Kelder, een 20e-eeuwse Nederlandse schilder. Het was eigendom van de bekende Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker, die zijn hele collectie in Amsterdam achterliet toen hij op de vlucht sloeg voor de nazi's. Die pikten de collectie in en portret van een jong meisje kwam terecht bij nazi-kopstuk Herman Geuring en daarna bij de Nederlandse SS'er en collaborateur Hendrik Seyfarth. De huidige eigenares is de kleindochter van die Seyfarth. Zij vertelde aan een familielid dat ze wel wist dat het om een gestolen werk ging. Nu ontkent ze dat, maar het gesprek met dat familielid is opgenomen. De huidige eigenares bekijkt nog of ze het schilderij zal teruggeven. In Nederland is dat wettelijk niet verplicht. De erfgenamen van Goudsticker willen het wel terug.
9: Het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 graden in het centrum. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het centrum en het oosten. In de namiddag meer wolken met buien in het oosten. Aan zee wat motregen bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: En dit weekend is het ook het Antwerp Metal Fest in Merksem. En de headliner deze zaterdag is deze cultband Bloodbath en Eaton.
5: Luister naar Studio Brussel. Life is music.

Uit het album Nightmares Made Flesh, de super death metal band van Bloodbath. Op deze opname nog met zanger Mikael Åkerfeldt van Opeth. Maar ze staan dus ook op AMF Antwerp Metal Fest dit weekend. Normaal met Nick Holmes, als ik me niet vergis. En deze week beginnen we met de Hattrick from Hell met Frozen Soul. Er is al heel wat weken veel aandacht voor het nieuwe album van deze Texaanse death metalers. Nieuw album No Place for Warmth is meer dan geslaagd. En we openen dus deze Hattrick met Chaos Will Reign. En dan gaan we naar Noorwegen. Want 8 jaar na hun vorig album zijn de symfonische black metal veteranen van Dimmu Borgir ook terug. Met een single die op hun 10e album alweer gaat staan. Ulkveld et Blodsodel. Dat is de naam van de single. De plaat gaat Grand Serpent Rising heten. Dus die eerste single ga je ook horen. En dan eindigen we met nog grotere legende Dark Throne. Die blijven ook gaan. De nieuwe van Dark Throne is uit. Prehistoric Metal heet die. Ik moest er eigenlijk wel mee lachen met die titel. Maar Dark Throne hebben altijd een aparte vorm van humor. Gaat zo'n typische Scandinavische manier om met het leven om te gaan. They found one of my graves. Dat is de naam van de song. Nou, beginnen doen we dus met deze. Frozen Soul and Chaos Will Reign.

0: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
2: Hoogstraten.
0: Hoogstraten aardbeien.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Studio Brussel, live.

0: En met Frozen Soul, Dimmu Borgir en Dark Throne komt de hat-trick from Hell van deze week op zijn einde. Maar ik heb natuurlijk nog veel goede platen, zoals de Draconian. Die bracht afgelopen vrijdag in Somnolent Ruin uit via Napalm. Het nieuwe album van de Finse gothic doomband Draconian. Dit is hun nieuwe single. Dit is Anima.
1: De zwaarste show.

De deathcore heren van Carnifex die hebben getekend bij het grotere Sumerian Records. En hoe beter dat aan te kondigen dan met nieuwe muziek, zijn er in ieder geval niet softer op geworden. Carnifex en Roses and Rotting Corpses. En de volgende twee bands die beginnen deze week aan een rondje Engeland. Psychonaut is een nieuwe plaat Worldmaker aan het promoten. En ze hebben uitstekende support in de vorm van Cobra, de Impaler dat je nu hoort. Dus Scorched Earth van Cobra en dan de Worldmaker mannen zelfs van Psychonaut. Ik wens jullie uiteraard heel veel succes daar in de UK.

Het prachtige World Maker van Psychonaut. Samen met Cobra Impaler vertrekt ze morgen op het UK-luik van die tour van Psychonaut. Veel succes, jongens. En dit is Sparta, dat is ook al lang geleden. Nieuwe single Everything You Say. 29 mei komt het nieuwe album uit.

Heel wat post-rock fans kochten na het uiteenvallen van At The Drive-In, Wiretap, Scars van Sparta lijkt al heel lang geleden. Maar Cut A Silhouette, het nieuwe album, komt op

Ik hou van deze band, Spare Kid uit eigen land. Make Believe, nieuwe single, het debuutalbum Troublemaker komt eraan. Ze gaan dat releasen op 5 december in Trix. En op 17 mei kan je trouwens gaan kijken in Kafka naar Angel Dust, hier met On My Way.

Lekker deze old school Angel Dust op 17 mei samen met Speedway in Kafka. Ga er zeker heen, ik zal er ook zijn. En om deze zwaarste show te eindigen, misschien wel een van mijn favoriete Nine Inch Nails albums. Het dubbelalbum meesterwerk, The Fragile, die eerste single toen. 99, 2000, toen op Werchter, op tour met Perfect Circle, erg straf. Dit is We're In This Together. Een fijne week en tot volgende maandag.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaperis. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook. Alle bewoners zijn een tijd lang geëvacueerd. Björn Brion van de brandweer.
2: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
1: Ja, vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker daar. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitair ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op besmetting bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop dat virus is uitgebroken is vanavond eindelijk vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam voor een reis van zowat 5 dagen. Daar zullen het schip en de bagage gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vertrokken. 3 passagiers van dat schip zijn overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. De Libris Literatuurprijs is uitgereikt aan de Nederlandse schrijver Bert Nadder voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van tientallen personages. Volgens de jury is het een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Het boek hervertelt onze geschiedenis die nooit vergeten mag worden, klinkt het. Bert Nadder is blij met de prijs.
3: Met jouw prachtige boek Aan het eind van de oorlog. 50.000 euro en een legpenning. Je hebt vast een dankwoord voor ons. Voorbereid of niet?
4: Nee.
3: Ga je gaan.
4: Maar goed, ik heb alleen wat namen bedacht. Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
1: Ik heb het weer nog vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 tot 8 graden. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is afgelopen. In Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt het vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en is zo net om middernacht geëindigd. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitair ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verspreiding bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. Daar in Rotterdam zullen het schip en de bagage dan gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vanavond vertrokken. Uiteindelijk zijn 3 passagiers van dat cruiseschip overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten nog altijd in een ziekenhuis in Antwerpen om de resultaten van hun test. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat zegt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw. Er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Bruijen van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal. Een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken. Een 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
1: Vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker in die keuken. 4 mensen zijn licht gewond geraakt. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar de Nederlandse schrijver Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van tientallen personages. Een opmerkelijk boek volgens de jury.
3: De jury koos als winnaar van de Libris Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. De Libris Literatuurprijs 2026 gaat naar... Tadam, tadam, tadam. Bert Natter.
1: Ja, Natter legt zelf uit waar het verhaal over gaat.
4: Het belangrijkste wat er gebeurt is dat de zoon van de ondercommandant... die raakt op een avond vermist. Toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over. En ik denk dat 29 hebben iets gezien. Of hebben een spoor gevonden. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel... weet al alles.
1: De Libris is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. In het voetbal heeft Bosnië en Herzegovina als eerste land de selectie bekendgemaakt voor het WK van volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De meest opvallende speler in die selectie is Edin Dzeko. De spits van 40 is record international en met 73 goals ook topschutter aller tijden van het land. Bosnië en Herzegovina zit in een groep met Zwitserland, Canada en Qatar. Komende vrijdag maakt Rudy Garcia de selectie bekend van de Rode Duivels. Het weer vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 aan de kust. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Zo maandag 11 mei zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
2: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
1: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
3: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. Een 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
1: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Zuid-Afrika zijn de voorbije dagen zeker 10 mensen om het leven gekomen door hevig stormweer. Vooral in Kaapstad en de omliggende regio was de situatie ernstig. De Zuid-Afrikaanse president heeft een noodtoestand uitgeroepen. De hevige regenval veroorzaakte overstromingen en door de felle wind waaiden heel wat bomen om. Door het stormweer is er ook hinder voor het vliegverkeer op de luchthaven van Kaapstad. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
4: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
1: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
2: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
1: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
3: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. Een 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
1: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Nigeria in West-Afrika zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Nigeriaanse leger op een lokale markt. Volgens mensenrechtenorganisaties